0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen op de socials verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje weer teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is opgepakt, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 vanochtend aanhoudt. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden vervolgens onder meer helikopters en reddingsboten ingezet om naar de man te zoeken. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag is het een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
1: 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van die aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daarna ontstond ook brand. De brandweer had het vuur wel snel geblust. De bewoner is vervolgens met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt een droge dag met veel zon. Het wordt in de middag tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren, maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en dat is nog niet gelukt om het te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. Een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin in de EU probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. En omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nog een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wolken. Het is 15 tot 20 graden momenteel. Vandaag een droge dag met veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden vanmiddag. Tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen anderen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers onder meer Gaza-stad aan. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. President Trump zegt ook dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot op het traject en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot zeker 8:30 aanhoudt. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar al zelf uit het water gekomen. Het weer, het is een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm, weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat wel een verfrissend windje van zee. En in de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Er is een nieuwe dag, er is een nieuwe week en het is vakantie. Nou, zo'n beetje voor het hele land, behalve voor ons. Goedemorgen allemaal, goedemorgen Carmen, goedemorgen Caroline en goedemorgen Stefan.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hebben er wel een lekker weekend op zitten volgens mij, toch? Wat heb je gedaan, Carmen?
2: Ik was gisteren bij de documentaire Wham! 10 Days in China.
1: Oh.
2: Ja, was echt waanzinnig. Het gaat over het historisch-cultureel moment dat twee jongens uit Engeland naar China gaan om daar op te treden. En ja, China was 40 jaar geleden nog heel communistisch, dus ze hadden eigenlijk niks. Ze wisten heel weinig van de westerse muziek. En Wham! Die ging daar optreden. George Michael en Andrew Ridgeley om meer bekendheid te krijgen. En het was echt bizar om te zien, maar ook waanzinnig.
0: Want, wat was het bizar om aan te zien?
2: Nou, de bevolking van China, die mocht. Ja, het was allemaal heel streng. En toen die jongens daar kwamen optreden, dat was natuurlijk heel erg nieuw voor hun. Het was meer muziek met meer groove, met meer funk en meer dansen.
0: Cultuurclash.
2: Ja, dat waren ze daar helemaal niet gewend. En toen die jongens daar gingen optreden, toen ontstond er iets, een oergevoel, waarin die mensen allemaal wilden gaan dansen en dachten van, wat overkomt mij? En al die, de bewaking, zeg maar, de politie daar, die moesten al die mensen rustig houden. Die dachten allemaal dat daar een soort van dingen gingen ontstaan. Een rel, zeg maar. Dus mensen werden ook opgepakt tijdens het dansen.
0: Echt?
2: Dus heel bizar om te zien, maar wel, fantastisch. Omdat het gewoon zo'n historisch moment is in de popmuziek.
3: Ook
2: het
3: voor hen echt onvergetelijk natuurlijk.
2: Ja.
3: Moment.
2: Ja, en ze hadden nog een paar mensen in die documentaire ook om daarover te praten. Van, er waren mensen die hun baan hadden opgezegd. Want die hadden dat concert dan gezien. En die zeiden, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik zeg mijn baan op en ik ga de muziekwereld in. Dus het was echt
1: waanzinnig.
2: Ja, ik heb nog kippenvel.
0: Denkt u na dit vlammende betoog, ik wil ook naar de bios. Ik wil deze film ook zien. Carmen, waar is deze film nog te zien?
2: Ja, nergens. Nee. Oh. Sorry.
1: Huh? Maar hoe zat jij in die bioscoop? Was het ook net als met een Michael film dat iedereen zat mee te dansen en te zingen? Was het ook zo'n film? Of?
2: Nou ja, tuurlijk. Er was wel muziek, maar ik zat wel meer een beetje op het puntje van mijn stoel om gewoon omdat ik zo gefascineerd zat te kijken.
3: Maar zijn wij dan late to the party of was die film maar één dag te zien? Of,
2: nee, ik snap het helemaal, Caroline, want er was bijna geen reclame voor deze documentaire. Is ook maar in een paar bioscopen in Nederland was die toonbaar. En ook maar een paar dagen. Maar volgens mij, jij, Stefan, hebt uitgezocht dat hij nog ergens te zien komt.
1: Ja,
2: toch?
1: Hij komt naar Prime Video. Dus over een maand komt hij daar.
0: Streamingsdienst.
1: Moeten we weer kopen.
0: Precies die enige die wij niet hebben thuis.
1: ik zou zeggen aanschaffen die hap. Want dan,
0: het mooie is wel dat zegt eigenlijk alles over wat voor vrijheid wij leven. Hè? Dat je naar alles toe kan wat je wil. Dat je naar alle soorten muziek kan dat je wil. We gaan het straks over Pride hebben. We gaan het hebben over het concert van Madonna.
2: Ja.
0: Ik ben dit weekend op één avond naar 3 concerten geweest.
2: Oh,
0: in Turnhout. Daar waren de Summer Sessions. Leuk festival in België. Het was de laatste dag van onze vakantie. En wij kwamen, ik weet niet meer precies hoe we erachter kwamen. En toen zagen we de line-up. Eerst Direct.
1: Zo.
0: Die niet bekend zijn in België. Dus ze stonden ook nog bijna vooraan.
1: Als opener.
0: Een volledig concert van Direct.
1: Wow.
0: Ja, er zat nog iets voor. Maar er was geloof ik een Belgische DJ of zoiets. Toen waren wij er nog niet. Daarna kwam Milo. Groot in Vlaanderen natuurlijk. Maar ook groot in Nederland. En daarna kwam Clouseau. Dus, en die deden zelfs een concert van bijna 2 uur. Dus het was half 1
1: s'nachts. Hebben die mannen zoveel hits?
0: Ja, dat hebben ze zeker.
1: Zo.
0: En zeker in België.
1: Wow.
0: Maar over vrijheid gesproken, dat kan bij ons allemaal. Wat is het nieuws, Caroline?
3: Nou, dat de massale stroom jonge mensen die naar Ceuta ging, dat kwam op gang na desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende nepfilmpjes rond, zegt Marokko. Daarin werd beweerd dat de Spaanse grens open zou zijn en dat migranten via Ceuta konden doorreizen. Nou, dat kan in de praktijk helemaal niet. Als je geen geldige papieren daarvoor hebt. Nou, er wordt op het spoor nog altijd gewerkt aan een kapotte bovenleiding. Dus er rijden nu geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en niet tussen Utrecht en Rotterdam. Ook Washington, de staat Washington, heeft nu te maken met natuurbranden. En het gaat niet zo heel lekker in het Kerstbomenhotel.
1: Wat?
3: Het Kerstbomenhotel.
1: Dit is toch maar een partijtje nieuws, dit. Ongelooflijk, het Kerstbomenhotel.
3: Oh ja, jullie zijn allebei redelijk nieuw bij Radio 5, maar we hebben ongeveer elk jaar gaan wij naar het Kerstboomhotel.
2: Ja. Ik zat er al op te wachten.
3: In Rotterdamsdijk. En daar breng je je kerstboom naartoe na kerst. En dan laat je hem daar een jaartje in de grond staan. En dan jaar erop kan je hem weer
0: terug. Maar niet alles verklappen nog. Niet alles verklappen. Dat horen we straks.
3: Straks hoor je wat er niet goed is gegaan.
1: Ik wil erheen, nu al.
0: Ja. Het is 3 augustus, mensen. Het gaat over het Kerstbomenhotel, maar het is 3 augustus.
3: Het is misschien wel lekker op een dag als vandaag, dat het zo heet wordt, dat je denkt, niet iedereen houdt ervan. Dat je denkt, we gaan het even lekker over kerstbomen hebben. Ja.
0: Zullen we een liedje uit bed halen?
2: Ja.
1: Ja, ja, laten we dat gaan doen.
0: En dat doen we aan het begin van de week met...
1: De A van Alphabet.
0: NPO Luisterapp. De

0: Tiger Feet van Mudd, Cliff Richard met Lucky Lips. Hoe zijn jullie bij stem, jongens, om 18 over 6?
1: Nou, ik heb een beetje schor, maar we gaan denk ik wel even zingen.
0: Doe even je best. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de grond. Dit is een hele vroege verjaardagskalender. Mirjam Clements, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want jij stuurde een liedje in voor het alfabet. En jij zei nog even tussen neus en lippen door, net buiten de uitzending tegen Stefan, ik ben jarig.
2: Nou, het kwam gewoon leuk tot sprake doordat hij vroeg hoe oud ben je.
0: En toen moest je even nadenken.
2: Nee, toen zei ik alleen dat dat vandaag wel 71 was. En toen was ik, vandaag. Ja, vandaag.
0: Toen dacht je, verrek, ik ben jarig vandaag.
2: Nou, nee hoor, maar ik vier het normaal gesproken nooit.
0: Oh, waarom niet?
2: Ik vind er gewoon niks aan.
0: Je vindt de verjaardag niks aan?
2: Nee.
0: Ja, dat kan natuurlijk. En is dat altijd zo geweest?
2: Ik denk dat ik vanaf mijn 40ste niet meer gevierd heb.
0: Oh, dus dat zingen kwam eigenlijk ook helemaal niet van pas?
2: Nou ja, ik maak er gewoon geen punt van, dus dat...
0: dat scheelt. Maar is er ergens een knop omgeslagen door een bepaalde aanleiding?
2: Nee, maar van kinds af aan is het natuurlijk al zo dat je de hele maand augustus verjaardag vierde. Omdat iedereen was met vakantie en dan was het dan na de vakantie. Oh, we moeten nog even bij Mirjam langs.
0: Oh, we moeten nog even bij Mirjam langs. Die. Oh, die is ook jarig. En dan dacht jij, maar ik ben echt jarig. Ja. Oh, ja, ik begin hem een beetje te begrijpen. En dan kwam je natuurlijk op school na de vakantie en dan was iedereen jarig geweest, inclusief jijzelf. Dus het is gewoon...
2: Nee hoor, nee, ik heb wel... Als kind vond ik het nog wel aardig, maar ik bedoel later had ik zoiets van... ook omdat had je vrienden op bezoek. Nou, de een kon niet met de ander overweg. Dat ik liep op een gegeven moment met een witte vlag op mijn eigen verjaardag. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, nou doe ik het voortaan niet meer.
0: Oh, ja, en klaar ermee. En nooit meer aandrang gehad.
2: Eén keer nog geprobeerd van nou misschien, want ik werd slechter been. Nou, dan zit je thuis en dan denk je bij jezelf, nou, ik vier het weer een keertje. En toen gooide ik een balletje op en toen begon de een van, komt hij ook? Ik zei ja. Oh, nou, dan kom ik niet. Oh, ik denk, nou, ik vraag het heen en weer allemaal, maar ik ga gewoon verder met niet vieren.
0: Maar Mirjam, wat voor vrienden- en kennissenkring heb je dan? Waarom kunnen die mensen niet met elkaar overweg?
2: Blijkbaar een hele uiteenlopende kennissenkring.
0: Ja. Weet je wat? We gaan iets leuks doen.
3: Alphabet. Oh.
0: We gaan een liedje uit bed halen. Astrid kiest voor Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en de Coconuts. Nico Hartenveld gaat voor 1000 Miles van Vanessa Carlton. Ari voor Against All Odds van Phil Collins. Nou, de goede smaak zit er al behoorlijk in op deze maandagochtend. Martien, A Sky Full of Stars van Coldplay. René Laarhoven kiest voor A Forest van The Cure. Jongens, wat een ongelooflijk topniveau is dit. Harm gaat voor All You Need Is Love van de Beatles. Maurice voor A Better Love van London Beat. Dan hebben we nog Marushka Ramelow. Die kiest voor Als de Zon Schijnt van André van Duin. Ik zou ze allemaal willen draaien. Ook Avalon nog. Daar kiezen Anneke voor en Peter Bakker. Wim Walravens gaat voor Achter de Rhododendron van Tol Hansen. En Frans Hendricks. En dan ben ik er klaar mee hoor. Want ze zijn te goed. Andante en Dante van ABBA. Want we gaan voor die van jou. Mirjam Clements. Jarige Mirjam Clements. Jij mag hem aankondigen.
2: Nou, hier komt Pop Love van Etta James.

0: Mirjam Clements gaf ons zomaar At Last van Etta James. En dit was Linda van de Frank Boeijen Groep natuurlijk. Carolijn, je kwam hier zo ongeveer lachend, brullend van de lach binnen.
1: Nou,
0: wat is
1: je
0: er?
1: Overdrijft maar.
0: Nou ja, dat hoort op de radio.
1: Het wordt natuurlijk
0: moet je er niet bij zeggen.
1: Nee, het wordt tropisch warm vandaag, dus Omroep West dacht, weet je wat we gaan doen? We gaan eens naar het Kerstbomenhotel in Honselersdijk. Daar kan je je kerstboom achterlaten en dan het jaar erop weer ophalen. Zo heb je ieder jaar weer je eigen kerstboom. Maar ja, dit kregen ze te horen, ja.
2: Laten we deze maar pakken, deze is het meest triest.
1: Er is iets gebeurd. Gaat niet helemaal goed daar.
0: We horen het zo. Na Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: En met Taylor Swift werd het 7:02 het NOS Journaal. Caroline, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. De massale stroom jonge mensen naar de Spaanse enclave Ceuta kwam op gang na desinformatie op sociale media. Volgens Marokko gingen er berichten rond waarin werd beweerd dat de Spaanse grens open zou zijn. En dat migranten via Ceuta konden doorreizen. In de praktijk is dat zonder geldige papieren onmogelijk. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn weer teruggekeerd. Bij de grensovergang staan nog wel wanhopige ouders op zoek naar hun kind. Er worden tientallen mensen vermist en het dodental zou nu op 83 liggen. Er wordt op het spoor nog altijd gewerkt aan een kapotte bovenleiding en daardoor rijden er in de ochtendspits geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen met de bovenleiding ontstonden gisteren aan het einde van de middag. Eerst zou het rond middernacht zijn opgelost, maar het gaat dus langer duren. De NS denkt dat het om 9:00 voor elkaar is en tot die tijd moeten mensen omreizen via Amsterdam. Er woeden ook natuurbranden in de staat Washington, in het noordwesten van de Verenigde Staten. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en honderden gebouwen al verwoest. Dit weekend werd een noodtoestand uitgeroepen. Deze burgemeester van het getroffen stadje Spokane probeert de bewoners een hart onder de riem te steken.
2: So to the people who are suffering right now in our region from either loss or uncertainty, everyone here, our hearts go out to you. We are here for you for the long term.
1: De branden zijn nog niet onder controle en de autoriteiten hebben intussen het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd. En het is een trieste aanblik bij het Kerstboomhotel in Honslersdijk in Zuid-Holland. Daar kun je je eigen kerstboom achterlaten om hem in december dan weer op te halen, het jaar erop weer enzovoorts. Alleen ja, zo'n beetje de helft van de bomen is dood. Komt niet alleen door de droogte, ook de slechte wortels waarmee veel bomen zijn aangeleverd.
3: De boom, ja, hij is bruin. Je kan er eigenlijk niet van. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou die mooi in kunnen.
4: Laten we deze maar pakken, deze is het meest triest. De grond is nu natuurlijk keurig droog. En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom die heeft nog wel wat vocht in zich. Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten, ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
1: Ja, de eigenaren krijgen een e-mail. Ze kunnen hun boom niet meer ophalen en moeten voor komende kerstperiode een andere regelen.
0: Hij probeert er nog wat van te maken natuurlijk. Ja, in hoeverre kan je dat kerstboomhotel dan aansprakelijk stellen als de helft dood gaat? Dat zal op eigen risico
1: maar
0: zijn.
1: Maar dat kwam dus ook deels ook door die slechte wortels. Ik heb ook een adoptieboompje, een kerstadoptieboompje in mijn tuin. Maar die mag ik dan houden. Die heb ik gekregen van iemand die op een flatje woont, mijn tante. En die zei van, ja, zonde om hem weg te doen. Zo'n klein dingetje in zo'n potje. Oh. Ik zei, nou, geef maar.
0: En hij doet het nog?
1: En hij doet het nog steeds. Terwijl toen ik terugkwam van vakantie waren echt best wel wat planten in potten overleden. Helaas.
0: Oh.
1: Ja. Het weer zonnig, droog, zeer warm. 30 tot 35 graden. In het zuidoosten kan het vanavond gaan regenen of onweren.
0: Ja, geen weer voor kerstbomen. Goedemorgen. Een opheppertje dan maar. Hey, Diana Ross en de Supremes.

0: Dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

0: schitterend in het Frans. Ook heel mooi in het Engels. Yesterday When I Was Young van Charles Aznavour.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, zij zijn van de liedjes die je zo lekker makkelijk meeblert.

En zelfs de meest simpele zielen kunnen dit meezingen. En ze zijn ook van die ene die zo ongeveer het tegenovergestelde daarvan was. Zwaar thema, heel lang liedje, toch tot in het diepste van onze poriën doorgedrongen. When the Belfast Child sings again. En ze zijn er nog steeds. Ze zijn in tegenstelling tot andere bands ook echt al die jaren blijven bestaan. Van 1978 tot nu. Steady as a rock, onverwoestbaar als de Schotse hooglanden. En het is alweer 31 jaar geleden dat ze hun laatste hit hadden. De vroeg vergeten hit van deze maandag. She's a River, The Simple Minds.

0: En dit is waarom NPO Radio 5 zo'n ongelooflijk fijne zender is. Want hier hoor je nog eens de outsiders en dan ook nog eens een andere van de outsiders. Dit was Touch. Het was weer een groot kleurrijk feest in Amsterdam afgelopen weekend. En de dagen daarvoor en de dagen daarna. Want onze hoofdstad is het hoofdpodium van World Pride. Dat nog de hele week duurt. De diversiteit, de liefde en de LHBTI+ rechten worden daar gevierd. Want iedereen mag in vrijheid liefhebben.
1: Ja. 100%. En ik heb gisteren ook zaterdag gekeken. Ik vond wel, het zag er, nou, volgens mij is alles rustig verlopen, maar ik vond het wel ontzettend druk langs de kant. De Canal Parade was natuurlijk te volgen. En ik las dat er 100.000 bezoekers op af waren gekomen. Ik heb dus zelf gezien. Maar ik zag ook Hans Schiffers dansen op een boot met een gouden pet en zo.
0: Nou, zijn daar beelden van? Ja, daar zijn dus beelden van. Waar kan ik dat terugzien?
1: Dat kan je gewoon bij NPO starten terugkijken. Natuurlijk.
0: Die ga ik even checken. Stefan, jij bent geweest. Ja. Het was niet de eerste keer. Was het drukker dan normaal inderdaad?
2: Ik vond wel dat het drukker was dan normaal.
0: Waar zit hem dat in?
2: Nou, ik denk dat vooral het ook nog meer bekendheid krijgt. Ook dat iedereen vanuit de hele wereld naar Amsterdam toe komt.
0: Het is World Pride.
2: Het is World Pride. Dus je hebt ook heel veel internationale mensen. We zaten naast Ieren. Andere kant zaten weer mensen die kwamen helemaal uit Spanje. Dus het was best wel een dingetje. En ik vond het wel weer mooi om te merken dat, omdat die week daarvoor was natuurlijk die aanslag in Berlijn. Ja. En daar was best wel iedereen nog wel een beetje mee bezig. Maar we hadden allemaal wel zoiets van, we laten ons niet uit het veld slaan. We gaan wel voor elkaar staan. De community was ineens united als nooit tevoren.
1: Oh, mooi.
2: En iedereen vond het alleen maar vier. De liefde.
0: Dat heb je op een boot gestaan?
2: Nee, ik heb langs de kade gestaan met al mijn vrienden. En even kijken, weet je, voor ons als zeg maar de gay community is het super tof zo'n botenparade. Ik heb al best wel wat bootjes gezien. Maar het is meer een soort, hey, hoi, hi, mama's. Heel gezellig, leuk dat je er bent, feestje, zeg maar. Zo is het een beetje, tenminste voor mij.
0: Maar dat zeg je met plezier, toch? Dat vind je juist leuk.
2: Fantastisch. Ja, fantastisch. Ik heb heel veel nieuwe mensen gezien, allemaal vrienden gemaakt. Ik heb onwijs leuke nieuwe mannen ontmoet, waarvan ik denk, nou ja, we kunnen binnenkort even een drankje doen natuurlijk. En ik heb wel weer K3 op een boot gezien.
0: De echte? Ik weet niet meer wat de echte is inmiddels. Maar
2: er zijn de dames van K3. En dat op het moment dat ze voorbij kwamen varen, begon Oya Lele. Die hele kade, die dacht ineens, we gaan heel hard springen. Die sprong uit zijn voegen. Oya Lele was nog nooit zo hard meegezongen, denk ik. Ik denk dat die dames op een gegeven moment ook echt zo stonden van, ho, dit ging wel heel hard. Het was wel waanzinnig. Ik vond het echt heel erg leuk om mee te maken weer.
0: En heb je nog verbeterpunten ergens her of der geconstateerd?
2: Ja, kijk, weet je, het prima dat je een feestje organiseert op het plein of ergens. Dan gaan we zitten. Maar hoe dat plassen? Het plassen in Amsterdam is gewoon een heel gek geregeld. De ene kant van de kade is het gratis. Je loopt 2 meter verder en je moet ineens €2 betalen voor plaskruizen of toiletdicties. Ik snap niet waarom. Dat is zo'n ongelooflijk achterhaald iets. Want je ging zitten en dan denk je, nou, prima, €2. Je kan een plaspartout dan soms halen voor €4 of €6. Dan kan je gewoon lekker continu lopen plassen.
0: Zichzelf qua woordspeling wel heel grappig.
1: Ja.
2: Alleen het erge van is, en dan denk ik, dit is dan weer geldklopperij. Op een gegeven moment ging er een vrouw bij zo'n gemeenteplaskruis staan. Nou, die staan er gewoon altijd. Amsterdam heeft die gewoon staan.
1: Ja.
2: En die vrouw die dacht, ik ga mijn avond terugverdienen. Dus die ging ineens de hand ophouden. €1,50 per keer. Dus ik keek er zo aan.
1: Slimme zaak,
2: ja. Dus ik keek er zo aan. Ik zei, vriendin, dit gaan wij niet doen. Ze zegt, oh, hoezo? Ik zeg, als ik tegen jou nu zeg maar de handhaving of politie op je afstuur, ga jij heel hard rennen, zeg ik tegen haar. Oh. Ik zeg, mooi, ik kan doorlopen. Hè. Dus niks betaald, uiteindelijk gratis kunnen plassen. Heel goed.
1: Ja,
0: zo regelt Stefan dat wel. Hoor. Er gingen ook geruchten dat Madonna op een van die boten zou staan. Maar natuurlijk ontbrak ze, want zij is altijd overal fashionably late. Ze was natuurlijk druk bezig om die show in AFAS Live voor te bereiden. En daar hebben we het zo meteen over. Ja, en dat van dat toilet, dat had je kunnen weten natuurlijk. Hè.
2: Ja, het kost altijd geld.
0: ABBA wist het al.
2: Ja.
0: Kost allemaal geld, jongens. En steeds meer.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. dewarmte.nl.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Leuk dat je bij ons bent. Goedemorgen, het is 7 uur. Goeiedag, Hendrik Mann, nu met het NOS Journaal. Caroline Bari.
16: Goedemorgen, het wordt vandaag opnieuw tropisch warm. Vanwege de verwachte hitte geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Daarmee waarschuwt het RIVM om extra op kwetsbare mensen te letten. Zoals ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Ook wordt in meerdere gemeenten het afval eerder opgehaald, zodat medewerkers niet in de hitte hoeven te werken. Woensdag lijkt het weer wat te gaan afkoelen. Door die warmte kiezen vakantiegangers steeds meer voor een trip naar het noorden in plaats van het zuiden. Zo is Scandinavië erg in trek, vertelt deze FD-correspondent. Hij ziet de toerismesector groeien.
17: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen zowel hun performance op de boekingen als ook de prijs voor een hotelkamer in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
16: Natuurbeschermers in Scandinavië zijn minder blij met de toegenomen drukte. Een gevolg van de klimaatverandering is ook dat steeds meer Spanjaarden in Nederland vakantie komen vieren. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
7: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
16: Ja, ze presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwsport en werkte na haar vertrek bij Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Alice Oppenheim was 86 jaar. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. In Eindhoven speelde PSV bijna de hele wedstrijd met 10 man... na een rode kaart voor Joey Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos kon daarom de wedstrijd niet meer serieus nemen.
10: Ik moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions... wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
16: De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, zonnig, tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het plaatselijk 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui.
14: Goeiedag, Hendrik Man. Henry

Ja, want Bert is een weekje vrij. Hij ligt met zijn beide zeebenen omhoog om even bij te komen van het scootjesielen. Opletten voor wie vandaag wel de weg opgaat. Vandaag begint namelijk de grote flitsmarathon. Je kent het wel, dat is een samenwerkende politiekorpsactie uit verschillende Europese landen die met de snelheidscontroles verkeersslachtoffers willen voorkomen. Die snelheidscontroles zijn in 29 Europese landen, waaronder ook ons land. En let ook op als je net de grens overgaat, want het is ook in Duitsland en ook in België. Op sportgebied hoeven we ons niet te vervelen. Ook deze dagen niet, in deze vakantiedagen. De Tour de France Femme is aan de gang. Lorena Wiebes doet daarin vooral goede zaken tot nu toe. Want zij won de eerste etappe, rijdt in het geel en won gisteren ook de tweede etappe. En wil je het uitgebreid live volgen? Etappe 3 is te zien vandaag vanaf 3:45 op NPO 1. En het was een heel kleurrijk weekend. We hadden het er net al even over. Honderdduizenden mensen, misschien wel 1 miljoen, vierden de Pride in Amsterdam. Een van de feestvierders was ook wereldster Madonna. Kondigde een paar dagen voordat ze ging optreden aan dat ze naar de hoofdstad zou komen. Ze trad op in AFAS Live en had daar nog een verrassing meegenomen. Ook Kylie Minogue kwam er ook nog even het podium op. Pieter Koen Lindmeijer was een van de mensen die daarbij stond. Sterker nog, stond zelfs vooraan. Hij vertelt zometeen hoe het was.

0: Buddy Holly. The Brown-Eyed Handsome Man. Ja, ze was er echt. De Queen of Pop liet haar gezicht zien tijdens de World Pride in Amsterdam. Dat werd pas een paar dagen vooraf aangekondigd. Ze schitterde in de AFAS Live samen met nog een surprise act. Binnen deze surprise act, Kylie Minogue. Een half uur lang danste ze en zette ze de zaal op zijn kop. En Pieter Koen Lindmeijer van de Madonna fanclub, die is groot fan en die zag haar van dichtbij. Pieter Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan ben ik toch wel heel erg benieuwd, wanneer wist jij dat ze zou komen?
1: Ja, ik zit eigenlijk nog midden in mijn vakantie. Dinsdag liep ik gewoon rustig in Amsterdam met mijn zoon. We waren even een middagje Amsterdam aan het doen, wat platenzaken bezoeken en zo. Wij liepen rustig langs de gracht en ik zeg ineens van, we moeten even stoppen, want de groepsapp met Madonna-fans, die ontploft haast. Dus er is iets aan de hand.
0: Meestal en toen zei je zo, nee.
1: Als het aantal berichten heel snel oploopt, dan weet je wel dat er iets aan de hand is.
0: Ja. Toen zei je zo, nee pa, niet weer iets over Madonna, ik wil gewoon even de stad in.
1: Ja, ik weet dan inmiddels wel hoe laat het is, dus dat het geen zin heeft om daar tegen in te gaan. Dus wij even rustig stoppen en ik even kijken. En toen waren er inderdaad wel hele sterke geruchten. Ze had iets in het Nederlands geplaatst. Heel naïef dacht ik eerst nog van, ze target dat per taalgebied of zo. Knap dat dat kan, weet je wel. Maar het bleek dus dat de hele wereld het Nederlandstalige bericht had gehad. En toen begon er wel iets te dagen. Maar toen wisten we eerst nog niet van, waar komt ze dan precies? Komt ze op een boot? Er is inderdaad een World Pride Music Festival, maar dat is 2 dagen. Het is vrijdag en zaterdag in de AFAS. Dus komt ze dan vrijdag, komt ze dan zaterdag. Maar goed, het grond ze dan een beetje rond. En via via werd wel langzaam maar zeker duidelijk van, het is er waarschijnlijk zaterdag.
0: Ja, en hoe krijg jij het dan voor elkaar om en erheen te gaan en vooraan te staan?
1: Nou, vooraan staan was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk in vergelijking met Madonna concerten. Dan moet je echt wel ruim een dag, haast zou ik zeggen, van tevoren in de rij staan. Maar nu ging dat relatief makkelijk. We zijn eigenlijk 's middags naar de AFAS gereisd. Zelfs eerst nog van tevoren rustig wat gegeten. En ik denk dat we nou hooguit 2 uur van tevoren gewoon aansloten in de rij, waar wel al een handjevol mensen stond. Maar al die mensen hebben toch wel een heel goed plekje vooraan kunnen krijgen.
2: 2 uur vooraan, om vooraan te staan, voor in de rij aansluiten. Dus je hebt, zeg maar, hoe lang in de rij gestaan uiteindelijk?
1: Ja, het zal geen 2 uur geweest zijn, maximaal.
2: Wauw, voor Madonna? Ja. Zo.
1: Ja, nee, het verbaasde ons ook hoor. Ja. Je weet van tevoren nooit helemaal precies wat je kunt verwachten. Maar het viel nu heel erg mee. En ik denk dat dat misschien ook te maken had met de relatief korte aankondiging van tevoren. Veel bezoekers waren natuurlijk allemaal nog in het centrum met de Canal Parade geweest. Dus ik denk dat dat misschien ons geluk is geweest.
0: En misschien had je mazzel dat iedereen dacht, daar kom je toch niet binnen. En dan lukt het misschien toch. Zo klonk het ongeveer.

0: Nou, dit zijn natuurlijk niet echt professionele opnames. Via telefoontjes en social media hebben we dit even geplukt. Pieter Koen, was dit een beetje het algehele gevoel van dat half uurtje?
1: Ja, het was iconisch. Het was heel goed.
0: Iconisch?
1: Ja, ook het feit dat we zijn echt bij een stukje popgeschiedenis geweest. Daar ben ik van overtuigd.
0: En wat maakte het zo bijzonder dan?
1: Nou ja, ook dat het Kylie Minogue erbij was. Het echte optreden van hun samen. Ze is natuurlijk nog wel eens te gast geweest bij de Tour in 2023 bij een paar shows. Of in ieder geval bij één show, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar echt in de zero's volgens mij, als ik het goed heb, bij de MTV Awards is er nog een heel legendarisch optreden met Kylie Minogue geweest. Nou, dat is echt lang geleden, in de tijd dat MTV nog iets voorstelde. Dus ja, dat zij er weer was en dat ze samen op het podium stonden, dat was echt wel de kerst op de taart.
0: Maar dan even, want jij bent groot fan natuurlijk en je bent van de Madonna fanclub. Er zijn ook wel een paar, laat ik zeggen, randjes aan Madonna. Ze komt altijd te laat bijvoorbeeld. Hoe laat was de oorspronkelijke aanvangstijd?
1: Ze zou om 1:30 komen.
0: S'nachts, hè?
1: S'nachts. Ja, s'nachts inderdaad.
0: Ja, dat is al best laat. Ja. En hoe laat werd het?
1: En uiteindelijk kwam ze om 2:30.
0: Dat is voor Madonna begrippen nog vrij redelijk.
1: Ja, dat uurtje, dat hou je dan nog wel vol, hoor. Dat,
0: ja. En je weet het van tevoren, toch? Inmiddels.
1: Ja, je stelt je erop in. En wat ik zei, er was in het voorgesprek ook al even, er was zoveel te zien en te beleven. Onder andere het wereldrecord confetti in 1 minuut. Dat is best wel een belevenis als je helemaal vooraan staat.
0: Het wereldrecord confetti in 1 minuut.
1: Dat kan ik je vertellen, maar...
0: Je hebt het er nog in je oren zitten, of niet?
1: Ik had het idee dat er af en toe nog wel zo'n stukje ergens vandaan komt, inderdaad. Maar ja.
0: En wat was uiteindelijk het hoogtepunt met Kylie Minogue?
1: Dat was toch wel het hoogtepunt. Ook dat ze Confessions, het eerste Confessions-album uit 2005 weer live deed. Dat was ook al even geleden. Dus dat was ook wel een van de hoogtepunten.
0: Ja, we gaan een hele mooie oude zomerhit van haar draaien. Heeft ze die ook gedaan eigenlijk, La Isla Bonita?
1: Oh. Sorry, wat zei je?
0: Heeft ze deze ook gedaan?
1: Nee, die past absoluut niet in het
0: set. Het is
1: wel een heel goed nummer. Maar.
0: Was het veel te laat voor natuurlijk.
1: Ja.
0: Dankjewel, Pieter Koen.
1: Graag gedaan.

0: Luidkeels werd er meegezongen hier in de studio met Volumia en Afscheid. Hebben jullie altijd al eens in de huid willen kruipen van iemand van eeuwen geleden? Echt lang, lang, lang geleden. Laten we zeggen de middeleeuwen. Of de tijd van de Romeinen.
1: Ja. Ik heb wel eens het idee gehad dat ik vroeger heb geleefd. Dus dat ik gereïncarneerd ben. Dat gevoel heb ik wel eens. Dat ik uit de middeleeuwen kom.
2: En wat was je dan? Een heks?
1: Nee.
0: Nou, het is maandag, Stefan. Kom op. De week is pas net begonnen. Hou dit even tot donderdag of vrijdag.
1: Nee, hebben jullie dat niet? Dat je toch een beetje het gevoel hebt dat je vroeger al, dat je al eerder eens hebt geleefd.
0: Ik zou het graag willen voelen, maar ik heb het nog nooit gevoeld. Maar voel je er ook iets bij dan van wanneer precies?
1: Ik heb toch beelden, ja. Ik heb beelden voor me.
0: En welke beelden heb je?
1: Middeleeuwen.
2: Dus leuk.
1: Ja. Dat heb ik een beetje.
2: Ik zie jou wel zeg maar, als een jonkvrouw zeg maar, met zo'n groot paleis. En dan er staan en dan nog heel veel geld hebben. En dan toch op de brandstapel, want je bent een heks.
1: Volgens mij kan ik weer in die rol kruipen, toch?
0: Ja, dat kan inderdaad.
1: Oh, ja.
0: Caroline vertelt het zo.
3: Ja,

0: Het schijnt dat we intussen een plaatje hebben gedraaid, maar we hebben het in de studio nu 3 minuten lang gehad over reïncarnatie. Dat was een intrigerend verhaal van Carmen.
1: Ja.
0: Dan moeten we misschien...
1: Geloven jullie daarin, in reïncarnatie?
2: Ja, ik wil er zeker in geloven. Maar ik denk het ook echt. Ik denk oprecht dat er wel iets meer is dan alleen dit. En nu jij dit verhaal vertelt, denk ik, wauw, hier wil ik eigenlijk wel meer over weten. Want ik vind het super interessant.
1: Ja.
3: En dat kwam allemaal naar aanleiding van een verhaal wat ik had gemaakt.
0: Ja, wat er zo aankomt.
3: Wauw.
0: Ja. Want het is namelijk tijd om 19:30 voor het NOS-journaal. Carolijn.
3: Ja, goedemorgen. Eerst het andere nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn gisteren 18 mensen omgekomen. En het was daarmee de dodelijkste aanslag dag in weken in Gaza. Bij luchtaanvallen werden woonwijken en auto's beschoten door Israël. Het moment is opvallend, want president Trump had eerder gezegd dat er een doorbraak was in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Officieel geldt er in Gaza een staakt het vuren, maar daar is op de grond weinig van te merken. Amerika zou vandaag weer gaan praten met Iran. Terwijl de natuurbranden in Frankrijk en Spanje grotendeels onder controle zijn, heeft Griekenland er nog altijd volop mee te maken. Zo is er een brand in de buurt van Athene. Doordat het erg hard waait, is het vuur moeilijk te blussen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
4: Vooral ook vanuit de lucht. Vliegtuigen en helikopters moeten geregeld aan de grond blijven, omdat het te gevaarlijk is om op te stijgen of er dreigt turbulentie. En vaak lukt het ook niet om het water gericht over de vlammen uit te strooien, omdat het eenvoudigweg wegwaait.
3: Ten westen van Athene botsten gisteren 2 blushelikopters op elkaar. Ze storten neer en 2 inzittenden zijn om het leven gekomen. De oorzaak wordt onderzocht. In Apeldoorn is een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond brand. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van die brand in Apeldoorn is nog niet bekend. Ja, tientallen Romeinen liepen dit weekend door de straten in Heilige Landstichting. Het waren acteurs uit allerlei landen die aan de bezoekers van het museumpark lieten zien hoe de Romeinen vroeger leefden. En dan denken veel mensen meteen aan Asterix en Obelix. Maar dat is te simpel, hoorde Omroep Gelderland.
5: Het is een fascinerende cultuur. En onze cultuur baseert ook op de Romeinse cultuur. Dus het is ons verleden.
6: Juist omdat iedereen bij Romeinen het standaardbeeld van Asterix en Obelix en Gladiator heeft, vind ik het leuk om te laten zien dat er ook een hele andere kant is aan onze Romeinse geschiedenis.
7: Eterna Romeinen!
3: Ja, bijvoorbeeld dat mensen in die tijd al samen zaten te borrelen 's avonds bij het vuur, maar de Romeinen die bedachten de rechte wegen. Ze hadden al aquaducten en zelfs vloerverwarming. De bezoekers konden trouwens ook zien wat er dan gegeten werd bij zo'n borrel. Groente en vlees met allerlei specerijen.
0: Maar zou dit dan iets voor jou zijn, Carmen? Om alvast terug te spelen dat je dan terug naar vroeger bent?
1: Ik had me helemaal thuis gevoeld, denk ik. Ja. Nou ja, ik weet niet zeker. Maar goed, ja, we hadden het inderdaad over reïncarnatie en zo. Ik geloof daar best wel in. In dat mensen weer terugkeren op de een of andere manier in een andere gedaante. Of in ieder geval met misschien wel de wijsheid van iemand daarvoor. En de wijsheid die je opdoet in een ander leven. Ik geloof daarin.
0: Wat is het meest heldere beeld dat jij hebt bij die keren? Ja, wat krijg je? Een soort visioenen? Déjà vu's? Hoe wil je het omschrijven?
1: Nou, ik was in mijn vorige leven ook een vrouw.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel jammer. Ik had liever een man geweest. Had misschien wat meer mannenkennis gehad in mijn leven. Maar ik was een vrouw en ik was vrij jong. En ik liep daar door de donkere straten. En wat ik me herinner is dat er een enorme regenbui was. En mensen zochten allemaal een plek om te schuilen. En ja, ik keek een beetje om me heen. En ik liep daar met een emmertje. Een heel gek verhaal dit. Maar ik zie dat heel duidelijk voor me. Dus ik heb het idee dat ik in die tijd heb geleefd.
0: Herkent iemand hier iets van? Of zitten we allemaal met open mond te
1: luisteren?
0: Sommige gezichten spreken hier.
1: Rijk voor het gezicht. Zo kijken jullie naar mij.
2: Ik heb het nummer alvast opgezocht voor je. 06.
3: Maar wij denken soms wel eens dat de moderne tijd begint bij nu. Maar ik heb tijdens mijn studie veel geleerd over de middeleeuwen. Nou, daar had je ook al kamernood onder studenten. En ja, fascinerend die tijd. Ook de Romeinse tijd.
0: Ik ben een beetje jaloers, hoor. Ik zou namelijk heel graag willen dat het zo was. Dus ik geloof er ook wel in. En wat jij verteld is ja toch wel redelijk overtuigend dat je dat echt ergens op hebt gepikt van vroeger.
1: Ja, het voelt ook echt alsof ik door die ogen heen heb gekeken. Dus het voelt heel echt.
0: Wow.
1: Maar goed, misschien zat ik ook in een trip, dat weet ik niet.
2: Ik zit alleen al te denken, wat deed je met dat emmertje?
1: Ja, stront scheppen misschien of zo, ik weet het niet. Ze hadden geen riolering in die tijd. Dus.
0: Hoort dit muziekje ook weer bij? Oh ja, het weer.
3: Water halen misschien. Ja, veel zon buiten. Droog, bloedheet. Het wordt 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 in Limburg. Vanavond kan in het Zuidoosten een regen- of onweersbui vallen.
8: Hendrik Man.
9: Goedemorgen.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

0: Fisher Z met So Long. En daarvoor zat Neil Diamond met Sweet Caroline.
1: Oh, oh, oh.
0: Precies die.
1: Kan je niet meer onthoren.
0: Eén keer gehoord hoor je het er altijd bij. Het feestje is vandaag voor Jaap Bakker uit Zwaag. Die wordt 87. IJzer Batterink uit Zwifterband. Gefeliciteerd met je 57ste. Wilma Simons uit Axel vandaag 76. Mieke ten Voorde uit Heino wordt 78. Hielke Steggeda uit Amersfoort 39. Keim Sigma gefeliciteerd uit Huizen met je 81ste. Mirjam Clemens, we hadden er straks aan de telefoon bij het alfabet vroeg in de ochtend uit Leiden. Zij wordt 71. En Chantal Schouten wordt vandaag 55. En we gaan het extra speciaal maken voor Marijke uit Soest.
2: Marijke.
0: Dag Marijke. Is dit Marijke van Es?
2: Ja.
0: Je spreekt met het hele team Haandrikman. Ja, minus Bert dan, want die heeft een weekje vrij. Van harte gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Met je, is het een kroonjaar?
2: Ja,

0: Wat zeg je?
1: Is het een kroonjaar?
0: Ja, 60.
1: Ja, 60. Voelt hij als een kroonjaar?
0: Nou, we hebben zaterdag een leuk feestje gehad.
1: Oh, dus je voelt nog niet zoveel?
0: Wat zeg je?
1: Dus je voelt nog niet zoveel op dit moment? Het feestje zit nog
0: nee,
1: in het lijf.
0: Nee, ik was vroeg uit.
1: Ja?
0: Dus ik had daar een appje van mijn broer gekregen. En ja, leuk.
1: En je hebt het dus al gevierd. Wanneer zei je? Zaterdagavond?
0: Zaterdagavond, ja, middagavond.
1: En wie waren er allemaal bij?
0: Vriendinnen, vrienden, kennissen. Nou ja, vrienden toch. Ja. En nog een belletje uit China van mijn zoon.
1: Oh, wauw.
0: Dus was heel leuk.
1: Wat doet je zoon in China?
0: Dat was een verrassing.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat doet hij in China?
0: Op vakantie.
2: Oh, ik dacht...
0: Nou ja, op bezoek bij de vrouw die na mij is gekomen, zeg maar.
1: Daar moest ik even over nadenken. Ja. Dat vind ik wel een mooie omschrijving.
0: Ja, ja. Hoe moet ik dat zeggen?
1: Ja, ja. Nee, maar, ja, het zegt heel veel. En ik snap hem ook heel goed. Want ja, dan, jij bent natuurlijk de vrouw in zijn leven. Totdat hij zelf een partner krijgt.
0: Nee, ik was de eerste vrouw.
1: Ja, precies.
0: En, toen is er naar mij een gekomen. Die kwam uit China.
1: Oh.
0: En daarna is er nog eentje gekomen. En daar leeft hij mee samen. En ja, dus zo gaat het.
1: En om het helder te houden, is hij nu dan weer even naar China?
0: Nou ja, op bezoek daar.
1: Ja, ik snap hem. Ik snap hem. Je hebt je verjaardag al uitgebreid gevierd, maar wij maken hem nog een klein beetje extra mooi. Je weet met wat, hè. We gaan je natuurlijk een hele mooie kaart sturen. En je krijgt een song op deze maandag. Ik geef je graag aan Stefan met het rad.
2: Ik geef er een goede slinger aan. En even kijken, hij komt er recht op. Oei. Nummer 25.
1: Dat is hoog. Maar dan is altijd de vraag, is dat ook jouw smaak, Marijke, Marianne van de
0: nou,
1: Cats? Of zeg je, draai maar nog een keer.
0: Eigenlijk Nederlandse liedjes.
1: Nederlandstalige liedjes. Okay. Wil je nog een keer draaien?
0: Ja, is goed.
1: Oké, daar komt-ie.
2: Nou, geef er een nog hardere slinger aan en hopen dat hij op de Nederlandstalige komt.
1: Dat hij dan weer op 25 komt.
2: Nou, hij komt op 558.
1: Het is geen Nederlandstalig. Het is wel degene die het wordt, hè? Want twee keer draaien is de max. En dan wensen wij jou, Marijke van Es, een prachtige 60ste verjaardag.
0: Dank je wel.
1: En een nog veel mooier jaar dat dan daar achteraan komt.
0: Wie weet.
2: Ja. Dank je wel, hè.
0: Oké, dank je wel.

0: vas me pido. En dat was Squanners.
1: Anne's A-plaat.
0: Luc, Stijn en Anne kiezen deze week hun zomerse evergreens. We schakelen over naar de vakantiecrib van mijn kids, naar Luc en Anne.
2: Anne, de zomerhit die je hebt gekozen, waar ken je die van?
3: Ik ken hem van de film Grease, die ik best wel vaak heb gezien. En Stijn, die had Grease als de eindmusical op de basisschool. Maar ik ga dit jaar naar groep 8. Het zou ook kunnen dat ik die dit jaar ook ga krijgen.
2: Leuk. Wat maakt deze film dan zo goed?
3: Nou, het zijn leuke en bekende liedjes. En Stijn, die was natuurlijk ook heel goed als Putsy. Een van de vrienden van Danny.
2: DJ Anne, je mag hem aankondigen.
3: 1978, dit is Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en het is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Goedemorgen, het is 8 uur. Hier komt weer een heel uur Goeiedag Haendrikman met nu het NOS Journaal. Caroline Bari.
13: Goedemorgen Henry. In heel Nederland geldt het Nationaal Hitteplan. Daarmee roept het RIVM op om extra op kwetsbare mensen te letten. In verschillende gemeenten wordt het afval vandaag eerder opgehaald, zodat medewerkers niet in de hitte hoeven te werken. Het Nationaal Hitteplan treedt in werking als het KNMI 4 dagen achter elkaar 27 graden of meer verwacht. En steeds meer pontjes worden vanwege de lage waterstanden uit de vaart gehaald. Ja, die lage waterstanden zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de dienstveertje tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. En hoe lang dat allemaal nog gaat duren is niet duidelijk, is te horen bij Omroep Gelderland.
14: Ja, het ziet er niet goed uit. Het blijft droog. Dus die buien waren even tijdelijk. De komende dagen zien we zo nu dan wel weer buien komen. Maar die leveren vaak niet meer op dan een paar centimeter. Voor de scheepvaart maakt het niet zo heel veel meer uit. Een heleboel schepen kunnen al nauwelijks meer varen. Maar alle andere functies in Nederland die dat water nodig hebben, ja, daar is het eigenlijk te weinig voor. Een week is wel uit te houden, maar 3-4 weken wordt heel erg lastig. En het ziet eruit dat het misschien nog wel langer gaat duren, de hele maand augustus.
13: Ja, elders in Europa is wat regen gevallen, dus het waterpeil stijgt iets, maar het is een druppel op de gloeiende plaat. In Ceuta zoekt de Spaanse politie nog naar de laatste groepen migranten. Afgelopen week bestormden tienduizenden Marokkanen de kleine Spaanse enclave. De meeste zijn vrijwillig teruggegaan, maar sommigen willen verder Europa intrekken. Toch lukt ze dat zonder geldig papieren niet. Langs de kust zoekt de politie nog naar slachtoffers. Veel migranten stierven in het gedrang of verdronken in zee. En er is een unieke opname opgedoken van een concert van André Hazes. Die tapes lagen in een kast in een opnamestudio in Spakenburg. Dat vertelt Paul Schuurman, eigenaar van de studio. Hij maakte die opname samen met zijn inmiddels overleden vader Jan. Ja, bij een slecht bezocht concert van Hazes in de Spaanse badplaats Benidorm in 1998. Ik hoef niet te zeggen
10: dat ik van je hou. Als je me hier heb je de stem los van André nu. Zeg dat genoeg.
15: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. Want ja, het zijn unieke concerten gewoon.
13: Ja, dat vertelt hij in RTV Utrecht, dat hij er nu een mooie opname van gemaakt heeft. Een band met 41 sporen, geloof ik. Dus dat moest hij allemaal nog netjes, kon hij heel mooi mixen natuurlijk. En dat komt op 21 augustus, verschijnt dat op vinyl.
12: Wat bijzonder dat van zo'n concert dan 41 sporen beschikbaar zijn. En dat we het ook nog hebben over 1998.
13: En dat was een geleden. Ja, dat ik kan me dat nog vaag herinneren. Dat was een concert wat heel slecht bezocht werd.
12: Ja, dat was
13: er waren
12: toen
13: eigenlijk
12: groot nieuws.
13: Twee concerten. Ja. Het werd er toen maar eentje en dat zat voor de helft vol. Ja. Maar het was wel, zegt hij, een heel goed gezongen concert.
12: Ja, was waarschijnlijk slecht aangekondigd, dat concert. Dus er kwam niemand op af. Want ja, toen had je nog geen social media waar je kon zeggen, hij komt vanavond in Benidorm. Dus wie weet het dan, hè?
13: Ja, misschien was dat het wel. Ja, wie weet, ja. Het weer, zonnig, erg warm dus. Het wordt 30 tot plaatselijk 36 graden in Limburg. En daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui.
11: Goeiedag, Hendrik Man.

Het waren de Golden Earring Rings. Er stond nog een S'je achter toen. Bert komt bij van het scootjesielen deze week. En de strijd op de Friese wateren die gaat nog wel even door. Niet met scootjes, maar met opblaasboten. Vanmiddag barst tijdens de Snake Week, namelijk de jaarlijkse rubberbootrace, los. Tientallen opblaasboten, rubberbootjes en gekke creaties duiken bij de waterpoort het water in om te racen door de stadsgrachten. De nieuwe maand is begonnen. Het is augustus en dus mogen we op deze maandag de nieuwe schijf van NPO Radio 5 bekendmaken. Een heerlijk duet is dat tussen een countryster en een van de mooiste stemmen uit de popmuziek. En we hoeven ons ook bepaald niet te vervelen deze dagen op sportgebied. Ook in vakantietijd, er is voetbal en er is fietsen. Onze sportvriend Evert en Napel neemt het zometeen met ons door vanaf zijn vakantieadres in Oostenrijk. En daarin hebben we het zometeen over onder meer de Johan Cruijffschaal, de laatste ontwikkelingen rondom de FIFA en het WK voetbal. Hoe moet dat nou toch allemaal verder? En de Tour de France Femme. Want dat is na 2 dagen een compleet Nederlands feestje.

0: Vetten met de summertime. Even ten Apel, goedemorgen. Waar heb jij je summertime?
1: Gruskot. Gruskot.
0: Nou, dat verklaart al een hoop. Oostenrijk?
1: Ja.
0: En hoe is het daar? Beschrijf je uitzicht eens.
1: Ja, bergen, zon, blauwe lucht, warm, mooi, prachtig land. Carinthië zitten we in het zuiden helemaal tegen de Italiaanse grens aan. We zijn aan het fietsen.
0: Je klinkt ook zo lekker fris, Evert. Ben je uitgerust?
1: Ja, ja, ja, we fietsen elke dag zo'n 60 kilometer en dat gaat heerlijk.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En wie heeft de eerste,
1: met de e-bike.
0: Wie heeft de eerste etappes gewonnen? Jij of je vrouw?
1: Ik eindigde in het peloton.
0: Dat is op zich niks mis mee natuurlijk. Jij wacht op de bergetappers natuurlijk, of niet?
1: Ja, ik ben nu nog knecht. Dat heet tegenwoordig de lead-out doe ik toch, voor de sprint. Ja.
0: Ik hoor net van je vrouw dat ze
1: vroeger trok je de sprint aan, Henry. Ja, vroeger trok je de sprint aan, tegenwoordig heet het de lead-out.
0: Precies. We hebben het zo even over het fietsen, want dat gaat hartstikke goed met de Nederlandse vrouwen bij de Tour de Femme. Gisteravond is het voetbalseizoen afgetrapt met de Johan Cruijffschaal. AZ won met 4-0 van PSV. Dat kwam ook wel doordat in de 9e minuut er al een rode kaart was voor Joey Veerman van PSV. En dus zei trainer Peter Bos na afloop dit.
2: Ik moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: Ja, dat is een beetje gek als je de coach bent van PSV. Maar heeft hij een punt? Was de wedstrijd daardoor wel bepaald?
1: Ja, natuurlijk. Het was klaar. Ik bedoel, in de 9e minuut, kijk, een kwartier, 20 minuten red je het nog wel. Zeker met de kwaliteit van PSV. Maar dit was een kansloze missie. 4-0, dat is wel een droevig begin eigenlijk ook van het voetbalseizoen. Ik heb die overtreding hier een keer of 10 teruggezien. Ja. Kijk, Joey Veerman, als het nou Paredes was, dan zeg ik direct rood.
0: Die doet
1: maar
0: dat vaker.
1: Bij Joey Veerman heb ik dan zoiets van... Kuzumbuyuk liet ook doorspelen.
3: Ja.
1: Het was natuurlijk een pittige overtreding. Het was ongelukkig. Joey Veerman, die doet zoiets niet normaal. En eigenlijk, ja, nou ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Dan krijgt misschien iedereen weer over me heen. Had dit ook geel kunnen zijn, vind ik.
0: Nou, waarom zou iedereen over je heen krijgen? Het was gevaarlijk spel.
1: Nou,
0: en dat
1: was omdat,
0: wat VAR uiteindelijk
1: omdat iedereen roept. Ja. Maar Veerman zelf ook zegt het was een rode kaart. Maar ik vind ook, de wedstrijd is dan kapot. Maar dat is geen argument, zeggen ze dan. En als Mario van Ende luistert. Hey Mario, ik weet niet of je luistert. Dan word je heel boos op mij. Want die zegt regel is regel. Maar ik ben meer van Bas.
0: Nou juist.
1: Ja. Ja. Die had hem niet gegeven, denk ik. Maar goed, het is een rode kaart. Prima. Maar ja, daardoor was... Ik heb het nog een keer weer teruggekeken. Ik denk, ja, Veerman, dat doe jij normaal niet. Het was gewoon een stomme, ongelukkige overtreding... waarbij ook nog Meerdink natuurlijk flink geblesseerd was. Maar goed... Oké, dit gezegd hebbende.
0: Ja, heeft AZ die wedstrijd gewonnen en daarmee de eerste prijs van het seizoen binnen. De voetbalwereld
1: leuk
0: stond
1: voor AZ.
0: De voetbalwereld stond al een paar dagen op zijn kop, Evert. Dat heb je vast bij je vakantieadres ook nog wel meegekregen. Want het gaat er overal over.
1: Zeker.
0: Dat de baas van de FIFA, Gianni Infantino, die wil vooral, want dat is het nu geworden, het WK lekker commercieel maken door het in handen te geven van... private mensen, hè, door aandelen te verkopen. Een FIFA-aandelen of WK-aandelen. Goed idee of weg ermee?
1: Nou ja, kijk, ik vind het geen goed idee. Maar het is natuurlijk al één commerciële troep. Ja. De hele FIFA en het WK, toch? Het is één grote commerciële bende. En dan maken ze zich hier zo vreselijk druk om dit plan. Kijk, alles wat Infantino doet is fout. Dat vind ik ook, dat is een foute man. Die man moet weg gewoon, klaar. Maar ja, om daar nou zo vreselijke hijsa over te maken... waar ik wel blij om ben, is dat de KNVB eindelijk zich ook eens een keer heeft aangesproken. Die zeggen nooit iets in zijst. Maar Frank Pauw is natuurlijk, de ex-politiebaas... is natuurlijk wel iemand met een uitgesproken mening. En dat heeft hij ook gedaan. Eindelijk een keer een goed geluid uit zijs. Maar ja, die Infantino moet gewoon opstappen, klaar.
0: Ja, en dat vinden heel veel bonden. Tenminste, die hebben daar een hoop over gezegd. Was dit misschien dan toch de stok om mee te kunnen slaan?
1: Nou ja, hij is voortdurend negatief in het nieuws. Die vredesprijs aan Trump, dat rare gedoe allemaal. Al die landen wil nu nog veel meer landen. Het WK naar Saoedi-Arabië. Straks gaan we het WK nog spelen in Papagaaieiland of zo. Ja, die man die barst van die ideeën, dat wel. Maar het zijn allemaal verkeerde ideeën. Dat WK moet weer gewoon terug naar minder landen. met alle respect voor Kaapverdië en voor Curaçao en voor een heleboel landen, die kunnen toch hun eigen WK'tje organiseren. Een kleiner toernooitje of zo.
0: Lekker even.
1: Die eerste serie wedstrijden was toch niet doorheen te komen?
0: Nee, helemaal mee eens. Er zaten alweer twee heerlijke columns van je in dit gesprek tot nu toe. Dus ga zo door. Ik zei al, je bent fris. En dat blijkt dus nu.
1: Ja, ik ben zeker fris.
0: Dan nog even iets waar je alleen maar, denk ik, positief over kan zijn. De Tour de France Femme is begonnen. Wiebes rijdt in het geel, want ze won de eerste etappe. En ze won ook de tweede etappe met de prachtige Nederlandse solo. Ook nog van Marcus daarin. Ja, kan het beter? Kan het leuker? Kan het mooier?
1: Nee, het was hier ook live op de Oostenrijkse tv. Dus wij waren al binnen. Het peloton was al binnen. Ik had al een biertje op. Ik denk, ik ga eens kijken wat de ORF allemaal doet. Ja, die zonden de Tour Féminin uit. En die Wiebes is een fenomeen natuurlijk in de sprint. Geweldig mooi. In het geel ook. Dat geeft weer net wat extra's in het geel. Heel knap. Echt mooi. Daar gaan we nog veel plezier aan beleven. Op de vlakke etappes. In de bergen dan wordt het wat anders. Maar goed, het ziet er allemaal vrolijk uit. En volgend weekend begint de competitie weer. Ben ik weer thuis. Dus dan heb ik weer alle wedstrijden gezien. Helemaal mooi.
0: Mooi. En dan spreken we je volgende week weer.
1: Ja, we hebben vandaag de etappe van Oberdrauburg naar Sachsenburg.
3: Oeh.
1: Ja.
3: In het geel vandaag. Tetelakoers verwacht Evert.
1: Ja, geel onderbroek aan.
0: Ik denk dat Evert een beetje gaat linkerballen. Evert gaat linkerballen.
1: Okay.
0: Daarna doet hij een chas patat. En dan trekt hij de sprint aan voor zijn vrouw.
1: Ja, helemaal goed.

0: Ze zijn er altijd, till the end of the day. Dat waren de Kinks. Deze zomer is ze zonovergoten en soms verzengend heet. En daar past een luchtige, gloednieuwe song bij. Van countrybaas Keith Urban, een grote naam in zijn genre, die graag de samenwerking zoekt met andere genres. Op zijn nieuwe album Flow State kiest hij voor het zachte zomerse rockgeluid uit de jaren 70 en 80. Met veel nieuwe versies van bekende liedjes, bijvoorbeeld deze. The Summer Breeze. Just the two of us. And Just the Two of Us. En tussen al die covers staat één nieuw zelfgeschreven liedje. Dat is een duet geworden met een van de mooiste stemmen in de popmuziek. De man die liedjes als Sweet Freedom en What a Fool Believes tot grote hoogte tilde. En dat doet hij ook met...
1: De Schijf van NPO Radio 5.
0: Keith Urban en Michael McDonald. Dit is We Go Back.

0: Ja, na rijp vakantieberaad kwam deze eruit als de schijf van NPO Radio 5 voor de hele maand augustus. Keith Urban en Michael McDonald. We go back. En we go back to business, want we gaan een heel nieuw week tegemoet met natuurlijk ook weer gewoon de hele week vroeger of later. We gaan zometeen weer van hit naar her met steeds de vraag: was wat je hoorde vroeger of later een hit dan zijn voorganger?
1: Ja, en de deurhanger kan zomaar van jou zijn. Als je meedoet aan vroeger of later, dan kan je ongestoord naar dit programma luisteren. Dus die zit er sowieso bij. Verder maak je kans op de sleutelhanger van dit programma. De Omroep Max sokken in elke maat die verkrijgbaar is. En ook de goeiedag gaat het man shopper kan van jou zijn.
2: En wil je daar nou kans op maken? Want ik kan me voorstellen dat je dat gewoon wil. Stuur dan het codewoord fietsen naar de NPO Luister-app.
0: Het codewoord is dus fietsen nu naar de NPO Luister-app. Het is even na 8:30. Het NOS-journaal, Carolijn Bari, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Henry. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt. Nu is dat nog maar 5%, blijkt uit nieuw onderzoek. Komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño. Ook klimaatverandering speelt een rol, zegt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
4: Gezien de klimaatverandering hadden we wel verwacht dat het achteruit is gegaan. Maar ja, het is wel echt heel ernstig achteruit gegaan. Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien. Wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven, maar de echte rifbouwers, de koralen die 10 meter hoog of zo, ja, die zien niet meer.
3: Om het tij te keren wordt op Bonaire op kleine schaal koraal gekweekt en rond het eiland in zee geplant. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Daar reden geen treinen door een kapotte bovenleiding, maar inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. In het noordwesten van de Verenigde Staten zijn tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. Die woeden in de staat Washington. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en in het gebied geldt sinds afgelopen weekend de noodtoestand. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar veel mensen zijn alles kwijtgeraakt. Het waait er hard, waardoor het moeilijk is de brand onder controle te krijgen. Terug naar eigen land, want Zeewolde maakt zich op voor Nawaka, een groot kamp voor duizenden waterscouts. Een evenement dat al bestaat sinds begin jaren 60, toen alle padvinders nog naar de Nieuwkoopse plassen gingen.
5: Eilanden op en om de Nieuwkoopse plassen zijn een week lang het domein geweest van watergidsen, zeeverkenners en waterpadvinsters.
3: Ja, tegenwoordig is Zeewolde de place to be voor de duizenden scouts tussen de 7 en 18 jaar. Meer dan 700 vrijwilligers zijn er ruim 2 jaar mee bezig geweest met een van de grootste scouting-evenementen van Europa.
6: Denk aan tenten, denk aan kilometer aan steiger, elektrakabels, toiletten, douches.
7: En tegelijkertijd inderdaad voelt het ook een beetje als de Olympische Spelen. Hier gebeurt het. Hier haal je je startbewijs voor een landelijke zeilwedstrijden extra. Hier maak je vrienden voor het leven. Het is wel echt heel bijzonder om hier te mogen zijn.
3: Ja, hij is er als vrijwilliger 40 uur per week mee bezig geweest, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Dus wordt dus druk op de randmeren de komende dagen.
0: Wel eens iets van gezien of van meegekregen?
3: Nee, het is net uit de richting voor mij. Maar ik zou er wel, als ik kind was, zou ik daaraan mee willen doen.
0: Ja, want je hebt heel erg leuk. Je hebt dus padvinders en dit zijn dan
3: waterscouts.
0: Dit zijn speciaal de waterscouts.
3: Padvinders te water, ja.
0: Ja. Klinkt wel lekker, zeker bij deze temperaturen.
3: Nou, zeg dat. Ja, het Nationaal Hitteplan geldt weer, omdat het de komende dagen erg warm wordt. Vandaag 30 tot plaatselijk 36 graden in Limburg. En in het Zuidoosten is vanavond kans op regen of onweer.
0: Meedoen aan het leukste spelletje van Nederland. Het kan, vroeger of later. Stuur dan nu het codewoord fietsen naar de NPO Luister-app.

0: De Foundations, eens kijken wie wij hebben gevonden.
1: Vroeger of later?
0: Nou, dat is Sylvia van Tilburg uit Bergen-op-Zoom. Noem wel maar niks. Goedemorgen, Sylvia.
2: Ja.
0: Wat zijn de plannen voor vandaag?
2: Naar de kapper.
0: Naar de kapper. Is het hoog nodig?
2: Ja, het is echt hoog nodig.
0: Maar dat vind je waarschijnlijk zelf? Of hebben mensen in de heen het ook gezegd?
2: Nee, er werd al aangeboden door mijn collega om met de hegenscharen te doen.
0: Zo, van je collega's moet je het hebben.
2: Ja, inderdaad.
0: Welk verhaal steekt hierachter?
2: Dat het koepel ontploft is. Het is wel één grote bos.
0: Hoe zou je het willen omschrijven? Is het Bon Jovi? Is het Diana Ross? Is het Tina Turner? Het is Diana Ross.
2: Diana Ross.
0: Ja, maar haar stond het wel fantastisch. En nog steeds trouwens.
2: Ja, maar bij mij moet het toch iets platter.
0: En welke koep ga je ervan maken?
2: Gewoon iets korter. En,
3: dus niet een koep van Britney Spears?
2: Nee.
0: Wat is de koep Britney Spears?
3: Die heeft een
0: keer helemaal afgeschoren. Ja, dat is niet aan te raden.
2: Ook al een keer gehad, maar dat is ook geen succes.
0: Dat moet je nou net staan.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. Dus, en dat is niet in alle gevallen zo.
2: Nee,
0: okay.
2: Inderdaad.
0: We gaan eens kijken of we deze dag feestelijk kunnen beginnen voor je, Sylvia. Want je krijgt sowieso de deurhanger, maar er ligt nog veel meer voor je klaar. Als jij het redt tot en met het einde, als je ze alle vijf goed hebt, of minimaal drie, dan komen er extra prijzen bij. We gaan beginnen in 1977. Vandaag, 49 jaar geleden is de zomervakantie begonnen. Het is zomers warm en heel druk in ons land. En luister even mee naar Frits Bom, toen nog verslaggever van het NOS Journaal.
4: Vele honderdduizenden zochten vandaag de meest koele plek op. En volgens het Nationaal Bureau voor Toerisme is dat ongeveer 40% van het totaal aantal vakantiegangers in ons land. 2,5 miljoen mensen zijn nu in ons land met vakantie, waarvan 2 miljoen Nederlanders en 500.000 is dus afkomstig van andere landen. Toch moet de echte piek nog komen en die wordt dan verwacht na aanstaande donderdag, wanneer de bevolking van Noord-Rijn-Westfalen massaal erop uittrekt en 60% van deze groep Duitsers ons land als bestemming zal kiezen.
0: Weten we dat ook allemaal weer. Wat je moet onthouden is 1977. Daar gaan we, Sylvia, zet hem op. Le Lac du Connemara van Michel Sardou. Was dat vroeger of later een hit dan 1977?
2: Later.
0: Het was later, 1982, dat is goed. Is wel typisch geluid van die tijd, maar ja, wanneer was het nou precies? Living in Another World van Talk Talk. Was dat vroeger of later dan 1982?
2: Later, denk ik ook.
0: Ja, dat is ook goed, 1986.
2: Ja.

0: Ik heb maar één vraag voor je. Kon ik maar even bij je zijn van Gordon. Was dat vroeger of later dan 1986, Sylvia?
1: Volgens mij ook later.
0: Ook dat is weer later, 1991. Ja.

0: When Will I See You Again van de 3 Degrees voor de volle map aan prijzen. Vroeger of later dan 1973?
1: Ik denk vroeger. Echt uit jaren 60.
0: Stefan wordt even onpasselijk.
2: Ja, vroeger of later.
0: En ik ook een beetje, want alle instinkers, tenminste wat ik dan instinkers vond, deed je goed, behalve de laatste. Het was net iets later, 1976. Jammer. Maar wat komt er dan uit onze prijskist?
2: Nou ja, je krijgt sowieso de deurhanger, lieve Sil. En daarna ook natuurlijk de sleutelhanger. En de Max sokken komen gewoon jouw kant op.
1: Wauw, top.
0: En we doen deze knaller uit Frankrijk er nog even voor je bij.
1: Ja, gaaf.
0: Fijne dag.
1: Hey, bedankt.

0: De muziek op deze zender past zich automatisch aan het heerlijke weer of veel te snik hete weer, wat je wil. No Woman No Cry van Bob Marley en The Wailers. Wat zit er in onze vakantiebrievenbus?
1: Nou, vooral vragen over waar Bert is gebleven. Nou, Bert die moet bijkomen van al het scootje-geweld uit Friesland. En ja, ik zie dan zo voor mij dat hij dan thuis komt en meteen naar zijn museum snelt en alle platen even aanraakt en misschien ook wel kust.
0: Afstoft.
1: Heel gelukkig is dat hij weer thuis is. Nou, Harma is in ieder geval blij om jou te horen, Henry. Net zoals Jacques. En Ariane, die zegt, ja, Henry, ik maak me toch wel een beetje zorgen om jou.
0: Oh.
1: Moet jij niet even lekker op vakantie met je gezin? Eerst was je te zien bij het WK-ontbijt, toen Radio Tour de France en nu weer een weekje Bert vervangen. Denk je ook aan jezelf?
0: Ariane, je kan gerust zijn. Ik heb er al een vakantietje op zitten en na deze week komt nog deel 2 van de zomervakantie. Dus over mij geen zorgen.
2: Wat gelukkig maar. En het ging vanochtend ook over reïncarnatie. Geloof je erin of niet? Nou ja, Carmen zei, geloof daar zeker in. Ik ook wel. En Jacob zegt, mijn ervaring is dat reïncarnatie bestaat. Toen ik blind werd, kreeg ik ineens heldere dromen over de Tweede Wereldoorlog. Ik was een Poolse jongen die is omgekomen in de woestijn. Vele andere heldere dromen zouden erna volgen. Ook Marja gelooft in reïncarnatie en Peter Schouwenaars die zegt, als ik mag reïncarneren, dan wil ik terugkomen als een vulkaan. Dan kan ik een beetje op mijn rug liggen roken en dan zeggen de mensen, kijk, hij werkt.
0: Dus.
1: Mooi, mooi, mooi. Nou, Mieke Goossens die geeft nog een boekentip. Die zegt, hey Carmen, heb je Morgan van Bas Steeman gelezen? Schrijver Bas die vermoedt in een vorig leven de Britse soldaat Morgan te zijn geweest. Het is een hoog kippenvelgehalte, echt waar. Nou, ik ga binnenkort op vakantie, dus misschien moet ik dat boek maar even instellen.
0: Dat is een goed idee, want jij denkt dus dat je gereïncarneerd bent. Voor wie later. Heb je ook een idee wie jij dan was?
1: Nee, ik heb geen naam voor de geest.
0: We geven hem zo aan Mr. Arbeidsvitamine Hans Schiffers. En wat ons betreft,
3: een goede dag!

0: Samen Max.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
13: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
14: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
15: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
16: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
15: Woeste Grond, vanavond om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
18: Goedemorgen, Hans. Het ene na het andere grote distributiecentrum van winkel Wildberries in Rusland wordt door Oekraïne aangevallen. Vannacht opnieuw eentje ten oosten van Moskou. Wildberries is de grootste online winkel van Rusland en volgens Oekraïne leveren ze ook materiaal aan het Russische leger. De laatste tijd valt Oekraïne die winkel daarom vaak aan. Ze leveren goederen aan militairen zoals drones en navigatieapparatuur. Steeds meer pontjes worden vanwege de lage waterstanden uit de vaart gehaald. Zo is de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden stilgelegd, net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Door de aanhoudende droogte zijn de waterstanden extreem laag en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt. Er is wel wat regen gevallen elders in Europa, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat. PostNL wil nog langer de tijd krijgen om brieven te bezorgen. Nu moet dat binnen 2 dagen, maar het bedrijf wil dat volgens economieverslaggever Roland Muller nog verder oprekken.
19: PostNL zegt we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
18: Ja, de omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met €24 miljoen vergeleken met een jaar eerder. En dat kwam ook doordat het bedrijf minder pakketten van Aziatische webshops verwerkte. En een Nederlandse automobilist is in België net iets te nauwkeurig op zijn navigatie afgegaan zonder echt goed op te letten. Hij nam een afslag waar hij met de auto helemaal niet mocht komen en reed in het centrum van Blankenbergen opeens van een lange trap af. Hij stuiterde met zijn auto naar beneden, zegt de politie.
2: Dat is een zeer vreemde situatie. En dat is bij mijn weten ook de eerste keer dat dat voorvalt in Blankenbergen. Dat men probeert de trap te nemen in plaats van de rijbaan.
18: De 74-jarige bestuurder was niet onder invloed van drank of drugs. Hooguit een beetje verstrooid, zegt hij. En de auto is uiteindelijk weggetakeld. De trap wordt nu gerestaureerd. Het weer, veel zon, het wordt bloedheet. 32 graden in Groningen tot plaatselijk 36 graden in Limburg.
20: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

hommage aan soulzangers als hij op te nemen. Niet wetende dat diezelfde auto's ook ging hemelen datzelfde jaar. Arthur Conley bleef natuurlijk verweest achter wat dat betreft. Lekker liedje, Sweet Soul Music. Het was zaterdag een memorabele dag vanaf de Avro Trosboot. Dat was mooi. Dus ik heb een hartverwarmend weekend achter de rug. En dat maakt mij zeer gemotiveerd om vandaag voor jullie weer een paar leuke plaatsen te gaan draaien in het kader van arbeidsvitamine. Die komen van Karel Wagner uit Rijswijk. Hij is 72. In het dagelijks leven rijdt Karel nog steeds met plezier onderdelen van het merk met de ster, de Mercedes, naar schadebedrijven en garages. Heerlijk om dan naar arbeidsvitamine te luisteren, zegt hij. En mijn lijst is wel van de geëikte artiesten, maar net wat andere nummers. Ik hoop dat hij door de keuring heen komt. Dat is gebeurd. En verder aanvragen van Angela Cornelissen en Frank Verberne uit Milhezen, Noord-Brabant. Die luisteren ook graag naar Radio 5. Vaak appen we elkaar als we weer een pareltje voorbij horen komen. En we hebben het al vaak gezegd, maar nu moet het er maar eens van komen. We hebben een mooi lijstje gemaakt. En hopelijk gaat die snel gedraaid worden.

19, 21, 25 en 30. Op al die leeftijden leverde Adele een plaat af. En dit was van die laatste 30, Easy on Me. Daarvoor de eerder de Brief van Hollies en het cadeautje van Paul McCartney aan de Everly Brothers toen ze ooit in de Royal Albert Hall in Londen gingen optreden, was On the Wings of a Nightingale.

Ter herinnering aan Hans Vermeulens hele oeuvre werd onder de titel Subject of My Thoughts nog een box uitgebracht met al het werk van onder andere Sandy Coast. En dit was dus Subject of My Thoughts. Daarvoor Always on My Mind van Elvis. Even genieten van hem, zegt een luisteraar via de app. En ook nog draaiden we Adamo met Vous Permettez, Monsieur. En nu terug naar de vroege jeugd van Anita Meijer. When

Ja, dat zijn toch duetten die aan het grote publiek voorbij gingen. Benny Nijman in het Engels met Tony Willet van Pussycat. Miss You Tonight. De voor Dreadlock Holiday over een vakantie op Barbados. In het gezelschap van Justin Hayward was dat. Een beetje een awkward moment voor Justin Hayward toen iemand zijn zilveren armband wilde kopen. Een erfstuk van zijn moeder. Ik hak je hand eraf, zei de ander. Wat zat in het liedje?

Het is nauwelijks te geloven dat hij meer dan 60 jaar oud is, deze plaat van de Righteous Brothers. You've Lost That Love and Feeling. Ultieme expressie van The Wall of Sound. En lang was het one of the best records ever made, zoals ze dat in Amerika hebben benoemd. De zomer voorbij van de 3J's hoorde je met Jan Smits en Kees Tol en Simon Keizer. En Jan Dulles natuurlijk, met zijn companen. En dit is Erik heel iemand anders. Hij stelt zichzelf graag even voor. George McRae. Rock you, baby!

0: Barbara Streisand. Met The Woman in Love. Het lijkt mij een mooi moment eigenlijk om eventjes onze collega Chantal te feliciteren. Woman in Love, ja, nou, je zou het zomaar kunnen zeggen. Wannes, wat doen we? Chantal, even feliciteren.
1: Gefeliciteerd!
0: Ja, precies. Onze collega's is er vandaag niet. Ze viert thuis haar verjaardag, maar op de radio willen we dat toch even benoemen.
1: Tot straks.
0: Tot zo, inderdaad.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
0: NPO Radio
1: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: Goedemorgen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Dat maakt het olie- en gasbedrijf vanmorgen bekend. Het gaat om energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van Total Energies. Het is niet bekend hoeveel Shell krijgt voor de verkoop. Wel zegt Shell nu te gaan investeren in projecten die beter bij de strategie van het bedrijf passen. Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten thuis op bezoek. Sinds 2011 is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Volgens de Landelijke Huisartsvereniging komen huisartsen om in het werk.
16: Dus als het maar even kan, vragen we de patiënt ook graag naar de praktijk te komen. Aan de andere kant is het soms echt heel fijn om wel een visite te doen, om iemand in de thuissituatie te zien. En wat heel erg meespeelt is dat eigenlijk de meerderheid van de huisartsen werkt met een praktijkondersteuner, die eigenlijk de visites ook doet bij de mensen met chronische ziekte en de ouderen. En daar werken we natuurlijk heel nauw mee samen.
15: Ja, dat zei zij tegen bij Radio 1 ook. Ze benadrukt dat als een huisbezoek echt nodig is, dat een dokter echt wel ook langskomt. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt. Nu is dat nog maar 5%, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn gisteren 18 mensen omgekomen. Het was daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Bij luchtaanvallen werden woonwijken en auto's beschoten door Israël. Het moment is opvallend, want president Trump had eerder gezegd dat er een doorbraak was in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Terug naar eigen land, want ook Zeeland heeft nu een natuurbegraafplaats aan de rand van Noord-Beveland, met veel groen. Je ziet er vlinders en het is er heel rustig. Het was een grote wens van de inwoners, zegt de wethouder bij Omroep Zeeland. En deze mensen kwamen alvast kijken.
17: Het is ook een beetje hoe het eruit ziet. Dat je geen grote grafzerken krijgt. Dus ja, zo beperkt eigenlijk mogelijk een inbreuk maken op de natuur. Dat is het denk ik een beetje.
18: Nou, inderdaad, de natuur hier. Er zijn allemaal bloemen en ik denk, met boompjes. Die zerken, ja, ik weet niet. Dat vind ik een beetje luguberachtig. Maar dit vind ik vrolijker.
15: Ja, het enige wat je ziet van een graf is een boomschijf met een naam erop. Het weer vrijwel overal tropisch warm. Het wordt zo'n 32 tot plaatselijk 36 graden. En vanavond in het zuidoosten buien.
1: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

is zo lekker zen altijd dit. Een plek waar je rust vindt, daar is altijd iedereen naar op zoek in deze wereld. En daarom is dat verhaal van A Horse With No Name nog altijd zo lekker actueel. Wat er ook mee bedoeld werd. Je hoorde America. Radio 5, arbeidsvitamine, Hans Schippers. En welkom bij de arbeidsvitamine van vanochtend. De aanvragen die komen van Angela en Frank Verberne uit Milhezen. Die samen een lijstje opstelden met verzoeken omdat ze dit programma vaak luisteren. Het andere deel komt van de 72-jarige Karel Wachter uit Rijswijk. Die nog steeds met plezier onderdelen vervoert van Mercedes naar schadebedrijven en garages. Ik hou zeker van de Beatles, zegt Karel. Die komen later nog voorbij hier trouwens. En verder heb ik als mijn hobby modeltreinen. Karten als monteur bij het team van mijn zoon en kleinzoon. Dus vervelend doet Karel.

0: Hij heeft alleen een geluidservaring, een zielservaring bij die kleine natuurlijk, zonder zijn dochter gezien te hebben. Maar dat hele onuitputtelijk genoegen, dat stopt hij in deze mooie mondharmonica solo. Stevie Wonder met Isn't She Lovely. Daarvoor You Better Move On van de Rolling Stones, nummer van Arthur Alexander, dat ze coverde in 64. En Islands in the Stream was van Kenny Rogers en Dolly Parton.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Ja, dan gaan we even puzzelen. Hoe gaat het hier? Je krijgt 4 stukjes te horen. 1, 2, 3, 4. In die volgorde klopt het nooit. Dus je moet iets anders gaan bedenken. Dat kun je naar de NPO Luister-app sturen. En vervolgens kijken wij of je de goede oplossing hebt gestuurd. En win je daarmee dan het onvolprezen puzzelboek van arbeidsvitamine dat uit is. En dat volstaat met allemaal mooie puzzels waar je de hele winter nog mee zoet kunt, denk ik. Ik ben zelf nog maar net begonnen daarin. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of. And she told me what to say.
1: 1. She told me what to say. 2. It's you she's thinking of. 3. Well, I saw her yesterday. 4. You think you've lost your love.
0: Nou, van het groepje heb je vast wel eens gehoord. Ik wil heel graag de oplossing vernemen via de NPO Luister-app. Want 1, 2, 3, 4, dat doen we er niet mee natuurlijk vandaag. Dit is Tony Huurdeman, Jasper en Jasper.

0: Ja, die plaat die is ooit gerecenseerd als eentje met, tenminste die LP waar het vandaan komt, als eentje die helaas niet de Doobie Brothers in hun grootste moment neerzet, terwijl het toch de beste zang van de wereld op dat moment voorhanden was. En die Patrick Simmons ook nog meespeelde. Maar goed, wij vinden het in ieder geval een fantastische radioplaat. What a Fool Believes, Therefore Always Remember Us This Way van Lady Gaga. Lady Gaga, dat is uit A Star Is Born. En daar weer voor ook heel leuk om te horen, zegt Willem. Want het is echt jeugdsentiment voor mij. Die Tony Huurdeman met Jasper en Jasmijn. Dat is een liedje van Chris Christofferson dat ze destijds hebben vertaald voor haar.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Heb je vakantie, Marga, uit Gasselt in Drenthe, of niet?
2: Ja, ik heb altijd vakantie, want ik ben gepensioneerd.
0: Oh, dat is lekker zeg.
2: Maar ik woon in Gasselt, lekker aan de rand van het dorp.
0: Oh.
2: Met uitzicht over de velden.
0: Ik hoor dat je niet per se op vakantie hoeft, eigenlijk.
2: Nee. Hier is het altijd vakantie.
0: Nou, lekker zeg. Hè. En vandaag mooi weer. Zit er nog een beetje groen bij jullie?
2: Ja, het valt redelijk mee. Het heeft hier een tijdje geleden heel veel geregend. En dat merk je nog steeds wel.
0: Ja.
2: Dus het is nog steeds wel een beetje groen. Maar de plantjes moeten er af en toe.

0: wel wat een klein beetje water.
1: Ja, ja, ik loop me helemaal suf te gieteren bij ons ook, hoor.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dan gaan we de puzzel even bespreken. Want ik weet niet of je hem leuk vindt, het liedje She Loves You van de Beatles.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Ja, ja, ja, oké. Okay. Ja. Oh, nou, wat heb je ervan gemaakt? Wat dacht je dan dat het moest zijn?
0: Ik dacht precies andersom. 4, 3, 2, 1.
2: 4. You think you've lost your love. 3. Well, I saw her yesterday, yeah. 2. It's you she's thinking of. 1. And she told me
1: what to say, yeah. Ja, je hebt helemaal gelijk hoor, andersom. Ja, mooi. Ja, ja, sorry. Yesterday, yay. Leuk, hè, die Beatles.
0: Ja, ja. En ja, vorige week was het ook al een keer precies andersom. Dus toen dat ik dat had, dacht ik eerst van, zou dat wel kloppen? Maar het kon toch niet anders.
1: Ja, dan begint het twijfel toe te slaan, hè. Ja. Ja, dat zou ik ook hebben. Ik luister alleen maar neutraal mee, wat dat betreft. Maar het kan soms zomaar zijn. Hey, leuk, je krijgt van ons het puzzelboek van arbeidsvitamine.
0: Hartstikke leuk.
1: Dat gaat naar Gasselte toe. En een fijne dag verder.
0: Ja, dankjewel.
1: Dag.

Nicolette Larson. Hij leerde haar kennen via Linda Ronstadt en Emmylou Harris, bij wie ze meezong. Four Strong Winds, een liedje van het Canadese duo Ian en Sylvia is dat. Daarvoor Neskio van de Nits, van Omsk. En daar weer voor She Loves You van de Beatles, waarmee we de puzzel speelden. Dames en heren, hier is Fats Domino.

0: gezondheidsvitamine. Elke werkdag op NPO Radio 5 met Hans Schiffers.
1: Gewoon een heerlijk programma. Fijne muziek.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Een nieuw hoofdstuk op de Weusden.
3: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
4: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
2: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
5: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
2: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
12: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5:00 op NPO 1.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: En 11:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
18: Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op land. Het gaat om energieprojecten van het olie- en gasbedrijf in Spanje, Italië en ook in Nederland. En die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Economie-redacteur Roeland Muller geeft antwoord op de vraag waarom Shell dit doet.
19: Met die verkoop willen ze dan geld vrijmaken, zo zeggen ze dat dan, voor andere investeringen. Nou, wij weten dat Shell al langer kritisch is op hernieuwbare energie. En met de topman die er nu zit, dat hij ook weer meer de focus op gas en olie wil leggen. Dus die projecten worden dan overgenomen door een andere ambitieuze partij. Dus het is niet zo dat het stil komt te liggen, maar het zegt wel heel duidelijk iets over de ambities van Shell.
18: Ja, het is niet bekend hoeveel Shell krijgt voor de verkoop. Limburgers die in het buitenland wonen en hun paspoort of identiteitskaart willen verlengen, moeten daar steeds meer geduld voor hebben. Bij de Limburgse grensgemeenten als Heerlen en Maastricht duurt het momenteel 10 tot 14 weken voordat ze aan de beurt zijn. De gemeente Echtzuster is helemaal gestopt met het verlengen van reisdocumenten. Het komt niet alleen door personeelstekorten. De extra druk komt vooral uit België en Duitsland, waar jaarlijks meer dan 14.000 paspoorten en ID-kaarten van Nederlanders verlopen. Letterzetters richten opnieuw grote schade aan in het Drents-Friese Wold. Een letterzetter is een houtetende kever. Door de droogte van dit jaar is het probleem groter dan eerdere jaren, zegt deze boswachter tegen streekomroep De Werven.
20: Dan zie je dat bomen echt letterlijk verzwakt zijn. Ze hebben minder water wat ze op kunnen nemen om ook eens een keer de tegenaanval in te zetten. Ja, als het dus dorstig is, dan trekt hij dat niet. En dan zie je dat die insecten daar massaal van profiteren en zo'n boom letterlijk opeten.
18: Ja, de letterzetter houdt vooral van bomen die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Staatsbosbeheer plant daarom nu meer inheemse soorten, zoals eiken, berken en beuken, om de bossen weerbaarder te maken. Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Deze maand staat ze nog op het podium, maar daarna een tijd niet meer. Het heeft te maken met alle kritiek op haar uiterlijk. Veel mensen vinden de Amerikaanse zangeres extreem dun en denken dat ze misschien een eetstoornis heeft. Ze heeft eerder al eens gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt. De zangeres zal ook niet meer te zien zijn in een musical die volgend jaar gepland staat. Het weer, veel zon, ook wel bewolking en erg heet. 32 graden in Groningen tot plaatselijk 36 graden in Limburg. En in het zuidoosten kan vanavond een regen- of onweersbui vallen.
15: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Ik vind het vooral een drumclinic van Ton Dijkman. In 1995 was het merk Borsato nog helemaal in oprichting. Ik leef niet meer voor jou. Na de afbreuk van dat hele imago is hij langzamerhand weer aan het terugkeren in verzoeklijstjes. Marco Borsato met Ik leef niet meer voor jou. De arbeidsvitamine van deze week die komen van Karel Wachter. Vandaag uit Rijswijk, die bij geëikte artiesten zegt: ik heb wel songs opgezocht die wat minder bekend zijn van ze. En dat wel die onderdelen van het merk met de ster naar garages en schadebedrijven vervoert. Want Karel werkt dus nog steeds dagelijks. Het andere deel van de muziek is voor rekening van broer en zus Angela en Frank Verberne uit het Noord-Brabantse Milhezen. Oh.

Ja, dat is onontkoombaar dat dit toch weer een hit zou worden voor de Bee Gees. Met die gekke heipaal er doorheen. En daartussendoor zit die hele mooie melodie. We hoorden ze al eerder met Barbra Streisand en Kenny Rogers vanochtend. Dus Bee Gees fans zitten geramd wat dat betreft. The Boys met Give Up Your Guns hoorde je. En The Beach Boys met Sloop John D. Dit is een hele leuke van Eric Clapton. Niet van hemzelf, maar wel mooi gecoverd. Nobody knows you when you're down and out.

Eric Clapton hoorde je met Nobody Knows You When You're Down and Out. Op de achtergrond is Katie Kissoen te horen, weet Willem van Beek. En ik weet dan weer dat bij Sound & Vision en David Bowie Mary Hopkin te horen is op de achtergrond. Met dat doedeledoe, weet je wel. En dan is hier Mary Hopkin bij Alle Toeval.

Die gekke monkeys die zijn toch maar om de haverklap te horen hier in Arbeidsvitamine met hun liedjes. Dat was Daydream Believer. En daarvoor Juan Luis Guerra. Het Burbujas de Amor. Luchtbelletjes van de liefde. Daar gaat dit misschien ook over. Dire Straits, How Long? En Mark Knopfler.

Freddy Cavelli op bas. Annie Meerman op drums en Dani Lademacher op gitaar. En Herman op piano met een mondelend verhaal waar het behoorlijk agressief aan toe gaat. What do you mean doing nothing, sir? So we had to hit him to the ground. Ik heb dat nooit helemaal begrepen, dat verhaal. Maar het was in ieder geval rock'n'roll zoals rock'n'roll moet zijn in Nederland. Nog steeds eigenlijk niet geëvenaard wat dat betreft. How long van Dire Straits hoorde je? Dit zijn arbeidsvitamine van 9 tot 12 op Radio 5. Elke dag. Met nu Cindy Loper. Girls.

Met vernieuwde energie op het Planet Label kwamen de Pointer Sisters ineens weer fris terug in de muziek. En een kei van een plaat met fire erop onder meer. Happiness was dat. Dit waren ze de arbeidsvitamine van vanochtend met Wagner, Mercedes, onderdelen, distributie, Rijswijk. Alsof dat een bedrijf is met een lange naam, maar in elk geval zat Karel Wagner daarachter. En broer en zus Angela en Frank Verberne uit Milhezen deden ook mee. Morgen weer vitamine van 9 tot 12. We zien er naar uit. Drink genoeg water vandaag voor de warme dag, maar geniet ook van de lunch met Daniel Dekker.

0: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?

0: anders doet.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Het is 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
7: Goedemiddag, Daniel. Israël is aanvallen op de Gazastrook flink aan het opvoeren. Bij grote aanvallen zijn gisteren zeker 18 mensen gedood, onder wie 2 kinderen. En dat is het hoogste aantal doden op 1 dag in weken, zegt correspondent Lennart Sols.
8: Wat Israël eigenlijk zegt, is dat Hamas daar nog steeds machtig is. En dat ze dus Hamas-doelwitten moeten uitschakelen. Nou ja, dat is een beetje een standaard argument van Israël. Maar als we dan kijken naar de slachtoffers, zijn het ook heel veel burgerslachtoffers. Gisteren is er bijvoorbeeld een 29-jarige zwangere vrouw gedood. Ook haar man is gedood en hun 5-jarige zoontje is bij een aanval gedood.
7: Afgelopen vrijdag sprak president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël, maar daar is dus weinig van te merken. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen, Wildberries. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. Oekraïne zegt dat de webwinkel spullen vervoert en opslaat die in de oorlog worden gebruikt. De gezondheid van het koraal bij Bonaire is de afgelopen jaren flink achteruit gegaan. Nog maar zo'n 5% van de zeebodem daar is bedekt met koraal. 50 jaar geleden was dat nog meer dan 60%. Om het tijd te keren wordt op Bonaire op kleine schaal koraal gekweekt en rond het eiland in zee geplant.
9: Dit doen wij op verschillende plekken rond dit eiland. Hier heb je een klein stukje gezien, een paar koralen, een paar bomen. Maar op dit moment hebben we rond de 20.000 stukken koraal eigenlijk hier rondom het eiland verspreid over verschillende kraamkamers.
10: En werkt dat ook echt?
9: Ja, het werkt ook. En we hebben ook echt plekken waar je het koraal ziet terugkomen, waar het ook zichzelf voortplant. Dus als het uiteindelijk groot genoeg is, dan kan het zichzelf seksueel voortplanten.
7: Het koraal leidt onder het steeds verder opwarmende zeewater. En een wedstrijdje kruipen voor baby's dit weekend op het Dickie Woodstock Festival in Steenwijkerwold. De baby die het snelst naar papa of mama kon kruipen over een tapijt won een gratis ticket voor over 18 jaar en 100 consumptiemuntjes. RTV Oost hoorde van de ouders dat dat een gewilde prijs is.
11: Het scheelt ons weer in de kosten als ze straks 18 is, want dan kan ze zelf naar Woodstock.
12: Gewoon hartstikke leuk. Ik vind het zo snoezig en zo.
13: Hoe heet deze strijder?
12: Eva.
14: En dan doet ze het ook nog goed, dus dat is wel extra leuk.
13: Heb je dan ook geoefend thuis? Hoe werkt dat?
14: Nee, ze is gewoon een hele snelle kruiper.
13: Ik denk dat we een blije winnaar hebben.
15: Ja.
7: Ja, en het weer nog. Veel zon, droog, 28 tot 36 graden. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer. Morgen is het een paar graadjes minder heet.
6: Ik kruip ook wel eventjes voor 100 consumptiemuntjes.
7: Ja, dat wil je wel, hè? Kunnen we lekker van lunchen.
6: Ja, zo is het wel. Tot zometeen, hè?
7: Joep.
5: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: en mooie herinneringen aan de jaren 70. Hoera, het is weer maandag vandaag. En daar zijn we weer met de Omroep Max lunchtafel.
1: Gezellig.
0: Dat denk ik wel, ja. Met zometeen Angela Groothuizen hier. Zij is in de Nederlandse theaters te zien. Met een nieuw leuk theaterprogramma, dat heet Sexy 60. En ben je gek op Indisch eten? Zou je dat ook wel bij de lunch willen? Dan heb ik ook goed nieuws, want er is een nieuw kookboek. Dat heet Indo Rock. Nou, als we het daarover hebben,

0: Tim Ronstadt is dat en it's so easy. De echte Evergreen kwam van de Crickets volgens mij al in de jaren 50. En veel eerder nog, de Tillman Brothers. Ja, die hoorde je met Little Bird. Dat was nog eens echte Indo-rock, toch? Ooit ontstaan in Surabaya in Indonesië. En heel erg actief, onder andere met dat mooie liedje wat we net draaiden. Dat was The Little Bird. Smakelijk voor thuis, daar zijn we weer. Omroep Max aan de lunchtafel hier op NPO Radio 5. Het rijden ze met de allerbeste evergreens. Daar is niks aan gelogen. Een paar jaar geleden was het al een bestseller. En nu is er een, ja, toch een soort nieuwe versie. Het is het boek Indo Rock. En ik heb Vanja van der Leden aan de telefoon. Vanja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Het gaat goed. Ik ben net terug van vakantie. Dus ja, ben je altijd lekker uitgerust.
0: Wie is leuks gedaan?
1: Ik heb heerlijk gewandeld in de Italiaanse Alpen en daarna hele rijpe tomaten gegeten in Zuid-Frankrijk.
0: Oké, nou, heb je ook wel lekker gegeten, denk ik, tussendoor.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is altijd een belangrijk onderdeel van de vakantie.
0: Ja, toch? Ja.
1: Ja.
0: Ik heb jou, het is echt al een hele tijd geleden, heb ik al eens een keer aan de telefoon gehad. Toen over een boek, dat ging ook over koken, Italo Pop was dat.
1: Ja. Ja.
0: En is dit boek nou een soort vervolg of een vernieuwde versie, de Indo Rock?
1: Nee, ja, dat is een vernieuwde versie van het eerste boek. En ik vind het altijd leuk om met muziek om de link met muziek te leggen. Maar dus, het is eigenlijk een wat compactere uitgave van Indo Rock. En het is minder, eigenlijk meer koken, minder gelul.
0: Oh, daar hou ik al van.
1: Ja.
0: Kan ik nog wat van leren? Nou, trouwens, jij hebt toen wel ook een mooie prijs gewonnen, toch, met dat boek?
1: Ja, klopt. Ik heb toen de prijs voor het Gouden Kookboek gewonnen. En toen ging het... Het boek, dat werd zo'n groot succes. En dus dat heeft superveel drukken gekend. En nu dachten we, we gaan het gewoon een klein beetje aanpassen. En ik ben er super blij mee, want het heeft wel nog steeds de ziel van Indo Rock. Met alle verhalen erin. Tenminste, de verhalen staan er dus niet meer in. Maar het heeft nog wel met die mooie foto's van mijn man, Remco Kraaienveld.
0: Ja.
1: En nieuwe gerechten ook.
0: Oh, dat wel. Oh, wat leuk. Ja.
1: Ja.
0: En,
1: ja.
0: En je wordt nu al de Lady Gaga van de kookwereld genoemd. Wie zei dat nou?
1: Ja, dat heeft Miljuska een keer gezegd toen Indo Rock uitkwam. Ja,
0: Miljuska Wiestenhausen was dat, ja.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dat is toch wel een aardige titel die je kan krijgen, toch?
1: Nou, zeker, ja. Ik had het zelf niet verzonnen, maar anderen kunnen dat altijd beter zien dan jij zelf, denk ik. Dus dat heeft Miljuska goed gezien.
0: Maar kan die Lady Gaga een beetje koken eigenlijk?
1: Geen idee.
0: Nee, ik ook niet. Dus ik weet niet wat ze er dan mee bedoelt. Maar goed, jouw routes liggen dus in Indonesië. En dit eten en deze smaak zijn jou natuurlijk op jonge leeftijd al met de paplepel ingegoten, denk ik, of niet?
1: Nou, mijn oma kon eigenlijk helemaal niet koken. Dus van haar heb ik geen familierecepten. Maar mijn moeder, die kookte wel eens Indisch hoor. Maar dat was dan uit het kookboek Beb Fuik, van Beb Fuik. Wat veel Indische mensen wel zullen kennen. Dus nee. Het is dus aan de ene kant, ik was er wel al jong bekend mee. Maar ik heb niet van mijn oma allemaal recepten en foefjes en geheimen gekregen. Daarvoor moest ik zelf naar Indonesië.
0: Je hebt ook een beetje zelf allemaal gedaan, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Er zitten grote Indo-knallers, als ik de cover van je boek heb gelezen. Wat zijn die echte Indo-knallers eigenlijk volgens jou?
1: Ja, nou, dat zijn die gerechten die iedereen wel kent of denkt te kennen. En die ik eigenlijk niet in de eerste versie expres had opgenomen. Omdat ik zoiets had van, jullie moeten meer, jullie moeten verder kijken dan je neus lang is. Ja. Maar inmiddels ben ik wel wat wijzer geworden en ouder ook. En heb ik die Indo-knallers zoals nasi goreng, saté ayam, lumpur, chendol. Die staan er nu ook allemaal in. Omdat ik ook wel begrijp nu dat mensen ook op zoek zijn naar dingen die ze wel kennen. Ik vind het zelf altijd heel leuk om nieuwe smaken te ontdekken. En in Indonesië ontdek je elke dag wat nieuws. Maar voor niet iedereen is dat weggelegd. Sommige mensen willen natuurlijk gewoon iets wat ze kennen, iets vertrouwds. En voor hun is dat hoofdstuk Indo-knallers.
0: Ja, ik denk dat mensen het ook wel leuk vinden om echt een hele goede nasi goreng te maken, toch?
1: Ja, want het is inderdaad, ik kijk dan wel van, hè, hoe kan ik het, hoe maak je het dan echt heel goed? En tegelijkertijd ben ik ook een beetje sadistisch, zeg maar. Want ik sta er dan toch weer mijn eigen draai aan geven. Zodat dat vertrouwde toch niet helemaal vertrouwd is. Ja. En je altijd weer een beetje verrast wordt.
0: Ja, maar dat is ook juist zo leuk aan jouw kookboek, denk ik.
1: Ja, dat is daar waar ik een beetje op bekend sta. Hè? Dat ik het altijd net even anders doe. En niet omdat ik nou zo nodig gebeld wil zijn. Maar vind het gewoon heel leuk om te onderzoeken waar het gerecht vandaan komt, wat de technieken zijn, waarom. En als je dat dan onderzocht hebt en onder de knie hebt, dan kan je natuurlijk wel spelen ermee.
0: Ja. Ja. Aan de telefoon heb ik Vanja van der Leden, die heeft een boek uit, een kookboek, Indo Rock. Ja, toch verdenk ik je er wel een beetje van dat je ook wel een beetje rebels wil zijn.
1: Nou ja, dat zit misschien in mijn aard.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja.
0: En nog iets wat we even moeten noemen ook. Want de Indische keuken is beïnvloed door veel andere keukens. Hè? Want we hebben het over nasi goreng net. Maar dat is eigenlijk door de Chinezen toch als eerste gedaan.
1: Ja, dus dat is een techniek. De wok-techniek van het rijstbakken komt inderdaad van Chinezen. En er zijn al eeuwenlang Chinezen ook in Indonesië gevestigd. Hè? En die brachten ook sojasaus mee. Nou, daar hebben Javanen weer ketchup manis van gemaakt. Er zijn Portugese invloeden van de Portugese die eigenlijk voor de Nederlanders in Indonesië aankwamen. Ja. Ja, en zo heeft iedere keuken is beïnvloed. En je hebt nu ook nog steeds in Indonesië heb je kaasstengels bijvoorbeeld. Nou, dat is nog een overblijfsel van de Nederlandse invloeden.
0: Ja, de Nederlandse invloeden zitten ook wel een beetje in de Indische eten. Want er ging af en toe ook een gebakken ei overheen. Dat slaat helemaal nergens op eigenlijk, toch?
1: Nou, ik weet niet of dat... Ik vind het wel lekker, dat gebakken ei.
0: Ja, ik ook. Het is niet dat het niet lekker is, maar het hoort natuurlijk eigenlijk niet, toch?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten.
0: Dat zei mijn moeder altijd en die kwam ook uit Indonesië, dus die wist er ook wel iets van.
1: Ja. Oké, nou dat ga ik... Nou leuk.
0: Ja, zoek dat eens uit.
1: Dat ga ik eens uitzoeken, ja.
0: Ligt je toch aan de lijn, hè? Want heb je al inspiratie voor een volgend boek?
1: Jazeker, ja. Ik ga denk volgend jaar naar Indonesië weer.
0: Oh,
1: met het gezin voor een nieuw boek. En ik ben op dit moment aan een boek over vezels aan het werken.
0: Over wat?
1: Over vezels.
0: Vezels.
1: Ja, vezels.
0: Ja, vezels. Maar is dat ook een kookboek?
1: Dat is ook een kookboek, ja. In eten zit ook vezels. En vezels zijn super belangrijk voor je darmen.
0: Ja.
1: En ik weet dat. Ik ben een soort expert op dat gebied, noodgedrongen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Daar gaan we verder niet te diep op in.
0: Nee, was ik ook niet van plan, hoor, want ik ga ook niet verder nu. En ik ga alleen maar zeggen dat de vernieuwde versie van het boek in de Rock verkrijgbaar is. Ik vond het leuk om u even gesproken te hebben. Laten we maar. Ik ben heel benieuwd wat er nog komt voor jou.
1: Oké, ik doe mijn best om leuke dingen te blijven produceren.
0: Goed zo. Nou, en eet smakelijk, hè. Maak er een mooie dag van.
1: Dankjewel.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet.
2: Ja, ik ga je meer keuze krijgen. Dan...
1: Als je meer keuze, oh, je bent geweldig.
2: Ja, ik ben geweldig, hè. Dat koos vaker.
0: En dit ook.
3: De jongen, heel Hilversum stond stijf in de kool. En niet alleen de artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

0: De zomer van 1983 was er ook eentje, hoor. En dit was een hele grote hit van een zanger uit Italië, Ryan Paris. En de Dolce Vita. Half 1, het laatste nieuws met Caroline opnieuw. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich weer meer richten op fossiele energie. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Sommige wielerfans hoopten erop en het gaat nu waarschijnlijk ook echt gebeuren. Pogačar gaat starten in de Vuelta. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de 3-weekse wielerronde door Spanje. Het is een van de weinige wedstrijden die Pogačar nog nooit heeft gewonnen.
2: Daniel Dekker, Dierennieuws.
0: Ah, nu ben ik dus heel benieuwd.
1: Ja, soms praten dieren gewoon terug tegen ons. Of nou ja, praten. 2 vrouwen die in Norfolk in Engeland een lange wandeling maakten, die kwamen in een veld opeens een hele hoop kalkoenen tegen. En toen de vrouwen een kalkoen na gingen doen, kwam er een massale respons.
3: Go. Go.
1: Ja, hij deed mij ook meteen denken aan dat beroemde fragment van RTV Noord. Een verslaggever interviewde alweer bijna 10 jaar geleden kippenboer Gienus van Wijk. Zijn kakelende lach werkte nogal aanstekelijk.
4: He, van Frans?
5: Dat maakt ook wel Frederik.
4: Frikiel?
5: Nee, maar dat je toch...

0: Ginger of Nigel.
1: Can you handle it?
0: Ik krijg wel beslag over de brilletjes, meneer.
2: Ja, ook de cameraman moest zijn bril schoonpoetsen. Dat fragment is echt de hele wereld overgegaan. Ja, mocht je het niet kennen, Google even op Kippenboer RTV Noord en dan kom je er vanzelf.
0: Leuk om weer even te horen.
2: Mooi, hè? Ja. Het weer zonnig, 28 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Het is ook erg benauwd buiten. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer. Ook morgen warm, iets minder warm en dan in het oosten kans op een onweersbui.
0: Oké, dankjewel Carolijn. We zijn weer heerlijk bijgepraat hier bij Lunch Lekker. En had ik het al gezegd, hoe leuk je het vindt dat je er vandaag weer bij bent? Nou, bij deze.
3: Begin van je middag, de lunch is begonnen. Omroep Max van de partij.
0: Ja, wat dacht jij dan?

Lewis on the news. We laten twee keer een fragment horen van hetzelfde liedje. En we willen graag van je weten, wie was er het eerst mee? De ene keer is moeilijk, de andere keer wat makkelijker. Ik weet niet wat het vandaag is. Ik zou het niet zo direct weten. Maar misschien jullie wel natuurlijk.

0: Amsterdam.
1: Ja, die kan ik beter in deze versie.
2: 2.
3: Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam.
1: Dubbeldekker 1 was van Max Bygraves en dubbeldekker 2 van onze eigen Herman Emmink. Wie was er eerder, Max of Herman? Je kunt altijd een gokje wagen, natuurlijk 50% kans om het goed te hebben. Stuur een appje naar de studio, doe dat met de NPO Luisterapp. Dan ben je binnen een paar seconden hier op het beeldscherm. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Wie was er het eerst met de Tulips from Amsterdam of de Tulpen uit Amsterdam? En wie wint hem vandaag? De eerste van deze week. Lunchlekker, de enige echte lunchlekker kaasschaaf. Gewoon een hebben dingetje hoor.

0: als ik dan hier rechts van mij kijk, voor de luisteraars links natuurlijk, dan zie ik alleen maar foute antwoorden binnenkomen voor de dubbeldekkerquiz van vandaag. En ik hoop maar dat ik iemand aan de lijn heb die het wel goed heeft. Dat is Arthur van Domburg uit Rijswijk. Arthur, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Daniel.
0: Laten we meteen maar even, hang maar niet langer in spanning. Wie was er eerder? Was het die Max Bygraves of Herman Hemming?
1: Herman, nummer 2.
0: Ja! Nou, gebeurt toch ook niet vaak, toch? Dat een Nederlander het originele heeft?
1: Nee, zeker niet, zeker niet.
0: Nee, en in dit geval wel. Die Max kwam er gewoon achteraan met zijn Tulips from Amsterdam.
1: Ja, geweldig is dat.
0: Ja, leuk toch? Hoe is het met je, Arthur?
1: Met ons gaat het uitstekend, want we zijn vandaag 47 jaar getrouwd.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel, Daniel.
0: Ik vind dat we daar wel even een applausje mogen voor laten horen hier in de studio. En met Tineke, want ik hoorde haar stem ook.
1: Ja, die hoor je ook, ja.
0: Ja, dus jullie gaan de quiz ook samen spelen?
1: Ja.
0: Kijk, dat is echt de liefde. Klopt. Dat is echt de liefde. Nou, ik doe dan 2 paar Omroep Max sokken.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, dan heeft Tineke ook, haar eigen paar, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar dat doen we alleen vandaag, omdat je 47 jaar getrouwd bent.
1: Dankjewel.
0: Welk televisieprogramma werd tussen 1971 en 1982 gepresenteerd door Herman Hemming op de Nederlandse televisie? Was dat A, Ren je rot? Antwoord B, Wie van de Drie? Of antwoord C, Voor de Vuist Weg?
1: Wie van de Drie? Door Herman Hemming?
0: Ja.
1: Ga je van drieën?
0: Nee, je moet er wel eentje kiezen. Het gaat nog niet heel raar zitten doen op je trouwdag.
1: Nee, ja. Is niet van de drieën. A, Wie van de Drie dan?
0: Ja, nou, inderdaad. Ja. Nou, dat weet je toch wel?
1: Ja, ik zat even met Herman van den Berg. Of weet je? Die heeft het ook gehad. Nee, dat was zo'n vaat. Sorry, ik was helemaal in de war.
0: Hebben jullie alcohol gehad bij de
2: lunch? Nee,
0: voor de trouwdag?
2: Nee hoor.
0: Oh, dat nog niet. Oké. Okay. Nou, we gaan naar vraag 2. Over welke andere Nederlandse plaats bracht de Pasadena Dream Band een single uit in 1986? Een Nederlandse plaats. Een badplaats ook.
1: Een Zandvoort.
0: Wie won, en dat is vandaag precies 34 jaar geleden trouwens... wie won op 3 augustus 1992 de gouden medaille op de 800 meter... bij de Olympische Zomerspelen van Barcelona? Ik kan hem nog meer keuze maken, hoor. Zal ik dat maar doen?
1: Ja, graag.
0: Nelly Koeman, Stella Jongmans of Ellen van Langen?
1: Ik denk Ellen van Langen.
0: Jij denkt Ellen van Langen, maar dat is... Hebben we goed gedacht.
1: Ja.
0: Je moet hem nog niet wegdoen, Tineke, want hij is toch super scherp.
2: Nee, was ik niet van plan, maar Prins houdt bij me.
0: Goed zo. Nou, gefeliciteerd, jullie hebben ook de lunch lekker kaasgaaf gewonnen.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel, dank je wel.
0: Gaan jullie nog iets leuks doen vandaag?
1: Ja. We zijn vanmorgen uitwezen ontbijten. En vanmiddag of vanavond gaan we dineren.
0: Oké, okay, en jullie... En vandaag lunchen jullie met ons.
1: Ja, zeker.
0: Gezellig. Welke ga ik draaien? Die Max Bygraves of Herman Hemming?
1: Herman Hemming graag.

0: De hele maand augustus schuiven iedere vrijdag bij Lunch Lekker de leukste zomergasten aan. Ze presenteren een uur lang mee en je hoort hun favoriete muziek.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Met deze vrijdag te gast...
2: Hallo, vanaf de boerderij, hier Bas Nijhuis. Vrijdag ben ik Lunch Lekker mee zomergast.
0: Hier

Diamond, ook echt opgenomen in New York. Daar ontstond het idee. Je hoort geluidjes ook van de straat daar. The Big Apple, The Beautiful Noise was dat. Zometeen zijn wij terug voor Lunch Lekker deel 2. En dan hier gezellig aan de lunchtafel.

0: jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag, Renate.
12: Goedemiddag. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na het luchtalarm van 12 uur en ze zeggen dat ze 81 minuten willen blijven zitten. Deze week is het namelijk 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. De natuurbranden in Griekenland zijn moeilijk onder controle te krijgen. Door aanhoudende droogte en harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Vooral in de buurt van Athene woeden nu grote branden. Het gaat om een van de laatste grote dennenbossen rond de stad, zegt correspondent Thijs Kettenis.
13: De afgelopen jaren was er al heel veel afgebrand en nu is dit weer een heel belangrijk stuk groen, zeg maar een stuk longen van de hoofdstad, die in brand staan. Het is ook een bekende badplaats die nu eigenlijk niet meer bestaat. En het blijft ook daar moeilijk om het te bestrijden, juist omdat het zulk dicht naaldbos is.
12: Ja, de wind is zo hard dat helikopters niet kunnen opstijgen. Gisteren botsten twee blushelikopters in de lucht. Een Deense piloot en ook een Griekse medewerker van de brandweer die kwamen daarbij om het leven. Zeven zeil- en watersportverenigingen in Noord-Holland die proberen via de rechter af te dwingen dat de Buitenhuizerbrug bij Spaarndam wordt gerepareerd. Die brug is namelijk kapot en Rijkswaterstaat zegt niet heel snel met die reparaties te beginnen. Volgens de zeil- en watersportverenigingen kunnen schepen met masten hoger dan 6,80 meter er nu niet onderdoor.
14: Ja, wij zijn afhankelijk van, tenminste, ook van deel van de inkomsten van de mensen die bij ons hun boot stallen, zwinters ook in de winterstalling hebben. Wij zijn bij uitstek zeilverenigingen, sommigen bestaan 100 jaar. En ja, we hebben dat zeil hoog in het vaandel staan. Maar dat valt op deze manier aardig in het water, letterlijk.
12: En automobilisten in Nederland en andere Europese landen die moeten vanaf vandaag rekening houden met snelheidscontroles, want de flitsmarathon die gaat beginnen. Er worden gemiddeld 3 miljoen auto's gecontroleerd. In voorgaande jaren kregen ongeveer 150.000 bestuurders een bekeuring. Het weer dan volop zon, uitzonderlijk heet, 30 tot 35 graden in het zuidoosten. Daar vanavond misschien ook wat regen en onweersbuien. Morgen wordt het dan ietsje minder warm.
10: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Heerlijk einde ook van dit liedje. La Bamba van Los Lobos. Is natuurlijk ook een evergreen, hoewel uit 1987. De enige echte is natuurlijk van Ritchie Valens. Aan het einde van de jaren 50. En ik kan me er ook nog eentje herinneren. Van Trini Lopez. Die maakt hem ook, de La Bamba. Welkom terug hier bij Lunch Lekker aan de Omroep Max Lunchtafel. Met zometeen Angela Groothuizen. Max' collega natuurlijk, ik hoorde haar zaterdag nog met haar eigen show, ook op deze tijd. En ze komt praten over een nieuw theaterprogramma. Dat gaat vanaf september door heel Nederland. Sexy, sexy heet het.
1: De beleggingstips.
0: Ik heb nog een beetje een tongbrekertje. Muziek, ja, je mag je nu weer mee bemoeien. De beleggingstips, dressing over de salade, het extra plakje augurk of stukje tomaat op je broodje. We gaan vandaag naar liedjes op zoek die gaan over zeilen en varen. Je had het eigenlijk verwacht bij het scootjesjournaal. Bert Hendrikman, Eptebaan nog over. Waarom heb je dat vorige week niet gedaan? Maar nu doen we het omdat de Snake Week begonnen is. De 89e editie van de Snake Week. Zeilen en varen, liedjes die daarover gaan. Splitsing natuurlijk, wind en zeilen. Dat is de eerste waar ik dan aan denk. Maar er zijn natuurlijk wel andere ook. Rod Stewart schiet me ook weer te binnen. Maar jullie weten misschien nog wel leukere liedjes. Laat het ons vooral weten. Gebruik de NPO Luister-app voor al je suggesties. Voor de beleggingstips van vandaag. En hier.

0: stem van David Gates. Brad was dat. En If. En daarvoor hadden we de Supremes. En You Keep Me Hanging On uit de jaren 60. Hier hoor je zo de beste evergreens. En Angela Groothuis is bij ons. Ja. Yeah. Doen, even
1: wat gezellig, hè? Ja, dat nou. Ik nu even hier zit, aan de andere kant.
0: Ik had het er net nog over. De afgelopen zaterdag was je nog ook in deze studio. Want jij maakt natuurlijk altijd lunchprogramma op zaterdagmiddag.
1: Ja, ja, ik ben jouw zaterdagvervanger eigenlijk.
0: Nou ja, dat komt er wel een beetje op neer.
1: En ik heb de avondstart heel veel gedaan afgelopen maand. Dus ik heb nog net geen stretcher klaargezet hier.
0: Ja, maar die radio, dat ligt jou wel, hè? Dat is je wel gaan liggen.
1: Ach, ik heb hem nu, ik heb het eindelijk in de vingers. Want toen jij mij hier binnenhaalde, was er niemand die mij wat uitlegde. Helemaal niemand.
0: Jammer, waar begin ik aan?
1: Maar ik heb het allemaal geleerd. Ik geniet er ontzettend van. En ik vind het ook niet zo erg dat het de zaterdag ophoudt. Nee. Door de bezuinigingen. Want ik heb natuurlijk ook tournees. En dan is het s'avonds nog optreden in het theater. Dat is veel hoor. Dan.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want in september gaat het allemaal van start. Maar afgelopen zaterdag had je ook nog meer te doen. Want ik zag je ook op de Pride.
1: Ja, ik ben gelijk doorgegaan naar de Pride. En Robbie, de vader van mijn kinderen, die is skipper. Dus die zit altijd met zo'n toeristensloep vooraan. En daar mag ik altijd bij. En hij duurde heel lang. Het duurde enorme pauzes tussen de boten. Ze moesten allemaal door die tribunes varen. Dat was best een strak ding. En daar zag ik echt wel dat het tempo laag was.
0: Veel oponthoud was er onderweg.
1: Ja, ja, maar wat was het gezellig. En ik heb gisteravond een filmpje geplaatst. En dan zie je al die baggerreactie uit de rest van het land. Dat je denkt, jongens, je hoeft niet te komen. Je hoeft er niks van te vinden. Maar dit is de reden waarom Pride natuurlijk nog nodig is. Dus het was wel weer een avontuur. Ja.
0: Maar je bedoelt baggerreacties onder jouw filmpje? Je had toch een heel leuk filmpje geplaatst?
1: Ja, als je iets liefs praat, dan is er altijd wel een of andere idioot die op je tijdlijn even gaat spugen.
0: Ja, nou, daarom reageer ik ook bijna nooit. Maar ik had ook even ergens op gereageerd. Dan stond ook meteen onder NPO Flikker.
1: Oh ja, nou dat ben je toch ook.
0: Wat is jouw jaarsalaris?
1: Ja. Maar weet je, het grappige is.
0: Wat heeft dat er nou mee te maken?
1: Leonie Jansen, die doet de regie voor mijn show, die had een foto geplaatst ons twee. En er waren heel veel hele leuke reacties. Ik heb kaarten gekocht en alles. En er was één vrouw. Oh, alles voor het geld. Dat ik, ja schat, dit is mijn beroep.
0: Ja, ik werk gewoon.
1: Ik treed op, ik maak theatershows. Maar de boosheid van mensen is soms dat je denkt, maar schat, wat is er aan de hand?
0: Maar wat kunnen we daar? Ja, nou, bedoel, dat is toch een idioot wat ik nu aan jou ga vragen. Maar ik weet dat jij heel erg begaan bent altijd met de gemoedstoestand van de mensen om je heen, toch?
1: Ja.
0: Ben je al 66 jaar?
1: Ja, nou ja, goed. Ik kom uit een hele grote vrolijke familie. Ik zat in een hele grote vrolijke meidengroep. Ik heb altijd grote groepen vrolijke mensen om me heen. Ik doe lekker waar ik zin in heb. Hele leven al doe ik waar ik zin in heb. Dat irriteert soms mensen. Want die zitten zelf vast in hun leven natuurlijk.
0: Die kunnen niet doen wat ze zin in hebben.
1: Maar het gaat mij heel erg, en daar gaat deze show ook over, die sexy gaat over vrijheid. Kom op jongens, we leven in een van de beste landen van de wereld nog steeds. Wees eens even, lighten up.
0: Ja, maak er wat van. Nou, leuk dat je erbij bent. En we kennen je natuurlijk voornamelijk van de Dolly Dots. En die musical, die komt er ook nog aan, hè?
1: Oh, dat is zo. Wij hebben die meisjes ontmoet. Talentvolle, goed opgeleide dames van toneelscholen en van artists. En kunnen goed zingen. En ze hadden een perspresentatie en ze kwamen op. En bij Love Me Just a Little Bit More, toen begon de Shell-figuur begon met de solo. En om de beurt pakten ze allemaal een solo. En ik schoot helemaal vol. Oh. Ik dacht, wat gebeurt ons hier nou, joh? Ja, ik vond het wordt echt heel leuk. Het is niet zo'n musical. Het wordt echt wel. Het wordt geschreven door Tamara Bos. Je kent hem nog van Abeltje, van Minouche, van Paars van Sinterklaas. Die kan echt wel wat. En geregisseerd door Geert Lageveen. En die meiden zijn helemaal te gek. En dat zijn er dus ook weer zes. En dat ontroerde me, geloof ik. Toen we elkaar ontmoetten, ging iedereen naar zijn persoon toe. Naar zijn
0: vertolker. Oh, er is natuurlijk een Angela.
1: Er is een Angela. En opeens realiseerde ik me ook, oh, er is ook een Ria. En er stond niemand. Dus toen is de Ria bij mij gekomen. En toen ik ze zag optreden, ontroerde dat me enorm. Dat we daar met z'n zessen stonden, wij niet. Maar dat meisjes dat.
0: Dat is ook wel iets om trots op te zijn, Angela.
1: Ja, nou, ik voelde het helemaal niet aankomen. Ze kwamen op en Ik werd heel diep geraakt even.
0: Maar bemoeien jullie je ook met die musical?
1: Nou, verder, of niet? Liever niet.
0: Okay,
1: nee, ik heb genoeg te doen. Nee.
0: Dan moet je ook een beetje laten gaan, denk ik.
1: Ja, het is, weet je, het is zo'n verhaal verteld over onze vriendschap. Over onze zusterschap. En dat is natuurlijk allemaal helemaal ingedikt. En is hier en daar wat overdreven. En iedereen krijgt een veel duidelijker stempeltje. En toch is het helemaal goed.
0: Ja.
1: We waren allemaal, we vonden het mooi.
0: Vanaf april volgend jaar, ruim een half jaar te zien in verschillende theaters door heel Nederland. En we gaan natuurlijk zo meteen hebben over je eigen nieuwe theaterprogramma, ja. Sexy 16. Maar deze duim nog eventjes. We gaan het toch over de Dolly Dots hebben. Hier op NPO Radio 5, She's a Liar.

0: Deze bijvoorbeeld van Ella Langley. Heerlijk liedje dat we regelmatig draaien op NPO Radio 5. Choosing Texas heette het. Vandaag bij ons Angela Groothuizen. Vandaar dat als jij ergens in de buurt bent, zijn de Dolly Dots nooit ver weg. Dus we draaien She's a Liar.
1: Ja, leuk.
0: Toch een van jullie successen. En ook naar aanleiding van de musical die volgend jaar gaat draaien, waar jullie verder niet zoveel mee te maken hebben. Maar wel mooi eerbetoon aan de Dolly Dots.
1: Ja, het is echt fantastisch. En één van ons doet elke avond mee. Dus steeds een ander. En dat is een kleine rol, maar dat is wel heel mooi erin. Het is heel mooi. Het is niet een musical zoals heel veel musicals. Het is echt een mooi geconstrueerd verhaal, vind ik. Maar ik heb hem nog niet helemaal afgezien, natuurlijk. Maar een van ons doet wel, is wel aanwezig.
0: Dus jullie zijn een soort special guest?
1: Ja, nou ja, ja, ja. Ik vind het heel moeilijk om dat te duiden, omdat ik het nog niet gelezen heb. Maar in zover zijn we er dus helemaal bij betrokken. En we zijn razend enthousiast.
0: Ja. Oké, nou ja, over de Dolly, dat hoeven we het verder niet zo lang te hebben. Jullie hebben al een reunieconcert gedaan.
1: Hoe vaak hebben we dat
0: dan niet? Iedere keer zijn er weer mensen die zeggen, kun je nog één keer? Ik weet op de verjaardag van Gerard Joling.
1: Ik zei, nou eindigen in de Ziggo. Gaan we nou op Gerard's verjaardag? Nou, daar stonden we weer, hoor. Ja. Dus nee, maar ik kom daar wel even op terug, ook op mijn Sexy Sixy show.
0: Oh ja?
1: Ja, ja, natuurlijk. Want hoe Sexy Sixy konden we zijn, weet je wel?
0: Ja, ja.
1: Uit de pandemie gerold.
0: Het zijn 37 voorstellingen door heel Nederland. Vanaf 19 september gaat het draaien.
1: Ja, ja.
0: Heb je het al helemaal klaar eigenlijk?
1: Nou, ik ben net van de week, zeg maar 2 weken geleden ging er een soort, nou echt, ik heb dat al 10 jaar niet meer meegemaakt, echt een soort spuit open. En ik had aan het eind van de week wel 2, 3 programma's.
0: Oh ja.
1: En ik kon geen keuze meer maken. En Leno Jans is een hele goede vriendin
0: dat
1: van mij.
0: Ja, dat is een allerbeste vriendin en een heel gerenommeerd
1: Hele goede regisseur.
0: Ja.
1: Dus die heeft 17 uur lopen schrappen. Het vet is van de voorstelling. Ik ben hem nu weer aan het kijken. En het is een hele andere voorstelling dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Vroeger schreef ik dan 10 liedjes, dat werd een album. En dan maakte ik dat verhaal eromheen. Maar nu gaat het eigenlijk gewoon over iets wat de waarheid is. Is dat als je nu, vroeger keek je tegen 60 aan en je dacht, nou ja, dan ben je oud, is alles wel voorbij.
0: Nou, ik zou jou zeggen, toen ik in mijn jaren 20 was, ik denk, 60, dan ga je dood.
1: Dan ga je dood, dat was vroeger ook zo. Maar nu betekent het eigenlijk het begin van misschien wel de beste tijd van je leven, als je het goed aanpakt.
0: Ja.
1: Dus er is genoeg over te vertellen en te lachen met elkaar. En ik heb allemaal filmpjes gemaakt. En dus het wordt een beetje theatercollege, lachen met elkaar. Ik hoop dat ze, ik heb een paar medley.

0: was. Ik denk, 60, dan ga je dood.
1: Dan ga je dood. Dat was vroeger ook zo. Maar nu betekent het eigenlijk het begin van misschien wel de beste tijd van je leven, als je het goed aanpakt. Ja. Dus er is genoeg over te vertellen en te lachen met elkaar. En ik heb allemaal filmpjes gemaakt. En dus het wordt een beetje theatercollege, lachen met elkaar. Ik hoop dat ze... Ik heb een paar medleys geknipt, dat ze met z'n allen moeten meezingen en dansen.
0: Ja, want het wordt een interactieve theatershow.
1: Ja, dat hoop ik, maar dat weet je nooit. Ja, humor moet er altijd in, maar je weet nooit of ze interactief meedoen. Want dat is best leuk onderwerp.
0: Meestal op zich.
1: Nou
0: ja, bij de Dolly Dots Tour deden de mensen ook mee, hoor.
1: Ja, maar ze hoeven niet op te staan en iets te zeggen wat ze best wel eng vinden. Nee, dus ik...
0: Je gaat ook echt aan de bezoekers vragen.
1: Ja, ik gooi ook een microfoon af en toe. Dat wil ik wel. Maar tot nu toe, en dat zag ik ook in de jaren 80 shows die ik samen met Erik van der Hof doe, er komen niet zoveel vragen. Mensen gaan echt even van, nou, kom erop, stand.
0: Ja.
1: Maar dan wordt het nog steeds lekker. Kom op, jongens, even staan. Dit gaan we even met elkaar zingen en dansen.
0: Ja,
1: tekst op het doek. Geen eigen liedjes.
0: Nee, maar het thema is dus, even voor de duidelijkheid, sexy, sexy. Het gaat erover dat mensen van boven de 60 jaar zich beter en gelukkiger voelen
1: dan
0: ooit.
1: Dat eigenlijk vanaf 50 al, dat de onderzoeken laten zien dat voor vrouwen is 50 worden nog een ding, omdat je nog de menopauze aan het afronden bent. Maar dat ze over het algemeen gelukkiger zijn. Dat ze zich vrijer voelen. En dat de meeste seks wordt gedaan in Nederland door 60-plussers. Wist je dat?
0: Oh, dit is wel even een scoop.
1: Ja, dat is jongens. Dus er is nog hoop voor jullie.
0: Er komt er net iemand van de NOS binnen. Dan kunnen we dat zo meteen even meenemen. Want dit is wel nieuws. Nou, dat doe ik nog niet eerder gehoord, hoor.

0: Half twee geweest, het laatste nieuws met Renate. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In een natuurgebied bij Venray woedt brand. Het vuur verspreidt zich snel via de boomtoppen. Daardoor is het al moeilijk te bestrijden. Treinverkeer in de buurt is stilgelegd. Corné H. hoeft niet de cel in voor de gijzeling van gevangenismedewerkers vorig jaar in Vught. Wel krijgt hij 1 jaar voorwaardelijk en is het volgens de rechter belangrijk dat hij wordt behandeld voor zijn stoornissen. De Europese voetbalbond UEFA dreigt met juridische stappen tegen de FIFA, melden Britse media. Aanleiding is natuurlijk het plan van FIFA-voorzitter Infantino om een WK-bedrijf op te richten en aandelen uit te geven. Na veel kritiek trok Infantino dat plan weer in, maar de UEFA eist dat alle documenten en bestanden rond dat plan worden bewaard vanwege mogelijke juridische procedures. En dan een bijna record voor deze film.
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Ja, Spider-Man dus. Brand New Day. Die kende het op één na grootste openingsweekend ooit. Die film bracht wereldwijd ruim 925 miljoen dollar in het laadje. Alleen Avengers Endgame bracht meer geld op in die eerste dagen. En in december komt daar dan weer een nieuwe film van uit. Dus we wachten het nog even af. Het weer dan volop zon, 30 tot 35 graden in het zuidoosten van het land. Morgen ietsje minder warm.
0: Dankjewel, Renate.

0: En deze muziek hoor je ook op zaterdagmiddag, ook op deze tijd, maar dan in de show Angela van Angela Groothuizen.
1: De beleggingstips.
0: Zijn we ook nog steeds mee bezig en dat heeft alles te maken met de Sneekweek die van start is gegaan, de 89e editie. Het is het grootste binnenwaterzeilevenement van Europa. Met ook vandaag weer verschillende zeilwedstrijden. Die zijn inmiddels begonnen op het Sneekermeer. En komende vrijdag dan is de laatste finale dag. We zoeken vandaag liedjes die daarbij passen. Die gaan over boten, varen en zeilen. Deze kwam al binnen.
2: We are sailing to Philadelphia. A world away from the cold.
0: Oh, die is wel heel erg mooi ook. Mark Knopfler van Dire Straits en James Taylor samen met Sailing to Philadelphia. Heb je ook nog een leuke suggestie? Laat het ons weten. We nog een groot kwartier om een prachtig liedje erbij uit te zoeken. Nog één keertje voor Angela Groothuizen. Ja. Het is smakelijk trouwens. Je zit
3: dankjewel. Het is een beetje hard broodje, maar dat geeft niks.
0: Nee, je liever een zacht broodje. Dat heb je wel boven de 60, dat je liever een zacht broodje hebt.
3: Ja, want hij is gewoon een beetje oud.
0: Oh, is een beetje oud. We gaan het hebben over Sexy 60. Daar hadden we het al even over. Een theatershow die in september van start gaat. Het gaat dus over ouder worden. De beste mensen.
3: Ja, het heeft natuurlijk een lading, hè, zo'n tekst. Maar ik weet dat ik op weg was naar 60. En toen zei iemand tegen mij, ja, maar jij bent in ieder geval wel Sexy 60. Toen dacht ik, dat is een leuk woord, Sexy 60. Hebben we vastgelegd. En toen wilde ik daar wat over schrijven, maar dat door alle omstandigheden leven kwam over me heen. En uiteindelijk is er nu dan een theatershow. Maar het gaat natuurlijk echt ook over het feit dat we tegenwoordig veel ouder worden. En dus op een andere manier naar de indeling van ons leven moeten. En ook gewoon dat het leven bij 60 ook gewoon weer opnieuw kan beginnen. Ja. Dus maar het moet vooral vrolijk zijn. En dat je vrolijk naar huis gaat, want het zijn barre tijden.
0: Ja, er wordt een hele leuke theatershow om te bezoeken vanaf september dus langs de Nederlandse theaters. Nou ken ik maar weinig mensen van boven de 60 die zoals jij zijn.
3: Ja, want?
0: Nou, jij bent echt, ik denk soms wel, er zijn er twee van. Zoveel doe jij.
3: Maar toch veel minder dan vroeger.
0: Dat weet ik dan niet helemaal.
3: Maar je kunt op mij rekenen, is waar. Nou, en dat weten mensen en dan komen ze ook bij mij terecht en dan doe ik het toch.
0: Altijd een huis vol en je hebt ook nog je dochters en je hebt van
3: ik
0: alles.
3: Ik ben omringd door hele leuke Gen Z'ers en millennials thuis. En ik heb een hartstikke mooi leven en ik heb het ook weer op de rit. Dus een tijdje pittig geweest, maar ik heb het ook weer op de rit. En daar is veel over te vertellen.
0: En dat vier jij gewoon ook?
3: Ja, maar jongens, weet je, we zeggen altijd, we hebben maar één leven, hè, maar je gaat maar één keer dood. En je hebt elke dag weer opnieuw de kans om je leven aan te pakken. Van waar, wat ben ik nou kwijtgeraakt? Wat wil ik terughalen? Weet je wel, er is het hele internet zit er ook vol mee, maar het internet is zo'n eigenlijk zo'n druk bos geworden.
0: Jungle.
3: Ja, verschrikkelijk.
0: Dus, jungle kunnen we
3: ik heb het even voor iedereen op een rijtje gezet.
0: Maar over veel dingen te doen, zit je nog in een jury? Je zit er bij Tribute for Battle to the
3: Tribute Best. Is eind van het jaar en dat is maar een paar dagen. En dat is natuurlijk heel leuk. Dan zeg ik tegen mensen, ja, maar het is maar 4-5 dagen per jaar.
0: Daar zit je ook nog in?
3: Ja,
0: dit jaar. En de Force Kids, doe je dat ook nog?
3: Nee, dat is al sinds 15. Je bent lekker op de hoogte. Dat is al sinds 2015. Dan word je weer vervangen. Ja,
0: maar nou, we zitten beledigd aan het eind. Jammer. Ik dacht dat jij dat nog steeds deed met die voice kids, maar ik zie dat nooit.
3: Nee, dat komt omdat al die voice kids die nu allemaal volwassen zijn, de meeste die heb ik wel contact mee. Die bellen of appen of die vragen me wat.
0: Ja.
3: En vooral die in mijn team, die heb ik allemaal zien opgroeien. Dat is ook heel leuk.
0: Ik wil het ook met je hebben over muziek en over liedjes die je hebt gemaakt. Je hebt ooit een prachtige prijs gekregen. Het is alweer een tijdje geleden, 2013.
3: Ja, dat Annie M. G. Schmid. Ja.
0: De Annie M. G. Schmid prijs heb je toen gekregen voor Vinkerveen.
3: Ja, dat was een lied, een verstild lied over schaatsen in de nacht. Heel mooi. En dat kwam onverwacht. Kreeg ik de Annie M. G. Schmid. En dat was fantastisch. Dat kreeg ik samen met Jan Beuving en met Nico Brandsen.
0: Nico Brandsen, ja.
3: En de Vinkervener zeiden ze, normaal, je moet er ook even schrijven over de zomer.
0: Dus, ja, want je hebt een zomerhuisje, heb je daar?
3: Ik heb daar een zomerhuis. Dat is
0: zomerhuis,
3: nu ook,
0: maar landgoed is het.
3: Nou, dat valt ook wel mee, maar het is heerlijk. En daar zit ik 2 maanden in de zomer. En toen heb ik een paar jaar geleden, hebben we dus de zomerversie gemaakt. En volgens mij ga je die spelen.
0: Ja, dus, die wil ik even laten horen. Ja. De Vinkervee volle zon.
3: Ja. Ja. Dat is toch gewoon, het is gewoon, luister naar die tekst, want het is zo waar. Ik dacht het vanmorgen weer.
0: En wat zit er aan muziek eigenlijk in Sexy 60?
3: Nou, ik heb gewoon liedjes die. Ik heb een paar medleys geknipt. En,
0: ja, medleys van wat?
3: Ja, dat ga ik allemaal niet verklappen.
0: Zijn dat Nederlandse liedjes? Of
3: Nee. Het
0: van
3: is
0: alles.
3: Gewoon allemaal. Er zijn een paar meezingmomenten, zeg maar. Een paar meezing- en dansmomenten.
0: Okay.
3: En ik hoop dat iedereen dat leuk vindt. Het is voor mij ook een nieuwe. Kijk, je weet pas wat je show is als je hem speelt voor publiek. Ik heb 3 hele kleine zaaltjes om een beetje te try-outen. En dan kunnen we zien van wat werkt wel of niet. En voor de rest maak je gewoon wat je denkt. Nou, dit wordt wel leuk.
0: Nou, ik ga je er heel veel succes mee wensen. En ik denk dat je voelt je altijd thuis op het podium.
3: Maar ja, ik vind het wel. Je moet er altijd wel weer over een hobbeltje heen. Hè, voordat je denkt, oh, ik hoop dat ik die mensen blij kan maken. Maar het lukt altijd.
0: Nou, dat wou ik zeggen. Ja. Dat heb jij toch wel in je genen.
3: Nou ja, het is noem het 50 jaar op het podium staan misschien. Langer nog.
0: Wil wel helpen.
3: Ja. Nee, langer nog.
0: Leuk dat je er was. En nogmaals, veel succes ermee. En zaterdag ben je gewoon weer op de radio natuurlijk.
3: En zaterdag ben ik er gewoon weer. Ja.
0: Angela Groothuizen met Vinkeveen, volle zon.

0: The Kings en Waterloo Sunset. En daarvoor dat prachtige liedje over Vinkeveen van Angela Groothuizen. Vanaf september dus in de Nederlandse theater.
1: De beleggingstips.
0: En de beleggingstips van vandaag in verband met de Snake Week. Je moest over varen gaan en boten en water. Rod Stewart.

0: Oh, dat is ook mooi deze. Across the ocean. Piet Veerman van de Cats and Sailing Home. Aan de telefoon heb ik Kevin. Kevin uit Hellevoetsluis. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Een beetje een leuke week al? Of ja, het is natuurlijk nog kort.
1: Het is nog één werkweekje en dan heb ik eigenlijk ook vakantie.
0: Dus, ja, wat lekker man. Wat ga je doen?
1: We gaan naar Zweden.
0: Oh, dat is prachtig.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Nou, toevallig zitten vrienden van mij daar nu en ik volg ze een klein beetje. En ja, dat is een heel erg mooi land natuurlijk. En hele mooie natuur. Wat ga je doen? Ga je er rondreizen of ben je op één plekje?
1: Ja, nee, we hebben een camper gehuurd, dus we gaan een beetje rondtrekken.
0: Briljant, dat heb ik ook nog steeds op mijn lijst staan. Nou, Kevin, laat even weten hoe het geweest is.
1: Ja, nee, dat zal ik zeker doen.
0: Oké, en dan nu naar de beleggingstip van vandaag, want je had een mooi liedje aangevraagd. Ik wil even iedereen ook bedanken die weer heeft meegedaan vandaag, want er zaten weer prachtige suggesties tussen. En ja, ik heb jou uitgezocht om even aan te kondigen, zo vlak voor je vakantie.
1: Nou, hartstikke leuk. Dan is hier André van Duin met Zeilen op de wind van vandaag.

ik word gedragen. Moest je sjouwen, toen je dacht, het is even slikken. Moest je kouwen, toen je dacht, ik wil wel stoppen. Juist beginnen, en net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, het is me te veel,

0: Reclame Max. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
8: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
9: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
10: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
12: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Goedemiddag, ik mag zo met Great Balls of Fire de tuindeuren van het open huis wagenwijd opengooien. Maar eerst is hier het NOS-journaal met Renate Kok.
15: In natuurgebied Rosmolen in de buurt van Venray in Limburg woedt een zeer grote bosbrand. Volgens de regionale omroep L1 zijn er grote rookwolken te zien boven het gebied.
16: De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt. Vanwege de droogte wordt er meteen groot alarm geslagen bij een melding over een natuurbrand. Gisteren woedde niet ver van de plek van de brand een vredepeel ook al een bosbrand. Die was door een grote brandweerinzet snel onder controle.
15: Ja, ook vanuit andere provincies zijn brandweereenheden onderweg naar dat gebied. Volgens de veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om een kroonvuur. En dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen ligt voorlopig stil. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zal worden gepraat over een akkoord. Maar de Iraanse autoriteiten spreken dat dus tegen. Wel zou er vanuit Iran met Oman worden onderhandeld over de heropening van de Straat van Hormuz. Paniek in Japan. De Japanse munt, de yen, die stond vlak voor het weekend op de laagste koers in 40 jaar. En daar leidt de economie natuurlijk zwaar onder. Daarom besloot de Japanse centrale bank om een grote reddingsoperatie op te tuigen, waarbij er ook hulp kwam van de Verenigde Staten. Doordat beide landen de Japanse munt kochten, steeg die weer in waarde, zegt correspondent Anoma van der Veren.
17: Als we president Trump mogen geloven, was het een vriendendienstje. Dat zei hij gisteren in ieder geval. Maar het is duidelijk dat de zwakke yen inmiddels niet alleen maar een Japans probleem is. Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten, dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Voor de VS was het ook een manier om zichzelf te beschermen en dus de internationale markten wat tot rust te brengen.
15: En vanwege de lage waterstanden moeten steeds meer aanbieders van riviercruises die nu annuleren of aanpassen. Vooral richting Duitsland liggen veel schepen stil. Sommige reisorganisaties kiezen er nog voor om op stukken waar niet gevaren kan worden bussen in te zetten. En andere varen dus helemaal niet meer. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit bij Lobith, waar de rivier Nederland binnenkomt. Het weer dan, ja, volop zon, uitzonderlijk heet. 30 graden in het noorden, 35 graden in het zuidoosten van het land. En daar kunnen vanavond ook regen- en onweersbuien ontstaan. Morgen wordt het dan iets minder warm.
14: Renate Kok, dankjewel.
13: Open huis. Bas Ragas.

Een goede middag op deze prachtige zomerse zomerdag. Wat is het nog fijn. En ik reed hier naartoe vanaf Haarlem. En ik zag allemaal mensen heerlijk zich plezieren op het water. Met bootjes en drankjes en lachen en gillen. Wat heerlijk. Als je wilt liefhebben, moet jij beginnen. Ja, dat waren de eerste woorden van Raffaella Carrà. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Raffaella Carrà. Dat klinkt ook wel heel erg gepassioneerd. Nou, ze heeft gelijk. Wees niet bang. Ga voor de liefde, anders ben je te laat. Jerry Lee Lewis nam het misschien wel iets te letterlijk met zijn Great Balls of Fire, waar wij dit uur mee aftrappen. In 1957 was Jerry Lee Lewis samen met Elvis, Johnny Cash en Carl Perkins het Million Dollar Quartet. Zaten ze heel toevallig in de studio in Memphis bij Sun Recording Studio. En daar nam iemand het op. Daar zaten ze met z'n vieren te jammen. Dat kun je nog ergens vinden. Ga dat vooral een keertje luisteren. Nou, we hebben een heerlijke twee uur staan. En wij zijn ook op zoek naar het sleutelwoord. Wat is het woord dat jouw dag het best beschrijft? Heb je iets bijzonders gedaan of meegemaakt? Of is het gewoon een doodgewone maandag en ben je weer aan het werk? Of ben je nog met vakantie? Nou, ik ben benieuwd naar jouw dag samengevat in dat ene woord. Dat sleutelwoord, dat zoek ik. Straks vertel ik jou mijn sleutelwoord, maar ik hoor vooral graag jouw verhaal.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Wij zijn vandaag op zoek naar jouw sleutelwoord. En Jannie heeft het via de NPO luisterapp al laten weten. Toy Story 5. Ik ben vanochtend daar naartoe geweest, samen in de bioscoop met mijn twee kleinzoons. Wat een feestje, nou dat kan ik me heel goed voorstellen. Nee, ik heb nog geen kleinzoons, ik heb alleen maar puberende kinderen. En een paar volwassen kinderen inmiddels. Maar het lijkt mij toch zo leuk met je kleinkinderen naar de bioscoop. Nou goed, Xandra die zegt mijn sleutelwoord van vandaag is auw. Ik kom terug van de visio. En Ellie zegt, vandaag is mijn sleutelwoord bootjespracht. Ik ben sluizenwachter op Veren. En er komt zoveel moois langs. Ik kijk mijn ogen uit. Wat een mooie baan is dat, Ellie. Is dat dan een betaalde baan of doe je dat onbezoldigd? Ik ben heel benieuwd, Ellie. Laat me dat nog even weten. Want anders wil ik ook wel graag sluizenwachter worden op Veren. Lijkt me een topjob. Wat is jouw sleutelwoord? Laat het horen via de NPO Luisterapp. Stuur jouw sleutelwoord naar me toe. En ik ben heel benieuwd.

0: Ik vond dat vroeger altijd een deprimerende plaat. Monday, Monday. Maar tegenwoordig denk ik, ach, maandag, er begint een nieuwe week. Mijn sleutelwoord? Nou, dat is niet maandag, hoor. Mijn sleutelwoord is onbespied. Gisteren was ik bij mijn stokoude oudjes. Daar moeten ze altijd lachen. We zeggen ze, hoezo? Nou, mijn vader is 87, mijn moeder 85. Ik zeg, nou, jullie zijn hoogbejaard en ik ben een man van middelbare leeftijd. Dan moet mijn moeder altijd een beetje lachen. Ja, dat is wel zo. Nou goed, ik was dus gisteren bij mijn ouders in Lisse, samen met mijn zoon en een van mijn dochters. En ik zag bij de vijver van mijn ouders, die stond ramvol prachtig bloeiende blauwe lissen. Hoe toepasselijk. Dus ik pakte een schep uit de garage en ik schepte er wel flink wat pollen uit om later in mijn vijverbakken thuis in de tuin te zetten. Daar heb ik van die cementbakken ingegraven, dat de vogeltjes kunnen drinken en libelles en noem alles maar op. Ondertussen filmde mijn zoon mij hoe ik, daar dus onbespied, pollen stond uit te trekken in de krakende hitte. Maar mijn ouders die zitten dus mij te bespieden. Mijn dochter zit mij te bespieden. Mijn zoon maakt allemaal beide handen opmerkingen terwijl ik me daar in het zweet werk. Nou, onbespied is mijn sleutelwoord. Je kunt het allemaal zien op mijn Instagram. Leendert, die zegt verplichte vakantie. Vanwege renovatie van aardbevingsschade moeten wij 2 weken ons huis uit. Nou, wat spannend, Leendert. Wat leuk. Ook misschien wel, hè? En Joop zegt, mijn sleutelwoord is zweten. Ik moet mijn hele woning schoonmaken omdat ik woensdag met vakantie ga. En het is ook veel fijner om thuis te komen in een net opgeruimd huis. Nou Joop, hartstikke goed. Proper. Daar houden wij van. En het sleutelwoord van Ingrid. Nou, die hebben wij als het goed is aan de telefoon. Ingrid, goedemiddag.
1: Hey Bas, goedemiddag.
0: Zo, hoe is het leven?
1: Ja, prima.
0: Ja?
1: Ik lig hier prima.
0: Oh, jij ligt hier prima. Verklaar je nader, Ingrid. Ik
1: nou,
0: zit.
1: Ik ben lekker vrij vandaag. En ik dacht, ik had fysio vanmorgen. En ik heb wat in het huis gedaan. Nou, ik denk, ik ga in de hangmat.
0: Ja, natuurlijk. Ik had wat in het huis gedaan. Een boek verzet of een plantwater gegeven. Ik werd gemasseerd bij de fysio. En weet je wat Ingrid toen dacht? Het is wel weer genoeg geweest. Ik ga in de... Wat is dat voor een werkethos? Het is Monday, Ingrid. Hoppata, aan het werk.
1: Ik heb van het weekend gewerkt.
0: Oh ja? Wat doe je voor werk?
1: Ik ben oncologieverpleegkundige.
0: Oh, dat is een belangrijke baan.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Heel leuk.
0: Leuk. Mooi werk. Ja, mooi werk lijkt me ook.
1: Ja, leuk voor de... Ja, nou ja.
0: Leuk met de

0: collega's en maar ook wel bijzonder met hele hoge piepen, pieken, ik ga daarvan stotteren, ja. Hoge pieken en soms ook wel diepe dalen.
1: Ja, zeker.
0: Met
1: ja.
0: patiënten, dat is wel heel intensief werk en belangrijk werk.
1: Ja,
0: nou,
1: ja daarom leg ik af en toe even in de hangmat.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Ja, dat snap ik heel goed, heel gezond. Een mens moet weten van ophouden.
1: Ja, toch?
0: Ja. En jouw sleutelwoord, wat wordt dat dan?
1: Ja, hangmat en factor 50.
0: dat weet je dan wel als iemand die in de oncologie bezig is. Factor smeren is belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Ondanks allerlei social media verhalen. Ja, nou, dank je wel voor jouw verhaal. Wil je nog iets melden, Ingrid, dat je zegt... nou, ik heb nu het moment op Radio 5... Hè, een van de best beluisterde zenders van Nederland... iets leuks, iets vriendelijks.
1: Wat zeg je? Ik zou zeggen, ja, smeren.
0: Nou, dat is de goede, belangrijke boodschap van Ingrid. Dankjewel.
1: Jouw
0: sleutelwoord, hangmat en factor 50. Ik ga jou de gouden sleutel van het open huis opsturen.
1: Wat leuk, dankjewel.
0: Nou, geniet ervan.
1: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Dag, Ingrid. Eric Carmen, all by myself.

vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De

Cliff Richard, do you wanna wanna dance? Edwin Collins maakte in 1994 zijn derde soloalbum. Hij kwam uit een post-punk band. En hij dacht, weet je wat, ik ga een leuk plaatje maken. En ik ken nog wel een leuk sampletje, dat klonk ongeveer zo. Pakte dat van de 1, 2, 3 uit 1965. Pakte hij dat af van Len Barry. En misschien ken je het al. Want dat was meteen ook, zonder die blazen, was het meteen ook het begin van dat ene nummer. De xylofoon in dat nummer werd gespeeld door Paul Cook. En dat was de drummer van de punkband The Sex Pistols. Ja, je gelooft het niet. Hij zelf postpunk. En ook de drummer van The Sex Pistols. En ze namen het op in de home studio van deze Edwin Collins. En het klonk best aardig. Too many protest singers, but not enough protest songs. Het is een beetje cynisch. Het is een beetje dreigend, het is een beetje meeslepend. Wow, het was niet echt een succes hoor. Maar toen kwam het in de film Empire Records. En dat gaat over de teloorgang eigenlijk van de platenwinkel. En daar kwam dat liedje in voor. Ja, en toen werd het een hit. Het werd zijn enige hit. A Girl Like You. Hij heeft daarna wat complicaties gehad. Hij heeft een hersenbloeding gehad, maar hij is weer opgekrabbeld. Een fantastische documentaire is erover gemaakt. Een bijzondere man, deze Edwin Collins. Nog even over dat sampletje. Ja, dat sampletje, dat klonk allemaal zo lekker makkelijk. Want ja, hij hoefde geen drummer in te huren. Maar ja, toen werd het een hit. En ja, en toen kwamen de erven nog wel even langs. Hé, dat sampletje, dat klinkt verdraaid like... Edwin Collins. A Girl Like You. Met op xylofoon. Je verzint het niet. Paul Cook van de Sex Pistols.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar

0: Back home, Golden Earring. Back home, nou dat ben ik ook net hoor. En daarvoor Anne. Die momenten zouden eeuwig moeten worden. Lekkere platen, volume ja. Nou, of volume ja, moet je mij nou horen. Pff, volume ja. Ach, jongens. Hè? Hoe heet onze Rolf, hoe heet ze? Ja, zeg het maar, Bas. Ja, je moet hem even meekomen. Kom maar, Bas, je mag erin. Ja? Clouseau natuurlijk. Je was zo lekker aan het meezingen, hè?
1: Ja, met Anne zing je altijd mee.
0: Ja, nou straks jongens, de derde na drie, die wil ik heel graag horen. Laat het me weten via de NPO Luisterapp. En dan gaan we Pink Floyd draaien en we gaan allemaal mooie plaatjes draaien, maar ook die van jou. Straks, na het uur. Zo. Wat een lekkere plaat. Kiss Me. Ja, dat wil ik ook. In de zomer. De hele dag zoenen. In die hangmat. Hoppakee. Hier op Radio 5.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? dewarmte.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Straks bepaal jij de derde na drie hier in het Open Huis. Wat is jouw favoriete vakantie evergreen? Laat het me weten. Stuur een appje in de NPO Luister-app. Maar eerst het NOS-journaal met Renate Kok.
9: De brandweer Noord-Limburg denkt dat het blussen van een grote bosbrand in de buurt van Venray nog lang gaat duren. Een camping is uit voorzorg ontruimd. Blussen is lastig, onder meer vanwege de droogte, zegt de brandweer.
10: De wind is aan het aanwakkeren en de brand breidt zich op dit moment nog uit. De brand is extra moeilijk omdat het vuur in het kroonvuur, noemen we dat, hoog in de bomen zit, moeilijk te bestrijden is. En met de wind die erbij komt, is het nog lastiger.
9: Ja, de veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om die brand in beeld te krijgen. De brandweer probeert te voorkomen ook dat het vuur overslaat naar de andere kant van het spoor. Daarom rijden er voorlopig ook geen treinen. Het kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van Ceuta. Vorige week trokken tienduizenden Marokkanen de grens met de Spaanse exclave over, in de hoop zo asiel te krijgen in Europa. Minister Van den Brink wil weten hoe dit allemaal kon gebeuren. Ook zegt hij dat het vrijwel zeker is dat niemand vanuit Ceuta is doorgereisd naar het vasteland van Spanje of de rest van de EU. Er worden steeds meer nesten van Aziatische hoornaars gevonden. In Noord-Holland zijn er nu al 150 weggehaald, terwijl dat er vorig jaar in totaal 195 waren. Deze imker is ook hoornaarbestrijder en hij verwacht dat de overlast alleen maar gaat toenemen, ook omdat de provincie Noord-Holland de bestrijding bijvoorbeeld terugschroeft.
11: Dat gaat er wel voor zorgen dat er meer hoornaars komen en de kans dat mensen dus daarmee in aanraking komen steeds groter. En dat is ingewikkeld, omdat mensen het diertje nog niet zo goed kennen. En het gedrag heel anders is eigenlijk dan inheemse wespen. Omdat ze hun nest heel fel verdedigen en mensen vaak niet zien, omdat ze goed verstopt zitten in hagen en spouwmuren.
9: Nou, volgens de provincie Noord-Holland kan die hoornaar niet meer volledig worden uitgeroeid. En daarom worden nu eigenlijk alleen nog nesten in de buurt van natuurgebieden weggehaald. En ook bij drukke plekken zoals sportvelden en speeltuinen. En ruim 170 mensen hebben rond die World Pride in Amsterdam melding gedaan van incidenten als schelden en spugen. Volgens organisatie Rita kwamen die meldingen uit het hele land van mensen die onderweg waren van en naar de Pride-evenementen in de stad. De afgelopen dagen kwamen er honderdduizenden bezoekers naar Amsterdam, onder meer voor de Canal Parade. Het weer dan te zonnig, 30 tot 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen begint bewolkt, in het oosten misschien ook nog wat regen. Later komt de zon er weer bij en dan wordt het maximaal 33 graden.
8: Renate, dankjewel.
7: Bas Ragas.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag.

0: En wat er ook gebeuren mag. Reinhard Maai, wat klinkt dat mooi, hè? Nederlands-Duits. Nou, dat vind ik dus wel.
1: De zomer van...
0: De zomer van 1981. Deze zomer nemen we je iedere dag hier in het Open Huis mee terug. Naar de zomer uit die goede oude tijd. En vandaag is het dat dus, de zomer van...
2: 1981.
0: Ik was 10 jaar. Ik werd 10 jaar toen in die zomer. En ik woonde in Lisse op de Van Bunninghuizenlaan nummer 1. Ik zat op de Jozefschool. Ik was verliefd op Leontien, Saskia, Nathalie, Geertje, Wendela of René. Ik weet het niet meer. Ik ben op al die meisjes verliefd geweest. Vond het mateloos interessant. 81 was ook het jaar van de introductie van de compact disc, de CD. Een Nederlandse Philips en het Japanse Sony, die waren de innovatieve krachten hierachter. Spotify, streaming, TikTok, Apple, het was er allemaal nog niet. Nee, de grammofoonplaat werd begraven en de nieuwe fysieke drager was er, de CD. Ja, over dingen die voorbij gaan. En 400.000 mensen liepen in Amsterdam mee met een demonstratie tegen kernwapens. Ja, wie is er voor kernwapens? Maar er was ook een tegendemonstratie. Liever een raket in de tuin dan een Rus in de keuken. Het bleken helaas profetische woorden voor Oekraïne, die in 1994 zijn kernwapens inleverde in ruil voor veiligheid en soevereiniteit. Ik ben benieuwd, wat is jouw herinnering aan die zomer van 1981? Hoe oud was je? Hoe heette je hond? Met wie zat je op school? Hoe was jouw zomervakantie? Was je fan en van wie? Laat het me weten via de gratis NPO Luister-app. De zomer van 1981.

0: Dan Hartman, I Need Love, Instant Replay. Nou, dat was een lekker moment.
1: De zomer van.
0: 3 jaar na dit plaatje, was het 1981. Wij zijn op zoek naar alle verhalen uit die zomer van 1988. Waar was je? Wat voor kleding droeg je? En ja, wat hield jou nou bezig? Wat je bezighoudt zou bijvoorbeeld kunnen zijn...
2: I, Charles Philip Arthur George.
3: I, Charles Philip Arthur George.
2: Take thee, Diana Francis.
3: Take thee, Diana Francis.
2: To my wedded wife.
3: To my wedded wife.
2: I, Diana Francis.
4: I, Diana Francis.
2: Take thee, Charles Philip Arthur George.
4: Take thee, Philip Charles Arthur George.
2: To my wedded husband.
4: To my wedded husband.
2: I pronounce that they be man and wife together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen.
0: Prince Charles en Lady Diana Spencer stapten op 29 juli van 1981 in het huwelijksbootje. Ja, het was toch wel een van de meest sprookjesachtige bruiloften uit de moderne geschiedenis, maar het werd een nachtmerrie. Ik kan me nog wel herinneren dat we voor de buis zaten. Ik was niet de enige. Meer dan 750 miljoen mensen keken dat in 74 verschillende landen. En het is op de dag van vandaag het meest bekeken huwelijk ooit. Ja, nou, achteraf... Als je nu die stem hoort, die Charles, die klinkt eigenlijk precies zoals die nu klinkt. En Lady Di, zoals we er nu kennen, ja, helaas is ze er niet meer. Maar die klinkt toch ook echt als een heel onschuldig, verlegen meisje. 1981, wat gebeurde er nog meer? MTV, inderdaad, de legendarische intro van MTV. De muzikale tv-zender die midden in de zomer van 1981... op 1 augustus om middernacht werd gelanceerd. En ze draaiden de eerste videoclip. Dag in, dag uit, non-stop video's. Ja, de eerste klanken die we hoorden... dat was de Bugles met Video Killed the Radio Star. Nou, dat is er wat, hoor.

Video Kill the Radio Star? Nou, ik dacht het niet. Ironisch genoeg is MTV er inmiddels mee gestopt. Ze draaien nu af en toe nog wat series en films, geloof ik. Maar ja, wij, jij en ik, hier op de radio, wij zijn er nog. En hoe? 1981 kent muzikaal gezien ook wat hoogtepunten. Natuurlijk de top 3 van die zomerklok.

Ja, One Day. Oh, wat een heerlijke tune. Ja, die kitsch van de jaren 80, die is toch echt wel heerlijk. Nou, weet jij nog wat jij deed in de zomer van 1981? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. En dit was een hit, hè? How About Us? Als je dan samen aan het fietsen was, in de auto zat, of onder een boom of op het strand, dan wist je het wel.

The Beach Boys, ja, back naar 1965, Help Me Rhonda. Ja, The Beach Boys en The Birds, 1970, het is volle flower power. Een eigenzinnige evergreen van die Birds. Over doen waar je zelf je goed bij voelt en staan waar je voor gelooft. Jesus is just alright. Ja, je hoort al een beetje de jaren, it's just alright. Het gaat over een persoonlijke vriendschap die ze ervaren. Vasthouden als iedereen je voor gek verklaart. Het omarmen, ja, dat is heel erg jaren 60, jaren 70, maar het ook heel erg van nu. The Birds, Jesus is just alright.

George Baker en zijn selection uit 1975 met Una Paloma Blanca. Ik heb ooit eens in een televisieprogramma met hem mogen maken. Wat een aardige vent was dat. En wat een hit had hij gemaakt. Het was een feestje om hier weer te mogen zijn bij NPO Radio 5. De tuindeur de wagenwijd open te gooien. Ik verheug hem op morgen. Meer muziek, meer verhalen, sleutelwoorden. Nou, bereid je maar voor tussen 2 en 4 morgen hier op Radio 5. Maak er een mooie avond van en wees een beetje aardig voor elkaar. Robert Plant, Big Log. Tot morgen. En morgen is Siem hier voor het laatst. Ja, Siem, niemand zit op jou te wachten, zeg je, maar wij wel. Morgen hebben wij een klein momentje voor jou hier op de radio. Nou, dat is morgen. Dag allemaal. Dag Siem. Tot morgen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
6: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
7: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
8: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
9: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
8: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Goedemiddag, van harte welkom tot 6 uur bij Bert op 5 bij KRO NCW op NPO Radio 5. Waar we voor de derde keer dit jaar vallen onder het hitteplan. Dus we doen het heel rustig aan. Renate met het NOS Journaal van 4 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar, zegt het OM. Er waren twee aangiftes over binnengekomen. Sophie Straat riep witte mannen toen op om naar achter te gaan om zo ruimte te maken voor vrouwen en mensen van kleur. Eerder zei het landelijk meldpunt discriminatie.nl ook al dat het niet ging om discriminatie. Er kwamen honderden meldingen binnen. En Sophie Straat werd na haar uitspraak bedolven onder de online haatberichten. Vanwege de grote natuurbrand bij Venray is een camping ontruimd. 300 mensen moesten weg. Ze kunnen terecht in een hotel in de buurt. Brandweer heeft groot opgeschaald en er worden ook blushelikopters ingezet. Blussen is extra moeilijk daar omdat het gaat om kroonvuur, zegt de brandweer.
13: Het zit hoog in de bomen, kunt er moeilijk bij en het breidt heel snel uit omdat het nu op dat moment heel droog is. De waarschuwingen eigenlijk door het hele land eigenlijk al zijn geweest. Kijk uit in de natuur met vuur en wat dan ook. Het breidt door de droogte enorm uit.
12: Nou, het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray is vanwege dat pluswerk ook stilgelegd. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Roland Muller van de economieredactie vertelt wat er allemaal wordt verkocht.
14: Het gaat dan vooral om zonnestroomparken, windmolenparken, maar ook faciliteiten voor de opslag van duurzame energie. En dan hebben we het over faciliteiten op het Europese land. Dus bijvoorbeeld niet op zee, want dat zou weer een hele andere tak van sport. Nee, het gaat echt om faciliteiten op het Europese vasteland. En dan vooral in landen als Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland.
12: Ja, het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, is niet bekend. En het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zodat de weg moeten vrijmaken voor de sprinter van 29... om zo'n contract te tekenen bij Visma Lease Bike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer dan blijft vandaag nog lang warm. Vanavond en vannacht vooral in het midden en oosten kans op een regen- of onweersbui. Temperatuur gaat uiteindelijk dalen naar een graad of 19. Maar in de grote steden blijft het nogal wat warmer. Morgen wisselend bewolkt, opnieuw een warme dag. 28 tot 33 graden dan.
14: Is dit een officiële plaknacht die we krijgen?
12: Ja, ik geloof het wel.
14: Ja. Plaknacht.
10: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

En zijn stem komt nog terug vandaag als we weer gaan wandelen van Den Helder tot Den Briel. Rob ten IJs en dag zuster Ursula, goedemiddag. Ja, dan gaan we het toch weer hebben over het weer. Want wat is het weer? Wat is het weer heet? Gelukkig hebben we een duidelijk hitteplan. Ties van de redactie zocht voor ons uit hoe ze dat in de rest van Europa aanpakken. Nieuwe week, nieuwe kansen, zometeen in De Slimste Mens. Ik heb vier presentatoren, vier NPO Radio 5 collega's die staan te popelen om een vraag te stellen. En wij vertrokken in Den Helder. En tijdens onze wandeltocht naar Den Briel zijn we vandaag aangekomen in het zonnige Zandvoort. En dan denk je, dat zal wel gaan over ijsjes aan het strand en lichtstoelen huren. Nee, we duiken in de vorstelijke geschiedenis van deze Nederlandse badplaats.

I Won't Let You Down van PhD. Douchen met Pepsi-Cola, dat kan vanaf nu. De bekende frisdrankfabrikant heeft namelijk een lijn schoonheidsproducten gelanceerd. De bubbels voor onder de douche schijnen net als het drankje ook bruin te zijn. Wel minder kleverig, mag ik hopen. Verrassend nieuws. Ik ben heel benieuwd wat we in de toekomst nog meer kunnen verwachten. Scrub van Calvé met stukjes pinda, heerlijk. Conditioner van Campina. Haarkleuringsmiddel van Hak. Zonnebrand van B-Cell. Oh, en dan hoop ik stiekem op lippenbalsem in de smaak cappuccino met havermelk van Starbucks.

0: zomervakantie. Niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijkenzee. En dat was natuurlijk fantastisch, want dat was een nieuwe bron voor inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in de zomer.

0: Raccoon samen met Vahela over de trompetten van de narcissen uit het voorjaar. Daffodils en de Fats Domino en Jambalaya on the Bayou.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Automobilisten worden deze week extra gecontroleerd tijdens de Europese flitsmarathon. Artsen in de Verenigde Staten hebben met een zeldzame operatie een baby gered. De baby zat nog in de buik bij zijn moeder toen de artsen hem opereerden. En vanaf vandaag is voor de derde keer dit jaar het hitteplan actief in ons land. Maar we zijn niet de enige in Europa. Ook in Italië bijvoorbeeld is het snikheet.
2: Klimmetje warm hier. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier.
3: Het is snikheet.
2: Snikheet. Snikheet.
3: Ja.
0: Ja, het is van de redactie, heb je verdiept in hitteplannen. Want wij dachten, oh, dat is echt weer zoiets Nederlands dat we dat hebben. Bij ons de derde keer dit jaar dat het hitteplan actief is. Zijn er ook hitteplannen in andere landen in Europa?
4: Ja, bijvoorbeeld in Italië. Er zijn er al 4 geweest dit jaar. 4 keer dat het hitteplan actief was. Maar op dit moment is het ook echt nodig. Het is code rood. Het is in sommige gebieden 40 graden. In Spanje is hij ook al 4 keer ingegaan dit jaar. En in Frankrijk 3 keer. Dus we steken er niet echt bepaald bovenuit als Nederland.
0: Nee. En bij ons gaat het hitteplan treedt in werking. Als er langdurige hitte voorspeld wordt, moet er minimaal 4 dagen op rij warmer dan 27 graden worden. Is dat in andere landen hetzelfde?
4: Ja, nou, dat werkt dus net even wat anders. In heel Italië is van half mei tot en met half september een soort constant hitteplan. Dat zijn kleine maatregelen. Maar als het echt heet wordt, dan komt er een extra hitteplan. En dat is per regio. Er zijn 27 gebieden. En het verschilt daar hoe warm het moet zijn voordat het plan ingaat. Dus in Nederland is die 27 graden best wel duidelijk. Maar in Italië verschilt dat. Maar meestal is het rond de 35 graden. En in Spanje werkt het ook zo, maar daar zijn honderden gebieden. En dat komt omdat de verschillen qua temperaturen zo groot zijn en hoogteverschillen. In Noord-Spanje kan die soms al in werking treden bij 26 graden. En in Zuid-Spanje soms bij 40 graden.
0: Oh ja.
4: En in Frankrijk werkt het ook zo, maar daar gaat het vooral om de nacht. Dus als het in de nacht warm is, dan gaat het hitteplan in. Want de Fransen die geloven dat het lichaam goed kan tegen de hitte overdag. Alleen zolang het maar de kans krijgt om te herstellen in de nacht.
0: Ja, en als je van die plaknachten krijgt, dan wordt het dus tijd voor dat hitteplan in Frankrijk.
4: Ja.
0: Zijn er ook landen in Europa die geen hitteplan hebben?
4: Ja, sinds de hitte

0: Spanje kan die soms al in werking treden bij 26 graden. En in Zuid-Spanje soms bij 40 graden.
1: Oh ja.
0: En in Frankrijk werkt het ook zo, maar daar gaat het vooral om de nacht. Dus als het in de nacht warm is, dan gaat het hitteplan in. Want de Fransen die geloven dat het lichaam goed kan tegen de hitte overdag. Alleen zolang het maar de kans krijgt om te herstellen in de nacht.
1: Ja, ja. En als je van die plaknachten krijgt, dan wordt het dus tijd voor dat hitteplan in Frankrijk.
0: Ja.
1: Zijn er ook landen in Europa die geen hitteplan hebben?
0: Ja, sinds de hittegolf in 2003 hebben dus bijna alle landen een hitteplan. Maar ja, vooral in het noorden zijn er een aantal landen die dat niet hebben. Bijvoorbeeld IJsland, Noorwegen, Zweden. Maar ja, daar is het ook nog niet echt nodig.
1: Nee, nee, en hopelijk blijft dat nog eventjes zo.
0: Ja.
1: Dan gaat mijn buurvrouw morgen naar Italië. Is het leven daar heel anders dan normaal? Wat kan ze verwachten?
0: Ja, ze kan weinig gezelligheid op straat verwachten tussen 11 en 6. Misschien een paar eigenwijze zwetende Italianen. Maar er wordt afgeraden om iets actiefs te ondernemen in die tijd. Dus nou ja, er zullen heus wel wat zwetende eigenwijze Italianen zijn. Maar het is rustig op straat in die tijd. En de rest die zit thuis met een bak gelato-ijs of in de bioscoop. Want een aantal steden die bieden gratis bezoek naar de bioscoop aan. Alleen tijdens de hittegolf.
1: Dat is een goed idee.
0: Ja, toch? Ja, ja, ik dacht dat het ook wel wat voor Nederland, maar ja, daar heb ik nog niks van gehoord.
1: Nee, nee.
0: Maar het is, daar mag jouw buurvrouw ook heen. Het is niet alleen voor Italianen.
1: Okay.
0: En op sommige plekken zijn er ook zogenoemde klimaatschuilplaatsen. Bijvoorbeeld musea, bibliotheken, buurtcentra, gemeentelijke zwembaden. Daar kunnen mensen gratis terecht. En er zijn extra waterpunten voor gratis water. En mocht er toch wat zijn, dan kan ze het landelijke hittenummer bellen. En dat is 1500.
1: Hitteplannen. De belangrijkste vraag is natuurlijk, werkt het, die hitteplannen?
0: Ja, uit verschillende grote Europese onderzoeken blijkt dat het invoeren van hitteplannen de oversterfte met naar schatting 20-30% heeft teruggedrongen. Dus dat is wel echt heel veel. Ja, ze kunnen natuurlijk niet elk slachtoffer voorkomen, maar de cijfers die laten wel heel duidelijk zien dat deze plannen wel echt levens redden. Dus ook al lijkt het soms wat overdreven, ik denk dat we wel kunnen stellen dat hitteplannen werken.
1: En het is niet iets betuttelends Nederlands dat bedacht is, maar het komt in veel meer landen voor. Dank voor je grondige research.
0: Ja, graag gedaan.

0: I'm a Train, Albert Hammond denkt dat nog steeds.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, wij helemaal van de Zand en Paulien Cornelissen gewoon nog heerlijk vakantie aan het vieren zijn, spelen wij gewoon ook de hele zomer de slimste mens in Bert op 5. Elke dag een nieuwe kans op een Bert op 5-je. Met vandaag als entreevraag: welke rivier stroomt door Egypte? Als je dat weet of denkt te weten, dan mag je een appje sturen via de NPO Luister-app. Je mag ons ook bellen, dan krijg je Helene van de redactie aan de telefoon. Hoe leuk is dat? 0800 3000 555.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens
1: in Bert op 5.
0: Dus welke rivier stroomt door Egypte?

0: Hij zong ook over Hill, ofwel Diana Marshall. En over Jenny, The Eyes of Jenny, Hans Vermeulen en de Sandy Coast. Bij koers zelf op 4:30. Mooi moment voor het NOS Journaal, Renate.
1: Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. Een oud-politieagent uit Roermond die verdacht werd van verkrachting is vrijgesproken. De 28-jarige slachtoffer zegt dat ze in haar slaap werd verkracht door een man. Er was 3 jaar cel geëist tegen de agent van 36, maar volgens de rechter is er niet genoeg bewijs. En het was een feest ter nostalgie in Geleen afgelopen weekend. 215 oldtimers reden toertochten door Zuid-Limburg. Er zaten motoren bij en natuurlijk ook veel auto's. En dat laten de trotse eigenaren zien bij Omroep Mijnstreek vandaag.
2: Ford Model A van 1929.
3: Een A4 Family is dat.
4: Dit is een 25th anniversary model. Er zijn er 2050 van geboet.
5: Ja, een M-roadster.
4: En hoe oud is die?
5: Hij is 29, dus het is in 97 geleverd.
1: Ja, in de volksmond is een auto van 25 jaar oud al een oldtimer. Voor de wet is dat 40 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht, vooral in het midden en oosten, kans op regen of onweer. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 19. Morgen wisselend bewolkte dag en dan wordt het 28 tot 33 graden.
0: Dankjewel.

0: Fortunate Son uit onze Every Top 1000. Gemaakt in 1969 door Creedence Clearwater Revival.
1: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
2: Bert op 5. Zet de Franse muziek in het volle licht.
0: Het is hartje zomervakantie in Nederland. Het is rustiger in de stad. Het is rustiger in de supermarkt. Tempo ligt ietsjes lager. Natuurlijk ook vanwege de hoge temperaturen. Maar de radio gaat altijd door. Ik probeer in de muziek wel rekening te houden met die vakantietijd. En dat is vaak niet eens zo heel moeilijk. Vandaag bijvoorbeeld in het volle licht zanger Daniel Lavoie. En die zingt over de zomervakantie. Een stormachtige zomervakantie in zijn geval. Liedje uit 2008 vanmiddag in het volle licht. Dit is Mes Vacances d'été.

0: Dan moeten we regelmatig brengen het grote eerbetoon aan de muziek. Thank you for the music, ABBA, uit onze Evergreen Top 1000. Want zonder, wat zouden we zijn zonder muziek? Wat zou NPO Radio 5 zijn zonder muziek? Heel stil, ben ik bang.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Sietske van Houten in Drachten. Dag Sietske, goedemiddag.
3: Hallo Bert.
0: Zit je binnen of buiten?
3: Ik zit binnen.
0: Want buiten te warm?
3: Ah, veel te warm.
0: Oh ja, ja.
3: Ja. Ik hou er ook niet zo van. Dus nee. Ik zit lekker binnen. Net ik ben een beetje aan het poetsen.
0: Aan het poetsen als het zo warm is?
3: Ja, nou, een beetje rustig aan, hè.
0: Ik zou dan lekker gewoon zitten met de voet in een badje water.
3: Ja, ik wissel eens wat aan, want dan zit ik weer even te lezen. En dan ga ik even weer verder, dus dat komt goed.
0: En hoe kom je nu opeens hier op NPO Radio 5? Wat is er gebeurd dat wij elkaar opeens spreken?
3: Ja, ik heb de radio de hele dag aan. Dus zo nu en dan denk ik, nou, ik moet maar even bellen. Dus,
0: ja. En dat deed je nu voor de slimste mens, want jij hoorde de vraag welke rivier stroomt door Egypte. En toen dacht jij, dat weet ik wel.
3: Ja, dat is de Nijl.
0: Dat is de Nijl. Heb jij wel eens met de voet in de Nijl gestaan?
3: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Maar het zou wel heel bijzonder zijn, denk ik.
3: Ik denk ook niet dat het van komt.
0: Nee? Dat gaat niet gebeuren. Nee. Nee, maar als je in Friesland woont, waarom zou je dan naar de Nijl gaan? He?
3: Ja, daarom.
0: We hebben
3: nu water genoeg.
0: Precies. He? Heb je wel een piramide die je even lekker kan afstoffen?
3: Nee. Ja, ik heb wel een heel klein beeldje. Dat is een piramide.
0: Ja?
3: Ja, klopt. Die stof ik wel eens af.
0: Oh,
3: ja.
0: Goed zo. Nou, zie je, komt er toch een beetje dichtbij.
3: Ja.
0: Sietske, wij gaan de slimste mens spelen. Er zijn vier NPO Radio 5 stemmen die graag een vraag willen stellen. Ik heb in de aanbieding deze week Ewout de Jong, onze nieuwslezer van de andere weken, want Renate is er deze week. Ik heb Angela Groothuizen, die altijd op zaterdag hoort tussen 12 en 2. Ik heb Henk van Steeg, die op vakantie is, maar speciaal even optreedt als een soort van open huis in Bert op 5. En ook Stefan Stassen van de Magical Mystery Tour heeft een vraag voor jou.
3: Ja.
0: Ken je ze allemaal? Hoor je ze allemaal op de radio?
3: Ja, denk het wel. Ja. Doe maar Henk van Steeg.
0: En waarom nou Henk van Steeg en niet een van die andere drie?
3: Ja, waarom? Ja, ik weet het ook niet.
0: Nee.
3: Ja.
0: Is een gevoel.
3: Moet je één kiezen, hè? Dus,
0: ja, je moet er één kiezen, dat klopt. Ja.
3: Ja.
0: En dan stelt Henk de vraag en daarna krijg je 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk antwoorden te geven. Blijf lekker doorroepen. Alles waarvan jij denkt dat het belangrijk is als antwoord op die vraag moet je roepen. En er zijn 5 antwoorden die je punten kunnen opleveren en uiteindelijk dus een Bert op 5'tje.
3: Ja, oké.
0: Zo doen we dat, Sietske. Zullen we?
3: Ja, prima Bert.
0: Hier is hij, Henk van Steeg. Luister goed.
3: Ja.
4: Een van mijn favoriete sauzen is niet mayonaise of ketchup. Nee, dat is currygewürz, als ik het goed uitspreek. Ik vind het echt heerlijk, vooral op een koude tosti. Dus dat is een broodje met kaas, curry erover en snacken. Daar kun je me midden in de nacht voor wakker maken. En als er dus maar één ding is wat ik nog zou mogen eten, dan is het een koude tosti met curry. Maar wat weet je van Adam Curry?
0: Sietske, wat weet je van Adam Curry?
3: Ja, dat was een zanger en die was getrouwd met een van die dames. Vriend van een van die. Oh, hoe heette die? Weet ik niet. Hij is een zanger, heeft blond haar, is een Nederlander. Hij is getrouwd, hij was getrouwd met. Ja, ik weet het even niet.
0: Pas, mijn tijd is al voorbij. Dat waren 30 seconden. Je zocht, denk ik, Patricia Pai.
3: Ja, precies.
0: Ja.
3: Oh ja, een beetje dom, ja.
0: Ja. En zij weet of hij ook kan zingen in de badkamer, maar wij kennen hem vooral als disjockey.
3: Oké, disjockey, ja.
0: Ja, hij presenteerde Countdown op televisie.
3: Ja.
0: En op goed moment was hij klaar met Nederland en wilde hij vertrekken naar Amerika, waar hij oorspronkelijk ook vandaan kwam. En met zijn maatje Jeroen van Inkel maakte hij ook heel veel radio, hè? Curry en van Inkel.
3: Oké. Dan hoor ik het, dan weet je het weer.
0: Ja, tuurlijk. Nee, dat is altijd zo, ja. Ja, dus Sietske, dat betekent dat er geen prijs voor jou is.
3: Nee.
0: Maar dat je wel hartstikke leuk hebt meegedaan, dan ben je, nou weet je hoe het werkt. Dus als je nou gewoon over een tijdje weer lekker meedoet, dan is het heel makkelijk.
3: Gaan we weer proberen.
0: Ja, want je kent dan helemaal het spel. Dus dan is het gewoon een kwestie van even een paar goede antwoorden. Je hebt een Bert op 5'tje. Spreken we dat af? Dat we elkaar binnenkort weer spreken?
3: Ja, ik ga het proberen. Ja. Dat
0: vind ik hartstikke leuk.
3: Oké.
0: Dankjewel, hè. Fijne dag. Rustig aan, hè.
3: Dag, Bert.
0: Doeg.
3: Dag.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.
0: Ja, en Henk van Steeg heeft dus vakantie. Maar ik weet wat ik ga doen vannacht. Ik ga hem wakker maken voor een tosti curry.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

0: Genesis, Jesus in Huis, me, de voortop, standing in the shadows of love. En ook nog een stiekem gedanst van toontje lager. En dan heb je van Rob, die zegt, ja, ik zou het niet doen hoor. Henk wakker maken voor die tosti met curry gewoots. Want iemand s'nachts wakker maken voor iets dat hij graag wilde, dat deed Bart de Graaf ook een keer, maar dat werd niet gewaardeerd. Hij werd bijna om zeep geholpen, dus ik zou dat plan maar uit je hoofd zetten. Ja, jongens, Bart de Graaf.
1: Dat we op een flatje gingen wonen, dat interesseerde me geen reet.
2: De periode dat ik nu in het ziekenhuis lag, ja, ik weet dat het kloten was.
1: Ik ben, wat dat betreft, denk ik een wijze lul.
2: Ik geloof

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: Vind je het fijn dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO-NCV, waarin we zometeen van Bloemendaal naar Zandvoort wandelen. En daar gaan we een wel heel bekende badgast ontmoeten. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur met Renate Kok. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Mensen in de omgeving van Venray hebben een NL-alert gekregen vanwege de rook van die grote natuurbrand daar. Deze verslaggever van L1 zag dat de brandweer er alles aan doet om de camping in de buurt te beschermen.
8: Dit gebouw van de camping werd net ontzettend goed nat gespoten. Uit voorzorg. En alle bomen, struiken, alles aan de andere kant van de weg op het goed nat gespoten.
7: Nou, alle campinggasten zijn inmiddels overgebracht naar een hotel in de buurt, zegt deze man van de camping.
9: Dat is verder prima gegaan, geen paniek of zo, politie heeft rondgereden. Af en toe wat communicatieproblemen, hè, met andere talen.
7: Ja, want er staan ook heel veel buitenlandse vakantiegangers daar. Ander nieuws dan. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van 2 medewerkers in de gevangenis in Vught. Op Sinterklaasavond hield hij ze een paar uur vast en bedreigde ze met een mesje. H. zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een andere gijzeling in een café in Ede 2 jaar eerder. Voor het eerst in 2,5 jaar is er weer een teken van leven van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben 2 foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en medewerkers van het Rode Kruis, zegt correspondent Mustafa Margadi.
10: Nu heeft het Rode Kruis toch een bezoek kunnen brengen. Ik meen zelfs een verjaardagstaart samengegeten. Althans, op een van de 4 foto's die zijn vrijgegeven snijdt Suu Kyi een grote taart aan.
7: Ja, want de afgezette Aung San Suu Kyi is 81 geworden. De ontmoeting was op aandringen van buurlanden van Myanmar. En Michael Reiziger is nog altijd een voorname kandidaat om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden, meldt VI. De trainer van Jong Oranje sprak voor het duel om de Johan Cruijffschaal gisteren met mensen van de KNVB. Volgens de Telegraaf staat ook Van Gaal weer open voor een gesprek met de bond. Het weer dan vanavond en vannacht in het midden en zuiden. Kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm. Het is ook benauwd dan. Morgen zon, wolken, misschien nog een buitje. En dan wordt het 28 tot 33 graden.
6: Weer warm, dankjewel.
5: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Niels Sedaka met die bijzondere stem, Breaking Up Is Hard To Do. En onze tweede uur van vandaag begon met de muziek van George Harrison en My Sweet Lord. 1 miljoen, bedenk eens even, 1 miljoen. 1 miljoen euro's, dat is heel erg veel. 1 miljoen sterren ook trouwens.

0: nog samen met zijn groep was de Frank Boeijen Groep in 1984 en 1 miljoen sterren.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, we hebben geen wegenkaart nodig, geen Google Maps nodig. Onze route is duidelijk. Die is begonnen in Den Helder en loopt tot Den Briel. Waarop de Nijs zo mooi over zingt in Jan Klaassen de Trompetten. We gaan ieder plaatsje af. We bezoeken bezienswaardigheden. We spreken lokale inwoners. En vandaag zijn we aangekomen in Zandvoort. Een van de bekendste badplaatsen voor Jan en alle man. Maar ook voor deze dame.
4: Maar maak je geen zorgen, want ik werd weer gezond. En wil God weer ook een gezonde toonvolge des Lebens schenken. Und immer daran denken, dass ich dich nicht unglücklich machen darf, wenn du mich liebst.
0: Ja. Zo zonder beeld moeilijk te herkennen, maar het gaat om de prachtige Sissy. Zij bezocht Zandvoort in 1884 en bleef er 3 weken. Bianca Hoefman van het Noord-Hollands Archief weet daar heel veel over te vertellen. Dag Bianca, goedemiddag.
5: Dag Bert, goedemiddag.
0: Fijn dat we hier even in de branding in Zandvoort staan. Lekker de voetjes in het water, pratend over Zandvoort aan het einde van de 19e eeuw. Hoe zag het er toen uit hier?
5: Het was een redelijk moderne wereldse badplaats geworden. Eerst was het natuurlijk echt een vissersdorp, maar in die tijd was het al een hele metamorfose had het gehad. En er was een koerhuis, er waren badhuizen, er was een gigantisch grote passage waar 20 winkels, horeca dingen waren. Vele hotels, een boulevard vol mooie statige hotels waar mensen konden verblijven terwijl ze de waterstof zich namen, zoals dat zo mooi heette destijds. Want dat werd als heel erg gezond gezien.
0: Ja. En zo kwam keizerin Sissy ook in Zandvoort terecht.
5: Ja, dat kwam eigenlijk omdat zij altijd reumatische klachten onder andere had. En een arts in Amsterdam, waar ze eerst verbleef, had haar geadviseerd om een zeekuur te doen. En dus enige weken naar het strand te gaan. En ja, Amsterdam-Zandvoort was sinds eigenlijk pas 3 jaar in die tijd, sinds 1881, met een spoorlijntje aan elkaar verbonden. Dus ja, dat was prima te bereiken.
0: Ja. Maar ging ze dan handdoek omkleden? Hoe moet ik me dat voorstellen? Was een keizerin op het strand? Lijkt me dat allemaal lastig.
5: Nou, het ging eigenlijk voor iedereen een beetje anders in die tijd, hoor. Want gewoon lekker in je badpak het hotel uitlopen was er niet bij. Je ging geheel en al gekleed in een zogenaamd badkoetsje. Er stonden er bijna 100 op het strand klaar. Daarin kleedde je je om. Het badkoetsje werd de vloedlijn ingereden. En dan kon je je, al dan niet als je dat wenste, nog achter een zeiltje verstopt het water inbegeven. Om te badderen. En vervolgens ging je op dezelfde manier het koetsje weer in. En kon je je daar dan vervolgens weer afdrogen, aankleden en netjes en presentabel tevoorschijn komen.
0: En was dat dan alleen voor de dames of gingen de heren ook op die manier het water in?
5: Eigenlijk ook, ja. Het was voor de heren wel iets minder gevoelig, denk ik zo. Maar, want voor de dames werd er zelfs in een krantenartikel geadviseerd over de kleur van hun badkleding. Je kon, rood was goed, wit en blauw, een beetje zeekleuren waren goed. Maar je kon beter geen roze pakje aantrekken. Want als dat tegen je lichaam kleefde, dan was dat wel eigenlijk redelijk aanstootgevend.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dan moest je snel het koetsje weer in.
5: Ja, suggestief.
0: Ja. En viel het op dat de Oostenrijkse keizerin daar opeens was tussen al die badgasten in Zandvoort?
5: Het was wel, ze reisde incognito. Ze had ook een schuilnaam. Maar ja, eigenlijk was dat ze in Amsterdam al logeerde bekend dat ze er was. Want er werd in de kranten over gepubliceerd. En ook dat ze naar Zandvoort ging. Maar zij had dus echt gevraagd zo min mogelijk rugbaarheid te geven. En wat zij heel erg waardeerde, ook in de Zandvoortse publiek, de mensen ook die er woonden, dat men dat respecteerde en haar ook gewoon de gang liet gaan.
0: Mm-hmm. En wat deed ze dan de hele dag?
5: Ik weet niet of je het weet, maar ze was nogal sport-minded. Ze was erg gezondheidsingesteld, maar soms echt op het fanatieke afwandelingen van 10 uur per dag waren haar niet vreemd. Mm-hmm. Wat natuurlijk bij de hofhouding nog wel eens minder populaire gedachten tevoorschijn bracht. Want ja, er werden natuurlijk wel ook eisen gesteld aan de dames en heren van de hofhouding die daaraan mee moesten doen als zij opeens besloot om een strandwandeling naar Noordwijk te gaan maken. Bijvoorbeeld wat ze ook, dat stond een keer wel in de krant gepubliceerd, dat zij dus zondag na de kerkdienst, waar men in die tijd overigens nuchter naartoe moest gaan, dat ze een wandeling...
0: Je bedoelt nuchter zonder te eten, hè? Niet nuchter omdat ze geen cognac hadden gehad.
5: Dat was ook niet de bedoeling trouwens. Op de nuchtere maag, dus zonder te eten... Ja. Werd je in die tijd geacht naar de kerk te gaan. En daarna is ze met een aantal leden van de hofhouding ongetwijfeld... via het strand naar Noordwijk gewandeld om daar te gaan ontbijten. Wat toch al gauw een 17 tot 18 kilometer lopen is.
0: Zo zeg. En ze had die reumatische klachten. Hielp dat zeewater dan zo goed dat ze opeens hartstikke goed kon lopen daar?
5: Nou, eigenlijk was dat ook iets wat er was afgeraden door die dokter Metzger uit Amsterdam. Die vond dat ze het rustig raam moest doen. Maar dat was niet heel erg... Ja, een beetje dove oren.
0: Ja,
5: wat dat
0: precies.
5: Betreft.
0: Eigenwijs.
5: Ze was een beetje eigenwijs, maar ze waardeerde de man wel. Want hij was ook iemand die echt tegen haar inging. En dat had ze natuurlijk niet vaak. Dus ze is later ook wel bij hem teruggekomen nog.
0: Oké. En waarom verliet ze Zandvoort weer?
5: Andere verplichtingen mag ik aannemen. Ze had natuurlijk ook de verplichtingen naar haar land toe.
0: Ja. Ja, dat deed je als keizerin.
5: Het staat er niet. Het is wel bekend van het tweede verblijf. Ze is nog een keer teruggekomen het jaar erop.
0: Yeah.
5: In februari, maart. Dus wel even heel andere temperaturen.
0: Yeah.
5: En daarvan weten we dat ze na afloop een zeiltocht langs de kust heeft gemaakt naar Vlissingen. En vandaar weer meteen met de hoftrein naar Zweden, Wenen is teruggegaan.
0: Yeah.
5: Dus ze zal ongetwijfeld hier vandaan ook weer verplichtingen hebben gehad. Want ja, dat was natuurlijk net als tegenwoordig. Als je een drukke baan hebt, word je er ook een beetje door geleefd.
0: Zeker. Is ergens in Zandvoort nog iets te zien van die bezoeken van keizerin Sissi?
5: Eigenlijk is Zandvoort natuurlijk met de grond gelijk gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Er is wel een aantal jaar geleden een buste van de keizerin aan het strand, kijkende naar zee geplaatst met daarop een aantal strofen van een gedicht

0: hebben gehad. Want ja, dat was natuurlijk net als tegenwoordig. Als je een drukke baan hebt, word je er ook een beetje door geleefd.
1: Zeker. Is ergens in Zandvoort nog iets te zien van die bezoeken van keizerin Sissi?
0: Nou, eigenlijk is Zandvoort natuurlijk met de grond gelijk gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Er is wel een aantal jaar geleden een buste van de keizerin op aan het strand, kijkende naar zee geplaatst met daarop een aantal strofen van een gedicht wat zij geschreven had. Mm-hmm. En dat is dus wel nu tegenwoordig wat je daar kan vinden. Maar ja, het grootste gedeelte van alle gebouwen die zij gekend heeft, dat is eigenlijk allemaal verdwenen. Al die mooie gebouwen die langs de boulevard gestaan hebben. Eigenlijk alleen het oude dorp, waar ze overigens ook wel geweest is. Ja. Dat is er nog.
1: Ja. Bianca Hoefman van het Noord-Hollands Archief had een prachtig verhaal over keizerin Sissi in Zandvoort. Wij wandelen een klein stukje met jou daar langs het strand. Hartelijk dank. Morgen wandelen wij verder. We vertrokken dus begin vorige maand in Den Helder. Begin juli. We stoppen eind augustus in Den Briel. Dan zit onze hele tocht erop. En morgenmiddag dan vind je ons in Noordwijkerhout. En ik heb me laten vertellen dat we daar luidkeels gaan zingen.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bertel 5.
2: Zo, kom je nog eens.

je mobiele telefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO.

0: La Belle en Voulez-vous coucher avec moi ce soir, of in de gekuiste versie Lady Marmalade als titel, 1974, en daarvoor een Jealous Lover van de Rolling Stones, waarvan Peter zegt, Peter van Rijsingen, hoe kan het dat deze song Jealous Lover nu al klinkt als een vertrouwde Evergreen? Ze zou hem zo in de Evergreen Top 1000 stemmen. Geweldige band, de Stones, met de schijf van NPO Radio 5 van de afgelopen maand. Bijna 17:30 het NOS Journaal, Renate.
1: Defensie zet 2 blushelikopters in om een grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden. Dat meldt de veiligheidsregio. Er is ook een NL-alert verstuurd naar mensen in omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het gebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog altijd uit. Overal in Europa is het droog. Zo droog dat het Roemeense leger nu rotsen in de rivier de Donau heeft opgeblazen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale van het land te vergroten. Daar werd 180 kilo aan explosieven voor gebruikt. Ja, Roemenië wil ook stenen laten zinken om een kunstmatige blokkade te creëren om het water zo naar die kerncentrale te leiden. En dat is nodig om daar te kunnen koelen. Een man uit Bergen op Zoom is opgepakt op verdenking van terrorisme. Justitie zegt dat die man van 20 mogelijk plannen had om zich aan te sluiten bij een groep die gelieerd is aan IS. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. En de oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg toen alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en ook aan mensen uit de queer gemeenschap. Die oproep kan volgens het OM niet worden gezien als discriminatie. Het weer dan vanavond en vannacht, vooral in het midden en oosten van het land, kans op regen of onweer. Temperatuur daalt naar een graad of 19. Morgen wisselend bewolkt, opnieuw warm, 28 tot 33 graden.
0: Dankjewel.
2: Bert op 5 gaat gewoon door.

0: 65. En Alive, I Live en Paul Carrick's When You Walk In The Room hadden we daarvoor.
1: Bert op 5.
2: Bert op 5.
3: Bertje op 5.
4: Zet de streektaalmuziek.
2: Zet de streektaalmuziek.
3: Nee, zet de streektaalmuziek.
4: Op een voetstuk.
2: Voetstuk.
0: En vandaag is er Arno Adams. Dankzij Felix Muurters is hij een bekende Limburger in heel Nederland geworden. Want Felix praatte zijn Kus Me gedaan met veel succes de Evergreen Top 1000 in. Al zakte het lied wel afgelopen jaar naar nummer 691. Dus hulptroepen gevraagd om dat weer omhoog te krijgen. Diezelfde Arno Adams zingt op zijn album uit 2013 ook een liedje over de zomer. En dankzij zijn Limburg wordt dat dan meteen ook een zwoel liedje. En daarmee staat hij vanmiddag op ons voetstuk. Het heet Zomer, Arno Adams.

0: Hold Back the Night van The Tramps.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: En daarvoor zat hij Arno Adams, streekmuziek. Bert van der Kieft reageert erop. Die zegt, ben een keientrekker van oorsprong, maar Arno is top. Wel stemmen hoor, op Kus mich dan. Een keientrekker. Ja, ik weet toevallig, dat zijn de mensen die uit Amersfoort komen. Die worden keientrekkers genoemd. Mark Vrome, die reageerde direct al bij de eerste plaat op onze uitzending. We draaiden dagzuster Ursula. Zo goed, zegt ze aan Radio 5, bijna elke dag wel een song van Rob de Nijs. En Daniel doet ons allemaal de groetjes uit Tsjechië. Neem ze in ontvangst.
2: De laatste ronde.
0: Even kijken, toen hadden we het over de Nijl. Hè? We speelden de slimste mens met Sietske. We hadden het over de Nijl, was de entreevraag. Sietske was dan nog nooit geweest. Jos appte dat hij daar wel overheen gevaren is tijdens een cruise. Dag Jos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, en ik zei vroeg aan Sietske, heb je wel eens lekker met je voetjes in de Nijl gestaan? Heb jij dat gedaan?
3: Nee. Dat moet je in de Nijl niet doen.
0: Waarom niet?
3: De Nijl, daar zitten parasieten, wormen, ja. En die kunnen onder de huid kruipen.
0: Oh.
3: En daar kun je ontzettend ziek van worden. En wat dacht je van een krokodillenbeet?
0: Oh ja, dat is ook niet heel prettig. Nee.
3: Dacht ik ook niet. Nee.
0: Wat heb je dan wel gedaan daar op de Nijl?
3: Nou, we zijn naar Luxor gevlogen en daar hebben we ingecheckt op de boot. Eerst het Dal der Koningen bezocht en daar zijn we richting Assewaddam gevaren. En dan hebben we wat tempels bezocht. Maar we zijn ook bij de Nubiërs aan land gegaan. Dat is de zwarte bevolking daar in het zuiden aan de Assewaddam. We hebben mooi op een kameel gezeten. Samen met mijn zoon van 12.
0: Ja.
3: En een krokodillenfarm bezocht.
0: Okay.
3: En toen heeft hij... We hebben nog een foto van een krokodilletjes baby. Hebben ze hem toen op zijn hoofd gezet.
0: Oh. En dat is wel goed afgelopen.
3: Ja, hij is inmiddels 38.
0: Oké, gelukkig. Nee, fijn. Nee, dan zuinig zijn op die foto. Dat vooral bewaren als mooie herinnering. En erover blijven praten. Wat jij doet, Jos, dank je wel.
1: Hey, de laatste ronde.
2: De laatste ronde.
0: Ja, en in de slimste mens stelde Henk vandaag de vraag. Henk van Steeg, dat ging over...
4: Nee, dat is Curry Gewürz.
0: Ja, Curry Gewürz. Nou, Paul zegt, Bert, het is Gewürz. Spreek je uit met een U-klank. Ja, Paul, dank. Ik zei Gewürz, dus ik dacht, dan hou ik dat ook maar vast. Dan zijn we daar consequent in. Maar Gewürz is dus de juiste manier van uitspreken. En Kitty appte ook over Henk en zijn favoriete saus. Want Henk zei, ik vind het echt heerlijk, vooral op een koude tosti. Dus dat is dan een broodje kaas, leggen die uit, curry erover en snacken. Dan kun je me midden in de nacht voor wakker maken. Kitty, heb jij nog een smakelijke tip voor Henk?
5: Ja, daar heb ik geschreven.
0: Je stuurde een receptje. Ik dacht, ik bel je eventjes. Ja. Ik ga het even zelf... Ja.
5: Zo lekker.
0: Vertel.
5: En het was een receptje van de Weight Watchers.
0: Oh, dus dan is het ook heel mager.
5: Ja, zelfs dat.
0: Oké, dus, nou, vertel. Wat gaan we maken en hoe?
5: Twee sneetjes volkorenbrood. Of bruin.
0: Ja.
5: Of wit, natuurlijk. En dan een preitje fijn snijden.
0: Ja.
5: Dat doe je erop. Dan doe je er kaas op. Dan doe je... Nee, eerst kaas.
0: Wacht
5: dan
0: even,
5: doe je die prei
0: erop. Wacht even. We pakken een volkoren boterham of een bruine boterham. Of desnoods een witte. Dat heb ik.
5: Ja, ja.
0: En dan dus prei snij je in ringetjes.
5: Je snij je in dunne ringetjes.
0: Ja.
5: En dan kaas.
0: Ja, op die boterham.
5: Eerst kaas op de boterham.
0: Dus boterham, dan die kaas, preiringetjes die je even lekker gefruit hebt eroverheen?
5: Nee,
0: of niet?
5: Nee,
0: oh, niet fruiten.
5: Nee, gewoon zo vers.
0: Oh ja, anders worden ze boos bij de weetwortjes natuurlijk. Ja.
5: Dat denk ik.
0: Ja, ja.
5: En dan een klein beetje currypoeder erop.
0: Ja.
5: Dan weer kaas.
0: Ja.
5: En dan bakken.
0: Dan mag je wel.
5: Dan moet je hem bakken of in die tostiapparaat stoppen.
0: Ja.
5: En dan met currysaus dippen.
0: Oké, ja, duur nog even voor die terug is van vakantie. Maar ik ga ervoor zorgen dat als hij er is, dat we hier dat voor hem klaar hebben staan. Dat hij zich weer helemaal welkom voelt en lekker aan de slag kan. Maar dat duurt nog een tijdje. Even die preiringetjes moeten even kopen, jongens. Maar niet te vroeg. Want dan, hartelijk dank, Kitty.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5. Heavenly Father, oh God.
6: and my father, who's also in heaven.

0: rij nog zo lekker.
1: Nee, maar ik rijd nog... Nee.
0: Oh, het stuur mij nu handen getrokken. Simone gaat door zometeen. Fijne avond.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 6 uur, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
8: Goedenavond. De natuurbrand bij Venray breidt zich nog altijd uit. Inmiddels is ruim 23 hectare verbrand. De brandweer hoopt het vuur snel te bedwingen, zegt verslaggever Roel Pauw.
9: Ze hebben wel een stoplijn aangelegd. Als het vuur daar tegengehouden kan worden, dan pas durft de brandweer te zeggen dat het vuur onder controle is. Maar zover is het nog niet.
8: Ja, er wordt geblust met brandweermensen uit meerdere provincies. En ook is er hulp van Defensie met 3 blushelikopters. Vanwege die brand rijden er tussen Nijmegen en Venray nu geen treinen. En dat duurt waarschijnlijk nog de hele avond. In Denemarken zijn ongeveer 1600 jongeren begonnen aan de nieuwe langere dienstplicht. Die diensttijd is verlengd van 4 naar 11 maanden. En ook zijn er voor het eerst vrouwen opgeroepen, onder wie de Deense prinses Isabella. De nieuwe dienstplicht zou eigenlijk pas volgend jaar ingaan, maar is volgens de legerleiding vervroegd vanwege dreiging uit Rusland en spanningen rond Groenland. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek gaat doen naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Asielminister Van den Brink wil duidelijkheid over de oorzaak. Vorige week staken ineens tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. En morgen bespreken de asielministers van de EU die situatie. Vertelt verslaggever Nouchka van der Meijden.
10: Veel landen vragen zich wel af hoe dit kon gebeuren. En Van den Brink noemt het ook een ongekende schending van de integriteit van de buitengrens van Europa. Ja, en hij wil dat Spanje deze kwetsbare grens beter beschermt. Hij wil meer actie van Spanje en Marokko om dit te voorkomen. Ja, en dat wordt morgen ook zijn inbreng in die vergadering.
8: Nou, de meeste migranten hebben Ceuta inmiddels weer verlaten. En de voetbalbond van Wales heeft als eerste aangekondigd de steun in te trekken voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Infantino. Infantino schijnt tekort op het gebied van leiderschap, waarde, communicatie en gezond verstand, zegt de bond. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het midden en zuiden misschien wat regen en onweer. Het blijft zo warm, het is ook benauwd. Morgen zon en wolken, misschien ook nog een bui. En dan wordt het 28 tot 33 graden.
6: De avondstart. Simone Walraven.

0: compleet met sombrero en grassprietje in je mond. We geven hem weer van Jetje de komende uurtjes en reizen langs meer dan een eeuw aan beste evergreens ooit gemaakt. Ik heb een zalige salsa cover van een Beatle-nummer voor je. We maken kennis met een compaan van Leo Sayer en met een van de meest legendarische bassisten aller tijden. Maar eerst traditiegetrouw.
1: Avondspreuk.
0: Ga op zoek naar een plaatje aan de hand van een uitspraak van de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho. Hij heeft gezegd: de wereld verandert door het voorbeeld dat je geeft, niet door je mening. Wat vind jij daar nou eigenlijk van? Als er nu een leuk liedje bij je te binnen schiet, laat het vooral weten via de NPO Luisterapp. Daar ga ik er straks eentje van draaien. Kan van alles zijn, hè? De wereld verandert door het voorbeeld dat je geeft, niet door je mening.

0: Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
2: Ik heb hier een cover die geïnspireerd is door een cover. Ja, Merle Haggard die kwam in 1968 met het origineel. En toen dacht iemand bij zijn platenlabel, Capitol Records, wat als wij nou onze twee grootste sterren een mooie cover laten maken? Het ging om Buck Owens en Betty Swan. Zij zijn meteen de studio ingedoken. Maar dat project werd nooit uitgebracht uit angst. Angst dat Bucks carrière geschaad zou worden door een samenwerking met een zwarte zangeres. Come on! Maar de opnames die zijn dus gelukkig gelekt. En weet je wie er een in zijn bezit heeft? Eli Paperboy Reed. 3 jaar geleden besloot hij om het verloren duet van Buck en Betty opnieuw leven in te blazen. Dat deed hij samen met een zwarte artiest uit New Orleans, Sabine McKellar. Hier zijn ze met Today I Started Loving You Again.

Moet ik nou al wat zeggen? Ik zat heel gezellig te kletsen met Grady Milovic. Excuses. Dus met dirigenten en mijn regisseur. Leo Sayer, Thunder in My Heart. Hij schreef het samen met Tom Snow. Die heeft 100.000 liedjes geschreven. Ja, als je al die teksten zou uitprinten, kun je hele huis ermee behangen. Dit was zijn eerste hit voor hem. En hij heeft ook Let's Hear It for the Boy van Denise Williams geschreven. Bijvoorbeeld You Might Need Somebody. Ja, prachtige liedjes. Er wordt vlijtig geappt over de avondspreuk. Braziliaanse schrijver Paulo Coelho heeft ooit gezegd: de wereld verandert door je voorbeeld, niet door je mening.

0: gewoon is die toch een van de mooiste evergreens ooit gemaakt. Witchy the Line Man van Glen Campbell. Hij was ooit werkzaam bij de legendarische sessiegroep The Wrecking Crew. En zijn collega daar op de basgitaar, dat was Carole Kay. En zij speelt ook mee op Wichita Lineman. En niet alleen dat, nee. Ze heeft ook de melodie bedacht van die strijkers tussen de coupletten door. Wat geweldig. Met andere woorden, een sessiemuzikante van onschatbare waarde. Ze heeft ook het hele album Pet Sounds van de Beach Boys volgespeeld bijvoorbeeld. Zo, hé.
1: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes achter elkaar. Er zit een rode draad in. Aan jou om te ontdekken wat het thema is vanavond. En als je dan een idee hebt voor de derde plaat, dan hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. We beginnen met The Average White Band.

0: En de Atlantic Coastal Line. En als eerste dus Average White Band Atlantic Avenue. Nou, het thema is duidelijk.
1: Atlantic One, Atlantic One. This loving aircraft is super good.
0: Dit is Ansel Collins samen met de GG All-Stars in Atlantic One. Gezellig. Nou, er komt een jaren 60 surfbandje binnen genaamd The Atlantics. Wordt er nog gezongen? Nee? Oké, dan Rio maar met Atlantic Radio. En Bruce Springsteen wordt heel veel genoemd met Atlantic City, Keen Atlantic. En dan Dick Nolan uit 1963 met Atlantic Lullaby.
2: Where lovers stroll beneath moonbeams in Nova Scotia, land of dreams, where you slumber to the Atlantic Lullaby.
0: En Atlantic Ocean, Waterfall, Atlantis van Donovan komt binnen ook, hé. En een dansorkest van 104 jaar geleden, het Atlantic Dance Orchestra. Geweldig. Nou, als kerstje op de taart dan maar, de Atlantico's. Hey, Mia.

Braziliaanse schrijver Paulo Coelho. Hij heeft gezegd: de wereld verandert door het voorbeeld dat je geeft, niet door je mening. Ja, er kwam zo ontzettend veel leuks binnen. Je krijgt een dubbele dosis. Om te beginnen, Buddy Holly en Look at Me.

0: hoofdstuk op de Weusta.
1: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
2: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
0: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
0: Woeste Grond, vanavond om 19:55 bij Avrotros op NPO 1.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. En verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken, maar die is onder controle. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
10: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
9: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dat kon gebeuren. En ook wil hij er zeker van zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Nouchka van der Meijden.
11: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
9: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hauksekt. En door die overwinning neemt Hauksekt de gele trui over van Lorena Wiebes. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De avondstart. Simone Walraven.

Het mandje pijlt uit met zoveel heerlijks. Ik heb een onweerstaanbare jazzversie van een oud bluesnummer. Onder andere de Ra Band komt voorbij, die OJ's. En deze hele week is onze avondster Steely Dan. Ik ga zoiets van ze draaien, maar ik heb uiteraard keuzestress, want ze hebben zoveel fantastische muziek gemaakt. Zal ik zo deze draaien? Of... It again of Ricky Don't Lose That Number. Je kan het laten weten via de poll in de NPO Luisterapp of via onze Instagram-account. Gewoon even zoeken op de Avondstart. Gaan we intussen door met Wax en Right Between the Eyes.

0: En wij nemen weer een duik in de vergetelheid. Ik heb hier een liedje van zo'n 100 jaar geleden genaamd The Muddy Water Blues.
1: I know you heard the story of nice people, I know you heard the song. I mean I drank muddy water, I mean sugar now the whole night long.
0: Dit is Papa Freddy uit Louisiana. Hij was trouwens ook degene die het liedje Milk Cow Blues als eerste uitbracht. Maar dat verhaal hoor je een andere keer. Nou, Muddy Water, het modderige water, dat is een bijnaam voor de Mississippi rivier. En in 1962 doken Lou Rawls en Les McCann de studio in om hun eigen jazzdraai aan dat liedje te geven. De Muddy Water Blues. Zij noemen het I'd Rather Drink Muddy Water. Oh ja? Hmm.

0: next year. The Ra Band, Clouds Across the Moon.
1: De Avondster.
0: Steely Dan, een van de meest invloedrijke Amerikaanse bands ooit. Opgericht in 1971, een van mijn all-time favorites. De spil van de band werd gevormd door muzikale genieën Walter Becker en Donald Fagen. En zij staan erom bekend dat ze tot het uiterste gingen om ons de muziek zo goed mogelijk voor te schotelen. Met andere woorden, grotere perfectionisten zijn er niet. Behalve misschien mevrouw Walraaf uit Hilversum. Zijn mensen die nu uitbarsten in een bulderende lach, ik weet. De muziek van Steely Dan is toegankelijk, maar het zit onder de motorkap vol met allerlei complexe jazz. We gaan het er hele week gaan we het erover ze hebben, dus dat kunnen we nog veel meer van ze draaien. Maar ik kan je vertellen dat het totaal gelijk spel is wat betreft het stemmen. 50-50. Ik ga even een muntje gooien. Oké, okay, do it again.

wat heeft hij dat fantastisch gedaan, Billy Stewart. Summertime. Vanwege het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten dit jaar heeft de zender CBS een lijst gemaakt van 250 essentiële liedjes die ooit gemaakt zijn door Amerikaanse artiesten, samengesteld door een groep creatieve prominenten. Daarin staat ook het origineel van Summertime, geschreven door George Gershwin in 1935... voor zijn opera Porgy and Bess.

0: toverend mooi ook, hè? Even kijken of onze huisband ook zo klinkt.
1: Ticket for an aeroplane.
0: Oh, dat is een heel ander koekje. Zometeen het hele fragment van de notenkraker. En kun je meedingen naar onze muzieksleutel sleutelhanger. Maar eerst nog eventjes Keith Urban samen met Michael McDonald. Ze hebben deze hele maand...
2: De schijf van NPO Radio 5.

OJ's For the Love of Money. Daarvoor Keith Urban en Michael McDonald. We go back. Nou, ik wens je heel erg veel plezier en succes met het raden van de omgetoverde Evergreen. Ik ben alleen op zoek naar de titel. Als je hem goed hebt, krijg jij onze sleutelhanger toegestuurd. Onze nummer

mensen huis bent, het zonnetje in huis. 0800-3000-555. Als jij de titel weet van deze bekende evergreen die onherkenbaar is gemaakt door onze huis bent, komt hij nog een keer.

0: Goedenavond, met Simone, met wie spreek ik? Hallo, hallo, hallo, hallo.
1: Ik spreek met Peter Melman uit Voorschoten.
0: Dag Peter. Hé, hey, weet jij welk liedje dat is toevallig?
1: Ik dacht dat het The Letter heet, van Boxtops.
0: Ja. Goed gedaan, dat is hem. Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. Dit liedje is uit 1967. Hoe oud was jij toen?
1: Mijn god.
0: Oh.
1: Ik ben van 43.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, dan was je er wel heel bewust bij, zeg maar, bij deze Boxtops. Oké, okay. Dankjewel voor het bellen. Blijf even aan de lijn, alsjeblieft, hè?
1: Ja.

Oh, Coming Around Again van Carly Simon. Vorig jaar heeft ze er een nieuwe versie van uitgebracht. Een duet samen met Alanis Morissette. En het is mooi.

0: stemmen passen mooi bij elkaar. Daarvoor de Bokstops en de letter oplossing van de notenkraker. Geraden door Peter Melman uit Voorschoten. We gaan door met Robert Palmer. Hij wordt bijgestaan door de Meters en gitarist Lowell George van Little Feat.
1: How much fun.

0: Daniel Lohuis. En daarmee komen wij aan het eind van deze maandagavond. Start fijn dat je erbij was. Graag tot morgen. Als je ons mist, je kan ons volgen op Instagram. En genieten van onze Spotify-playlist met vergeten liedjes Catacombe der Vergetelheid. Veel plezier zo met Gerja. We hebben nog net even tijd om te kokkerellen met King Curtis en de Kingpins. Memphis Soul Stew.
1: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass.

0: Samen Max.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
7: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
6: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. En die droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen daar voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de $3 biljoen. De Noorse Sigrid Hoogstedt heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
8: Hoogstedt pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
6: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Gerja Wolf.

Owen Pyle's enige grote hit, My Favorite Waste of Time. Grappig genoeg schreef hij het nummer niet zelf. Maar het is wel zijn verdienste dat hij er een internationale meezinger van maakte.

0: Welkom bij de avond van 5. Wat fijn dat je luistert en gezellig dat je aanschuift. Neem lekker plaats. Je bent meer dan welkom, dat weet je. En fijn dat jij er ook bent, Rob.
1: Ja, gezellig.
0: Het wordt deze week 4 avonden Rob en Bob.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Je zei al, we moeten geen ruzie met elkaar krijgen.
0: Nee, precies. We moeten het deze week even goed houden met elkaar. Maar ja, dat gaat helemaal goed komen. Dat weet ik zeker.
1: Ja.
0: Maar gezellig dat je er bent. Nou, en Rob en ik samen zijn wij tot 11 uur bij jou. Houden we jouw gezelschap op deze, ja, nog hartstikke warme, zonnige maandagavond, kun je wel zeggen.
1: Ja, het wordt steeds minder zonnig, denk ik, in de loop van de avond.
0: Ja? Oké. Okay,
1: dan gaat de zon onder namelijk.
0: Oh, dat. Ja. Volgende week hebben we zonsverduistering, hè?
1: Ja, de 12e. Woensdag de 12e.
0: Ja, ja. Ja, ja, dan zit ik in Ierland. Daar is die nog beter te zien dan hier. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn. Ah, hoeft niet hoor. Nee. Het schijnt echt alleen maar spectaculair te zijn als die 100% is. Dus al het andere is het net niet. Dus
1: ja, precies. Nou ja,
0: gaat meemaken. Nou. Ik zal het je laten weten.
1: En deze week wordt er nog iets over verteld in dit programma. Daarover.
0: Zeker, woensdagavond gaan we het er even over hebben. Wat er precies gaat gebeuren volgende week. Nou, wat gaan we vanavond doen? Zometeen ook weer, waar is Bob? Hij gaat weer internationaal. Hij is vanavond een eind van huis. Hij zit niet eens in Europa, hij is nog verder weg. Maar je krijgt van mij 3 hints om te raden waar die staat. En de komende uren zijn verder gevuld met de allerlekkerste muziek. Doorbreken, dat deden ze in 1975. Pussycat met Mississippi. Maar ook daarna bleven ze internationaal succesvol. Het nummer Smile, dat laat die warme samenzang horen van de zusjes. En ze werden daar ontzettend geliefd mee. Tot op de dag van vandaag.

0: de dag van je afglijden. In de avond van 5. Dit is de EO op NPO Radio 5.
1: Y ahora, música española.

0: Heerlijk, de Spaanse klanken van Julio Iglesias in Quiero. Ja, zo'n anderhalf week geleden stond ik in Weesp in het keukentje van een audioboekbedrijf waar ik was aan het inspreken was. En daar stond ook een hele leuke jonge vrouw in het keukentje. We waren allebei een beetje thee aan het zetten. We raakten aan het praten en ze zei, waar werk jij? Ik zei, nou, bij NPO Radio 5. En toen zei ze van, oh, dan draaien jullie muziek van mij. En toen zei ik, nou, vertel. Nou, was dat dus gewoon Daphne. Daphne Holtland. En samen met haar popfolk trio Zazie scoort ze momenteel hele hoge ogen met zonnige, meeslepende single Les Hollandaises. En we draaien hem regelmatig hier op NPO Radio 5. Het is een ode aan de vrijheid en het zelfbeschikking van de Nederlandse vrouw. En dat gestoken in een prachtig Frans haute couture jasje. En ik heb haar aan de telefoon. Goedenavond, Daphne.
1: Goedenavond.
0: Nou, wat leuk om je nou weer te spreken. Want toevallig ging dat vorige week, hè?
1: Nou, dat is toch weer echt heel toevallig. Ik had net een mail gekregen van jullie lied staat op de playlist van Radio 5.
0: Ja, ja.
1: En toen kwam ik jou gewoon, we werden bij elkaar gebracht.
0: Ik denk het ook, hè? Ik denk het ook, ja.
1: Ja, heel leuk.
0: Nou, maar wat leuk om jou nu te spreken. En even over jouw nummer. Het is een prachtige ode aan de vrijheid en de zelfstandigheid van de Nederlandse vrouw. Waarom dan in het Frans? Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, dat was gewoon dat lied dat... Dat had ik op de A1 ineens in mijn hoofd. Soms heb je ineens zo'n... Ja, krijg je gewoon ineens een melodie en een tekst en een zin in je hoofd geprent. En ik heb het op mijn dictafoon, gewoon op een iPhone opgenomen.
0: Ja.
1: Heel hard zingend op de A1. Maar hij heeft het ook zo opgeslagen in mijn telefoon als A1.
0: En ik heb echt waar? Zo, oh, geweldig.
1: Ja, ik heb het maar gewoon zo gelaten.
0: En weet je nog waar je reed ongeveer toen je ingeving kreeg, je inspiratie?
1: Nee, niet precies. Niet precies. Maar het was waarschijnlijk een hele mooie zonnige dag.
0: Ja, en dan kom je thuis en dan ga je het nog eens afluisteren. En dan komt het dan ook wel eens voor dat je denkt, nou, het was leuk voor dat moment. Maar nee, het is toch eigenlijk niks?
1: Ja, zeker. Ja, okay. Dat komt ook. Maar hierbij had ik echt zoiets van, dus ook dat Tour de France zou nog een paar maanden duren. En wij zijn heel erg Tour de France fan.
0: Ah, kijk.
1: En en zomer is voor ons Frans en zwoel. En we hebben sowieso ook heel veel in het Frans gezongen al.
0: Ja.
1: Dus dat ligt heel erg in ons straatje. Maar hierbij had ik wel zoiets van, toen ging ik het terugluisteren en heb ik het eigenlijk ook vrij snel uitgewerkt en gedeeld met de anderen van laten we dit.
0: En waren die ook meteen enthousiast? Die waren ook meteen.
1: Ja, zeker.
0: Oh,
1: ja.
0: Mooi. Want komt het ook wel eens voor dat jij dan met iets komt of een ander komt met iets en dat dan de anderen denken van, ja, het is wel leuk hoor, maar ik word nog niet meteen helemaal...
1: Tuurlijk, ja? Tuurlijk, okay. Ja.
0: Maar dat lijkt me wel lastig, want dat is dan wel zeg maar een soort van jouw kindje.
1: We laten het best wel in een vroeg stadium aan elkaar horen. Oh, okay. Dus als ik merk van, nou, er is niet heel veel enthousiasme of andersom, dan gaan we dat ook niet helemaal uitwerken.
0: Nee.
1: Ja,
0: Je had het al even over de Tour de France. Jullie hebben daar onlangs opgetreden in het Tourcafé tijdens de Tour de France.
1: Klopt.
0: Hoe kijk je daarop terug en wat doet zo'n sfeervol podium met het nummer?
1: Ja, heel veel. Dat is echt. Dat zijn allemaal francofiele liefhebbers van de Tour. En iedereen is blij en enthousiast. Het is gewoon het is eigenlijk heel grappig dat iedereen is daar aan het spelen. Ja. Zo zie ik dat een beetje. Net als met BK, weet je wel, dat je iedereen valt elkaar bij een positieve wedstrijd gewoon wildvreemden elkaar om de hals.
0: Ja, klopt.
1: En dat is ook zo bij de Tour de France. Iedereen is vrienden, iedereen high-fived met elkaar. Want ze houden allemaal van hetzelfde. Ja. Dus dat is gewoon één groot feest om daar te zijn.
0: Mooi.
1: Zou allemaal en natuurlijk Franse sferen, dus dat past daar heel goed.
0: Ja, want heb jij heel je leven al iets met Frankrijk?
1: Ik heb wel heel veel met de Franse taal.
0: Hmm.
1: Ik ben natuurlijk heel vaak in Frankrijk geweest.
0: Mm-hmm.
1: Of natuurlijk, zeg ik. Dat is natuurlijk ook niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar het ligt vrij dicht bij Nederland. Dus wij gingen er vroeger vaak naartoe met de kampeerspullen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben vooral heel erg fan van de Franse taal. Wij alle drie, Sabine, Margriet en ik. Ja. We zijn met z'n drieën Zazie.
0: Mm-hmm.
1: We zijn ook... Ja, eigenlijk is onze carrière ook ontstaan tijdens het concours de la chanson dat wij wonnen.
0: Ja.
1: Dus dat was wel echt onze kick-off in het Frans. Ik vind gewoon de sfeer van de Franse taal en zo'n muzikale taal ook.
0: Ja.
1: Het klinkt gewoon, ik vind het een stuk muzikaler klinken dan het Nederlands persoonlijk.
0: Zeker, ik denk dat je daar wel helemaal gelijk in hebt.
1: Ja.
0: Ja,

0: Margriet en ik. Ja. We zijn met z'n drieën Zazie. Mm-hmm. We zijn ook, ja, eigenlijk is onze carrière ook ontstaan tijdens het Concours de la Chanson dat wij wonnen.
1: Ja.
0: Dus dat was wel echt onze kick-off in het Frans. Ik vind gewoon de sfeer van de Franse taal en zo'n muzikale taal ook.
1: Ja, ja.
0: Het klinkt gewoon, ja, ik vind het een stuk muzikaler klinken dan het Nederlands persoonlijk.
1: Zeker, ik denk dat je daar wel helemaal gelijk in hebt.
0: Ja.
1: Ja, ja, mooi hoor. Hey, en naast deze zonnige single die nu, hey, ik ga hem zo meteen ook draaien, Les Hollandaises.
0: Ah,
1: en wat staat er de komende tijd nog meer te gebeuren in jullie agenda?
0: Nou, we zijn er een paar jaar tussenuit geweest.
1: Mm-hmm.
0: Nu zijn we eigenlijk heel hard aan het werk aan nieuwe muziek. Dus Les Hollandaises is, dat hebben we net uitgebracht. Maar er komt heel veel nieuwe muziek aan. Dus we zitten veel in de studio.
1: Ja,
0: we zijn heel veel aan het maken, aan het opnemen. Ja, dat is superleuk werk.
1: Ja.
0: En dat gaan we langzaam steeds een nieuwe single droppen, zoals het heet.
1: Mm-hmm.
0: En,
1: lekkere amuses.
0: Ja, precies. En hopelijk komen daar heel veel optredens uit voort. En en festivals, ja, dat zou heel leuk zijn.
1: Ja. Nou, stuur ze ook vooral hier naartoe, want wij draaien jullie met plezier. En dat ga ik nu ook doen.
0: Ja.
1: Dus dankjewel, Daphne, voor nu. En ik hoop je gauw weer een keer te ontmoeten in Weesp.
0: Dan wordt het koffie.
1: Oké, zeker. Daar houden we elkaar aan. Oké, dankjewel, Daphne. Dag hoor.
0: Doei, dankjewel.

0: Oh, dit zou nog wel een paar minuten door mogen gaan voor mij. Heerlijk. Bill Withers en Grover Washington. En Just the Two of Us.
1: Waar is Bob?
0: Ja, en we hadden het er net over, Rob. Zouden we dit nou kunnen draaien donderdag in onze duettenavond? Is dit nou een duet?
2: Ja, als je zeg maar een band hebt.
0: Ja.
2: En een losse zanger of zangeres, is dat een duet?
0: Precies.
2: Toen zei ik zo van, ja, een band heeft ook een zanger en een zangeres.
0: Ja.
2: Dus dan zou het eigenlijk moeten meegerekend worden als een duet, toch?
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Dus we hebben al door, er is een grijs gebied als het op duetten aankomt. Terwijl het lijkt zo duidelijk, maar... Ja, en de duetten stromen binnen. Dat is echt superleuk om mee te maken. Dus het gaat heel makkelijk worden om die 3 uur te vullen. Dat is echt geen enkel probleem. Ik denk dat we zo een week zouden kunnen vullen met alleen maar duetten.
2: Ja.
0: Dus donderdagavond dan is het zover. En we doen ook een duo-presentatie. Jeroen komt erbij. We gaan het samen presenteren.
2: Leuk.
0: Ook in duetvorm. Meerstemmig presenteren. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat.
2: Door onze beurt praten, neem ik aan. Hè?
0: Nou ja, of misschien
2: of
0: wat tegelijk.
2: Teksten tegelijk.
0: Tegelijkertijd en dan op verschillende toonhoogtes of zo.
2: Oh, nou.
0: Misschien gaan we wel een stukje zingen. Wie weet hoe gek
2: we
0: het
2: horen,
0: Jij bent er ook bij, dus het gaat helemaal leuk worden. Ondertussen hoor je het muziekje van Waar is Bob? Want hij is ook weer voor ons op pad. En hij is een eind weg. Dat ga ik je vast vertellen vanavond. Dus treinen is er even niet bij. Ja, misschien wel in het land waar hij zit. Maar niet op weg ernaartoe, zeg maar. Dit is hint nummer 1.
3: Ik kon een busje pakken om boven te komen. Maar het is vanuit dit dorpje maar 350 meter klimmen naar de bijzondere plek hierboven. Dat moet te doen zijn. Ja, alleen wel vochtig in dit regenwoud. Daar verkijk je je op.
0: Ja, dat krijg je ervan als je niet al te vaak wandelt. Dus ik hoor regenwoud. Dat geeft ook wel iets weg natuurlijk. Dus nou ja. Het is een endweg, hadden we al gezegd. Hè? Dus ga maar eens even nadenken. Waar zou die kunnen zijn? Hij is dus op weg naar een top. Nou, als je een idee hebt, laat het me weten via de NPO Luister-app. En als je geen idee hebt, geen paniek. Straks dan krijg je gewoon hint nummer 2. You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know. I can really shake 'em down.

0: zomervakantie niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijk en Zee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in de zomer.

Dusty Springfield, van had je natuurlijk al lang gehoord. And I just don't know what to do with myself. In 1964 was dat. En daarvoor ook een lekker beetje Latin. Masada was het. Latin dance heette dat nummer. Beetje Latijns-Amerikaanse ritmes. En ze combineerden dat mooi met de Molukse invloeden die ze hadden. En de Latin dance groeide uit een van de bekendste Nederlandse feestklassiekers van de band Masada. Ja, heerlijk hoor. Deze dan. Ken je die nog? Ook zo'n lekkere plaat, de jaren 80. Als ik die viool hoor, zit ik meteen helemaal in de sfeer van die begin jaren 80. Dexys Midnight Runners. Zij brachten dit tijdloze meesterwerk in de zomer van 82 uit. En tot op de dag van vandaag is het een feest ter herkenning. Maar wist je dat de basis van deze plaat eigenlijk in de soulhoek ligt? Het aanstekelijke refrein is namelijk losjes gebaseerd op het nummer A Man Like Me van Jimmy James en de Vagabonds. Luister maar even heel goed hoe dat originele soulgeluid klinkt.

Oké, ik moet echt wel heel goed luisteren. Ik heb het niet 1, 2, 3 makkelijk herkend. Maar goed, ik ga het zo nog een keer horen. Ja, en ik vind het in elk geval wel heel mooi. Het was een knipoog, een mooie muzikale knipoog naar die traditionele Ierse muziek. En dat schitterende a cappella slotstukje aan het einde, dat is namelijk direct gebaseerd op het Ierse volkslied Believe Me If All Those Endearing Young Charms van dichter Thomas Moore. En dat klinkt dan al in een nostalgisch melodietje als volgt.

en het wordt echt door honderden mensen vaak meegezongen van naar hartelust. Ik hoor het gewoon gebeuren in een pub. Heerlijk om te horen. Prachtig hoe ze al die verschillende invloeden wisten samen te smelten tot die frisse popsong die het geworden is uiteindelijk. En wist je trouwens dat de muze van het nummer, Eileen, best wel een beetje geheimzinnig in elkaar zit? Want zanger Kevin Rowland, hij heeft later onthuld, ze bestaat helemaal niet echt, joh. Hij bedacht haar als een personage om een krachtig statement te maken. En nou ja, weet je, of ze bestaat of niet, ik vind het helemaal niet erg. Ik geniet er net zo van. Dus ik zou zeggen, zet die volumeknop er even lekker omhoog. Ja, ook als je buiten in de tuin zit. Morgen ga je gewoon langs met een bosje bloemen bij de buren. Maar nu mag hij even lekker hard, want hier is ze. Come on, Eileen en de Dixie Midnight Runners.

0: samenspelten. Denk aan Kenny Rogers en Dolly Parton. Of John Travolta en Olivia Newton-John. Aanstaande donderdag hoor je de allermooiste duetten in een speciale uitzending van de Avond van Vijf. En jij bepaalt de muziek. Wat is volgens jou het beste duet aller tijden? Elton en George of toch Paul de Leeuw en Simone Kleinsma? Geef nu jouw top 5 door via nporadio5.nl.
1: De Avond van Vijf.
0: Donderdagavond, NPO Radio 5.

0: Ja, Barry Manilow, Copacabana at the Coba uit 1978. En dat is alweer het eerste uur van de avond van vijf. Zometeen gaat de douche aan voor Shower Power. En komt Bob langs met de tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. En er zijn al goede antwoorden binnen. Dat kan ik je wel vertellen. Heel graag tot zo na het nieuws van 9 uur.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten.
6: Ta-ta-ta-ta.
5: Beethovens imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal.
2: De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
6: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
2: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De bron is waarschijnlijk een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en dat hij heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daardoor heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
17: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
2: Het is voor het eerst dat de stuw open blijft vanwege een lage waterstand. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm. Het is zo'n 20 graden dan. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De avond van 5. Gerja Wolf.

Ah, lekker hè. Robert Cray, hij gaf de blues in de jaren 80 een modern jasje mee. Eric Clapton die noemde Robert Cray ooit een van de beste gitaristen van zijn generatie. Dat zou je maar gezegd worden door iemand als Eric Clapton. Wow.

0: Naar de avond van 5. En blijf dat lekker doen, hè? Want Rob en ik, wij zijn tot 11 uur vanavond bij je.
1: Ja.
0: En hij is lekker op de koffie, wou ik even zeggen tegen je.
1: Heerlijk. En het gebakje ook.
0: Ja, lekker, lekker, lekker, lekker.
1: Ja, we verwennen onszelf wel.
0: Weet je wel, hè? En dat mag ook wel, toch?
1: Ja.
0: Ja. Hey, en Peter, die hebt net een mooi appje. Hij zegt, ja, door die brand in Limburg in de Pil, kunnen we niet een beetje ondersteunen en een mooie nummer draaien? Nou, ik ben al aan het zoeken in de bak. Dus ik ga kijken of ik dit uur of anders het volgende uur iets mooi Limburgs kan gaan draaien. Dus blijf even lekker luisteren, dan hoor je vanzelf wat dat gaat worden. En hoe gaat het met de inzendingen van de Bobjes, Rob?
1: Ja, Robje. Best wel goed eigenlijk.
0: Ja?
1: We zijn alweer verrast dat we heel vroeg goede inzendingen
0: krijgen. Ja, ja. Ja, ja, bizar.
1: Ja.
0: Ik blijf het een wonder vinden. Het is een wonder. Maar er zijn inderdaad goeie. Ik zag ook dingen als Maleisië. Die is het niet.
1: Nee,
0: Hawaii is het ook niet.
1: Nee.
0: En Saba zag ik ook langskomen, is het ook niet.
1: Nee, nee. Ik ken ook geen oerwoud daar. Nee.
0: Regenwoud. Ja, regenwoud. Hawaii, misschien wel dan weer. Maar goed, ja, ik ben daar nooit geweest, dus dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar die plaatsen zijn het in elk geval niet, die landen.
1: Nee.
0: Sommigen komen ook alleen met het land, is ook niet goed. Willen iets specifieker zijn. Maar goed, wacht even rustig op de tweede hint en dan gaat er veel meer duidelijk worden, denk ik. En dit uur zoeken we ook weer een mooie vakantielandplaats. En vanavond komt hij uit La Douce France. Oh. Ik sprak in het vorige uur met Sazi, met Daphne Holtkamp. En zij zingt in het Frans. Het is haar vakantieland nummer 1. Ik dacht van nou, wie heeft er een mooi liedje uit Frankrijk? En dan het liefst nog met een beetje smeug verhaal erbij. Daar houden wij van, smeuge verhalen.
1: Ja, absoluut.
0: Dus als je er eentje hebt, laat het me weten via de NPO Luister-app. Want Peter die appte net ook. Hij zegt, die heerlijke avond heb ik met vrienden lekker buiten in de tuin. En dan zitten wij naar de radio te luisteren. En dan vragen mensen, welke zender heb je eigenlijk op staan? En dan zegt hij, ja, gewoon NPO Radio 5. En zegt, zo gaan er steeds meer mensen overstappen naar NPO Radio 5. Want we hebben vaak visite, zegt hij. Nou, een geweldige ambassadeur ben je, Peter, voor de zender. Dus muchas gracias, zou Julio Iglesias zeggen.
1: Chapeau.
0: Merci beaucoup. Ja, oui. Ja. A lot of thanks. Big thanks.
1: En big thanks.
0: Gewoon hartstikke dankjewel, hè. Ik ga door met lekkere muziek. En de Bee Gees, als zij het nummer Nights on Broadway opnemen, dan vraagt de producer, hey jongens, wie van jullie kan even iets bijzonders doen? Even iets, een mooie schreeuw of een lekkere uithaal doen. En Barry denkt van, nou, ik denk dat ik wel wat in huis heb. En dat is het begin geworden van die mooie facet van Barry Gibb. Het is nooit meer weggegaan, het is een handelsmerk geworden. En ik, I for one, ben er heel blij mee.

0: Lekker hoor. Deze Cubaanse versie van Clocks werd gemaakt voor een goed doel. Coldplay samen met de Buena Vista Social Club. En die opbrengst van het project ging naar allerlei projecten voor het klimaat en voor de rampenbestrijding. Nou, dan zouden ze nu weer een nieuwe collecte kunnen gaan houden, denk ik wel.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, de raad de plaat. De douche is aan, de avond van 5 douchen. En er wordt naar hartelust onder gezongen. En dat klinkt als volgt.
2: You seem to find lazily resting in me.
0: Oh, Makkie. Die is lekker makkelijk vanavond. Goed herkenbaar. Ik laat hem niet nog een keer horen, dus dit was hem. Ik wil van jou de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje. En als je dat weet, dan mag je bellen 0800 3000555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En als je meespeelt, dan maak je dus kans op dat strandlaken van NPO Radio 5. Van de avond van 5, moet ik eigenlijk zeggen. Dus 0800 3000555 of even een appje naar de NPO Luister-app. Gaan we even een dansje wagen, Rob? Doe je mee?
3: Ja, goed.
0: Even de stoel aan de kant.
3: Intussen neem ik ook de telefoon aan mijn goud.
0: Oh ja, dat is waar, ja. Oké, nou doe jij dat. Ga ik even mijn eentje dansen. Oké, dan.

0: feest. Altijd een feest om Mr. Stevie Wonder te horen. En het nummer duurt 5 minuten. Het origineel van dit duurt liefst 10 minuten. 10,5 minuut. Ja, echt ongelooflijk. En dan zit er nog een prachtige trompetsolo in van Dizzy Gillespie. En Stevie gaat zelf een beetje rappen aan het eind. Maar goed, 10 minuten, dat is wel heel erg lang. Misschien gewoon dat ik aan het einde van dit jaar eens een beetje denk van wat, weet je wat, ik ga gewoon gek doen, ik ga het gewoon doen. Wie weet, wie houdt me tegen, kan je dan zeggen. En Stevie, weet je nog, vorig jaar toen wilde ik hem zo graag in die Evergreen Top 1000 hebben, want daar stond hij toen nog niet in.
1: Nee.
0: Ik heb hem helemaal hard voor gemaakt en het is toen gelukt. Hij staat erin. Ja, dus ja. Dit jaar, ik ben benieuwd of die gestegen is of toch alweer gedaald. Dus
1: de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nee. Zeker Stevie Wonder.
0: The wonder is the wereld nog niet uit. Heerlijk, nee. Hè? Ah.
2: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Een hele goede avond aan Millie. Hi, Millie.
3: Hallo Gea, goedenavond.
0: Dag.
3: Dank voor de afvast van Stevie Wonder. Echt super nummer, hè?
0: Stond je lekker te swingen?
3: Absoluut. Ik kwam net thuis.
0: Ja?
3: Van 50 minuten fietsen op mijn elektrische fiets vanuit mijn werk.
0: Wauw.
3: Door het bos heen. Heerlijk.
0: Oh, was het dan een beetje lekker aan het afkoelen in de bossen?
3: Nee.
0: Dat komt er wel heel snel uit, Millie.
3: Ik vind het zo verschrikkelijk warm. Maar
0: ja, maar lekker op je elektrische fiets. Dus dan valt het zweten nog een beetje mee, denk ik, hè?
3: Ja, weet je, het gaat toch wel een beetje in je lijf zitten. Dus ik ga zo meteen lekker een koude douche nemen.
0: Ja, een koude douche. Oh, wauw. Dat vind ik wel weer heel knap van je. Nou, ondertussen staat hier de douche ook aan. Er werd onder gezongen. Wat dacht je dat er gezongen werd?
3: Nou, het is...

0: In ieder geval, so when you're near me, darling, can't you hear me? S.O.S. van ABBA.
1: S.O.S.
2: Ja, wat goed, man. Echt hartstikke goed. Ja, het strandlaken van de avond van 5 komt jouw kant op.
0: Wat verrukkelijk. Nou, ja, ik kan niet wachten. Dan ga ik in ieder geval een hele gezellige avond uitzoeken met een mooie lichtstoel. En dan de strandlaken van jullie. Dank je wel.
2: Nou, maak het dan even een fotootje van. En app dat even naar de NPO Luister-app. Dan kunnen wij even meegenieten van jou. Dat jij zo geniet van het strandlaken. Dat is fijn om te horen.
0: Ja, daar kunnen jullie wel van op aan. En dank jullie wel. En nog succes met het heerlijke programma.
2: Nou,
0: dank
2: je wel voor het luisteren. En heel graag gedaan. En we gaan er gewoon nog een hartstikke mooi half jaar van maken met z'n allen. Hè? Zullen we dat doen?
0: Zullen we zeker doen. Dag Gea en dag Rob. Dank jullie wel.
2: Dag Millie. Doei.
0: Goed, dag.
3: Ik wil meer ABBA.
4: Meer ABBA.

0: Lekker nummer, hè? Ilse de Lange en Something Good. Lekkere positieve plaat van een hele mooie positieve zangeres.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar staat hij? We zeiden al, het was geen Saba, het is geen Hawaii, het is geen, wat was het, Maleisië ook niet. Maar waar het, wat het dan wel is, nou, misschien helpt deze tweede hintje iets verder op weg.
2: Ik ben boven. Nou, het zijn dan wel allemaal restanten van een vroegere glorietijd. Toch is het erg mooi en bijzonder om hier te zijn. Ik zie allemaal terrassen. Nee, niet om een hapje te eten, maar voor een hapje eten. Ze waren ooit bedoeld voor de landbouw, deze steile hellingen.
0: Oké. Hint nummer 2. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Als je in het denkt te weten, mag je me dat appen naar de NPO Luister-app. Je hebt nog een uur de tijd. Rond 10:30 dan valt er een winnaar uit je rode hoge hoed. En dan gaan we eens even kijken wie dat is. Die gaan we dan bellen. Dus speel je mee, hou dan ook je telefoon in de gaten. En als je het nog niet weet, nou weet je, zometeen heb ik nog één laatste hint voor je. Dus kom maar door via de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd, laat me van je horen. Hoe zit je erbij? Wat ben je aan het doen? Hoe was je dag? Wat wil je kwijt? Het is al heel gezellig op de app, maar jouw berichtje kan er ook altijd nog wel bij. En als het even kan, reageer.

0: NPO Radio 5. Zomerweken.
1: Geef Morales nog een dek. De ganse wereld nog een

jaren 80 zijn. Je moet alles nog beleven. En ik weet zeker dat Gerard redt.

terug naar de achtertuin. Hier staat een nooit verdichte deur. Kom terug naar de achtertuin. Water ook spult, zomer, winter. Laat maar weten en ik ben er.

hoest u ren. Klop hier op het raam. Ik zeg o en aan. Als je zit, als het niet lukt, komt er u naar de achtertuin.

0: gelijk. Kom terug, kom terug, oh kom terug. Kom terug naar de achtertuin.
1: Tante Gerda draait de allermooiste plaatjes op NPO Radio 5.
2: De avond van 5.

0: Wat blijft het toch een prachtig nummer. Aretha Franklin en I Say A Little Prayer. En ik vind het zo mooi van dit nummer, want je kunt dus inderdaad overal je gebed doen. Zij doet het onderweg in de bus. Op het moment dat ze wakker wordt 's morgens, dan begint ze al onder de douche, tijdens het opmaken, tijdens de koffiepauze op de werk. Het is iets wat je altijd en overal kan doen. En dat vind ik mooi. En daarvoor hoorde je Jack Poulsen in de achtertuin. En dat was om alle mensen in Limburg even een hart onder de riem te steken. En het te laten weten dat er aan ze gedacht wordt. En het was een heel mooi initiatief van Peter. Dus goed gedaan, Peter, en graag gedaan.
1: Et maintenant, la musique de la France.
0: Ja, vanavond is Frankrijk onze vakantielandplaat. Landplaat, zeg maar. En ik heb Riet aan de telefoon. Goedenavond, Riet.
2: Goedenavond. Ik had ook ooit een Frans correspondentievriendje. En die heb ik één keer ontmoet. En die zei Rie.
0: Rie? Ja, natuurlijk. Rie, ja. Ja. Wat, nou, wil je dat ik Rie zeg in ons gesprek?
2: Vind ik helemaal prima. Dat is Rie. Rie.
0: Dan, ja. Oh, dan zeg ik gewoon lekker Rie. Dan zijn we meteen een beetje in de Franse sfeer. Hè? Want vertel eens even, wat voor lekker verhaal heb jij uit Frankrijk?
2: Ik was een jaar of 14, 15 en... Het plaatje waar we het zo over hebben, dat had ik. Ik zat op het blindeninstituut, maar ik sleepte het overal mee naartoe. Van huis naar daar, naar mijn vriendinnetjes. Had ik een vriendinnetje en die was 2 jaar ouder dan ik. En die zei van, goh, zouden wij dat nou in de Franse les... mag ik het lenen? Dan kunnen we het gaan vertalen in de Franse les.
0: Ja, heel slim.
2: Ja, nou, dat is goed. En... toen hadden ze dat gedaan, dus ik dacht, ja, dan wil ik dat ook. Maar die leraar en ik, die hadden toch niet zo'n beste vibe.
0: Oké. Okay.
2: Maar goed, dus meneer Knops...
0: Je kent zijn naam nog.
2: Ik ken zijn naam nog. Dus ik naar hem toe en ik zeg, goh, meneer Knops... ik heb gehoord dat jullie dat plaatje vertaald, of aan het vertalen zijn. Gaan wij dat ook doen? Hij zei, daar ben jij nog veel te klein voor. Ik zei, maar dan wil ik nu dat singeltje terug, want dat is van mij. En ik dacht, jij bent een L.
0: Ja. Ik snap hem. Oh.
2: Hey, maar ik heb het nooit vergeten.
0: Jij hield gewoon van het nummer, maar je wist natuurlijk nog niet wat het betekende. En daar kwam je nu dus ook nog niet achter op dat moment.
2: Nou ja, ongeveer. Kijk, op een gegeven moment, kocht ik van alles wat een beetje ritme had en leuk gezongen. En het was een jonge dame.
0: Ja.
2: En goed luisteren, kun je natuurlijk wel een beetje weten waar het over gaat.
0: Misschien hielp je...
2: Want had ik wel gehad.
0: En misschien hielp je vriendin ook wel, want die had het wel vertaald in de
2: les. Nee.
0: Oh, oké. Okay. Die kon goed de mond houden erover, zeg maar.
2: Ja.
0: En toen je één keer wist waar het over ging, vond je toen nog steeds mooi?
2: Grappig. Ik vind nu eigenlijk... niet zoveel meer aan, maar ik vond toen,
0: En nou gaan wij het allemaal horen. En nou vind jij niet zoveel meer aan.
2: Kijk, muziek is ook herinnering, hè? Ja, nostalgie.
0: Absoluut.
2: Ik heb mijn Spotify-lijst vol staan met liedjes waarvan ik nou denk, nou, mijn god, heb ik dat ooit leuk gevonden?
0: Ja.
2: Maar daar heb ik zo'n grappige herinnering aan. Ik heb zelfs op mijn boekpresentatie de kauwgomballenboom gezongen.
0: Oh,
2: kun je nagaan?
0: Nou, kun je nagaan. Hey, en als ik zo meteen dit nummer instart, welke herinnering komt er dan meteen boven ploppen bij jou?
2: De herinnering aan, toch wel
0: aan
2: op het kamertje dat liedje draaien. De leraar. Ook wel hoor, maar...
0: Gewoon lekker op je kamer het liedje draaien. Verklap maar, welk lied gaan we naar luisteren?
2: Amoureux solitaire van Leo.
0: Je hebt wel een prachtige Franse uitspraak, moet ik zeggen, hoor, Ria.
2: Dankjewel.
0: Hey, dankjewel voor je verhaal. Ik ga het draaien voor je met heel veel plezier. En dank dat je je verhaal met ons wilde delen.
2: Graag gedaan.
0: Oké, fijne avond. Dag, Ria.
2: Jullie ook. Goedjes.
0: Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Et maintenant, la musique française sur MPO Radio 5.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: beetje van Sting zijn pianospel zo op het einde van de tweede uur. Dankjewel Rob voor een prachtige keuze.
1: Ja, echt,
0: echt jouw favoriete artiest, hè?
1: Als je toch zo kan pianospelen.
0: Ja, geweldig. Nou, dan wist ik het wel. Hey, zo meteen nog een heel uur avond van vijf te gaan. Zullen we nog even wat te drinken halen? Iets vers, iets kouds, iets met de ijsblokjes erin? Okay,
1: ik loop alvast heen.
0: Oké, is goed. Zie ik je zo. En zie ik jou heel graag zo aan de andere kant van Tine.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, €2,79.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Door het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
10: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
9: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streken haar pensioen en uitkeringen op. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
11: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
9: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim €2,6 biljoen. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Afgelopen week presenteerde Amazon sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde met zo'n $400 miljard. Dan het weer, in het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Ik denk het niet.
1: Nee?
0: Oh. Ik ga niet op uitzending proberen.
1: Niet live op radio proberen.
0: Nee, niet live op radio.
1: Billy Paul. Ik vind dit zo'n lekker nummer. Oh, hij is natuurlijk hartstikke bekend van Me and Mrs. Jones.
0: Ja.
1: Maar dit vind ik eigenlijk nog lekkerder. Ik vind het zo mooi. En ik vind ook het thema mooi. Hè? Hey, thanks for saving my life. Het is echt onderzoek naar gedaan. Dat meen ik serieus. Mensen die dankbaar door het leven gaan, die zijn doorgaans een stukje gelukkiger. En die leven langer. Dus gewoon een goede reden om dankbaar te zijn. En het is makkelijk gezegd, dat snap ik ook helemaal. Maar er is altijd, in alles wat je meemaakt, er is altijd wel iets te vinden waar je nog dankbaar voor kan zijn.
0: Oh, wat mooi. Ja.
1: Hartstikke dankbaar dat jij zit te luisteren naar de avond van 5. Ja, vind ik gewoon hartstikke fijn.
0: Ja, natuurlijk. En ik ben dan dankbaar dat ik hier mag zijn.
1: Ja, nou, daar ben ik ook dankbaar voor. Want in mijn eentje ga ik het echt niet redden. Ik heb jou echt nodig, Rob. Ja. Dus blij dat jij er ook nog bent.
0: Ja, zeker.
1: Hey, tot 11 uur houden we jouw gezelschap. En ik ben dankbaar voor alle appjes die binnenkomen. Het is echt weer mega gezellig vanavond. Dus blijf dat ook vooral lekker doen, hè. Stefan die vraagt nog, tot wanneer kan ik stemmen op die duetten? Nou, het kan nog steeds. Het is natuurlijk aanstaande donderdag al. En er zijn echt heel veel aanvragen gekomen. Ze zijn over de 300 duetten, geloof ik. Nou, als je denkt dat we er een stuk of 12 per uur kwijt kunnen, dan snap je dat we al een paar weken kunnen vullen met alleen maar duetten. Maar ik kijk er heel erg naar uit. En er zit natuurlijk ook dubbele tussen. Dus het gaat helemaal goed komen. Maar als je nog iets kwijt wil, Stefan, aan een mooi duet, een leuk bijzonder duet, gewoon app hoor, of mailen. Vul het even via de website in van NPO Radio 5. Sanne, welkom. Leuk dat jij ook luistert vanuit Duitsland. Je zegt net ingeschakeld voor het laatste uurtje avond van 5. Benieuwd hoe je erbij zit. Lekker aan het klaverjassen, lekker aan het breien. Ik zie het gewoon een beetje voor me. Misschien dat er nog een foto vanaf kan. Zou ik leuk vinden op de NPO Luister-app. Nou, we maken er nog een mooi uur van met elkaar. Ben je klaar voor een stukje electropop? Hou jij daar een beetje van, Rob, of niet?
0: Ja, zeker.
1: Electropop, nou, dan moet je zeker blijven luisteren. Hier is van zijn album Night and Day de grootste hitsingle van Joe Jackson.

0: Ja, met het nummer brak Jacques Dutronc in één keer door. In 1966 was dat. Die tekst, dat is een knipoog naar iedereen die alleen maar met zichzelf bezig is. Et moi, ja, mij en mij en mij. En dan zeg ik tegen Rob, nou Rob, ik heb genoeg over mezelf gekletst. Nou over jou, wat vind jij van mij?
1: Ja, die vond ik leuk.
0: En dan moet je dan weer om lachen. Hey, en er wordt gezellig veel buiten geluisterd op het moment. Ja. Sander die stuurt een leuke foto van waar zij zit. En Niek die zegt, heerlijk, een goed vanaf mijn balkon in Emmeloord. Gerry en Rini in Scheveningen hebben ingecheckt. Die zijn lekker buiten geweest en zitten nu op het balkon verder te genieten. En familie mag je meezingen, Rob. Ze is wel benieuwd hoe jij zingt.
1: Oh.
0: En Beb in Frankrijk, want Beb ken ik toevallig, die woont in Frankrijk, zit heerlijk buiten met de radio aan en een drankje erbij. En Ineke zit in de caravan in Friesland een potje Uno te spelen. Oeh, ik ben benieuwd wie er aan het winnen is. En of je aan het einde van de avond nog vriendjes bent. Ben ik heel benieuwd.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, het is zover. Vanavond The King in 2 voor de prijs van 1. Ik heb hem vast wel eens eerder gehad. Maar dat is dan zeker 2-3 jaar geleden. Dus het werd weer eens hoog tijd voor... Hij heeft zoveel prachtige nummers gemaakt. Want er zijn artiesten die hits scoren... en er zijn artiesten die geschiedenis schrijven. En je hebt artiesten die dat allebei deden. En dat was Elvis Presley. En toen hij halverwege de jaren 50 doorbrak... toen veranderde de popmuziek voorgoed. Met zijn unieke stem, met die swingende heupen, weet je nog? En die uitstraling die... Ik kan ook wel zeggen, niemand onberoerd liet, werd hij al heel snel bekend als de King of Rock'n'Roll. Maar Elvis was natuurlijk veel meer dan dat. Hij bracht gospel, country, blues en pop samen in een geluid dat werkelijk iedereen aansprak. Van Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock, to Suspicious Minds en deze die je nu hoort, Can't Help Falling in Love. Zijn muziek, die is en die blijft tijdloos. Ga maar eens even op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Ik weet zeker dat je daar wel iets in hebt staan van The King of Rock'n'Roll. En ik begin zo met die laatste, I Can't Help Falling in Love. Maar welk nummer van Elvis Presley kan ik daarna voor jou draaien? Ik weet zeker dat er heel veel binnen gaat komen. Ik ga mijn platenkoffer er ook bij halen en dan gaan we eens kijken welke jullie graag willen horen.

0: The Spinners and I'll Be Around. En gelukkig maar.
1: Waar is Bob?
0: Ik heb ze nodig, die heerlijke muziek. Het is tijd voor de derde en de laatste hint. Als je werkelijk nog geen flauw idee hebt. En er is niks om je voor te schamen. Want ik denk, als ik in jouw schoenen stond en ik zat gewoon lekker thuis of buiten te luisteren, dan zou ik het ook niet 1, 2, 3 weten. Dan is dit de derde en de laatste hint. En ik hoop dat die je verder brengt.
2: Deze stad werd officieel pas begin 20e eeuw ontdekt, nadat hij in de 16e eeuw om onduidelijke redenen was verlaten. Tussen de Peruaanse pieken van de Andes vormt dit een archeologisch Inca-pareltje, waar veel toeristen jaarlijks van genieten. En ik ook, moet ik zeggen. Oh, prachtig.
0: Ja, nou, kop jij hem in of kop ik hem in erop? Zeggen
3: ja,
0: we dan, hè?
3: In ieder geval niet Madurodam dus.
0: Nee, geen Madurodam vanavond. Ergens ver weg, maar dat lijkt me nu al meer dan duidelijk. Je hebt een minuut of vijf de tijd nog om mij te laten weten waar jij denkt dat Bob staat. Als je meespeelt, zeg maar nog maar weer eens, hou dan ook je telefoon in de gaten, want dan gaat het tussen nu en 22:30 gaat er ergens in Nederland een telefoon over. En misschien is dat wel bij jou.

vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven en neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Ja, deze draaide ik even met een speciale reden. Peter appte naar de NPO Luisterapp. Hij zegt, ik zit na te genieten van een vijfvoudig feestje wat ik vandaag gehouden heb met mijn vrouw. En zijn vrouw is Harmke Dekkers. Dit was het lied wat op hun bruiloft werd gedraaid. En Peter is 67 geworden, is net 2 dagen met pensioen, is 35 jaar getrouwd, is voor de eerste keer heeft hij de Nijmeegse Vierdaagse gelopen en heeft de sleutel van zijn nieuwe huis gekregen. 5 redenen. Nou, ik draaide net Thanks for Saving My Life van Billy Paul. Ik denk, je hebt echt heel veel redenen, Peter, om dankbaar te zijn. En mooi dat je dat op deze manier wil laten horen.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing. En ik heb Lida aan de telefoon. Goedenavond, Lida.
2: Goedenavond, Gea.
0: Dag, hoe is het ermee?
2: Ja, goed.
0: Ja,
2: ja hoor, heerlijk.
0: Het is een beetje een open deur, maar kun jij een beetje goed tegen de hitte?
2: Nou, ik ben vandaag heerlijk een dagje naar het strand geweest met een vriendin. Dus,
0: gezellig.
2: En daar was het heerlijk. Dus ja. Geen last van de warmte gehad.
0: Ben je nog de zee in geweest?
2: Ja, natuurlijk. Ja, ik wil altijd het water in, ja.
0: Was het druk of niet?
2: Nou, viel wel mee hoor. Okay. Viel wel mee, ja. Dus heerlijk dagje gehad. Geen last van de warmte.
0: Nou, wat
2: wel
0: lekker.
2: Een beetje verbrand, maar...
0: Maar dan moet je een keer meedoen met Shower Power, want dan kun je een strandlaken winnen. Dus als je dan de volgende keer op het strand ligt, dan maak je helemaal de blitz.
2: Dat en welk tijdstip is dat?
0: Dat is in het tweede uur, dus tussen 9 en 10 is dat.
2: Oh ja.
0: Ja, dan wordt doen we de douche aan, wordt er lekker onder gezongen en dan moet je raden wat er wordt gezongen.
2: Nou, dat dan, ga ik de volgende keer proberen. Nou,
0: maar ja, kijken of je nu al vast een waterfles kunt scoren.
2: Ja.
0: Want
2: jij
0: dacht te weten waar Bob staat vanavond, hè?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ik dacht in de Machu Picchu in Peru.
0: Ja. En had je alle 3 de hints nodig, of?
2: Nou, ik had al shower power mee kunnen doen, want ik stond net te douchen. terug van me. En ik hoorde alleen de 2e hint.
0: Ja.
2: En ik weet niet hoe ik die ingeving kreeg, want ik ben er nog nooit geweest. Maar ik wist ongeveer hoe dat heette. Dus ik heb wel even moeten googlen.
0: Ja.
2: Maar toen kwam ik er toch wel,
0: Soms moet je ook niet willen weten waar het allemaal vandaan komt, hè?
2: Nee,
0: die ingeving.
2: Nee.
0: Het is een wonder, maar we gaan eens kijken of het wonder klopt. Hier komt de Bob met de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... de Inca-ruïnestad Machu Picchu in Peru.
0: Ja hoor, helemaal goed, Lida.
2: Ik sprak hem verkeerd uit, hoor ik net. Ja,
0: maar ik wist wat je bedoelde. Daar luisteren wij gewoon doorheen, hoor.
2: Ja.
0: Het is Peruaans, dus dat is ook niet de makkelijkste taal die er
2: precies.
0: is.
2: Dus, nee,
0: de waterfles is voor jou. We gaan hem opsturen naar Sleek. Yes.
2: Heel leuk, dank je wel.
0: Heel fijn. Dank dat je meedeed. En wellicht tot een volgende keer, Lida. Tot bij de shower power. Dan heb je ook nog een standlaken.
2: Ja, fijne avond.
0: Jij ook fijne avond. Doei.
2: Dag.

Ja, eigenlijk geschreven door Hank Williams, dit nummer Jambalaya. Gebaseerd op die traditionele cajon-melodie uit Louisiana. En de Carpenters maakten er in 1973 een heerlijke popversie van, die tot op de dag van vandaag heel populair is. Laat mij nog even weten welk tweede nummer van The King of Rock'n'Roll ik straks voor jou kan draaien. Ik hoor het graag via de NPO Luister-app.

Twee jaar geleden was hij nog in de studio hier, Martin Kaptein van You. En heerlijk om hem live te hebben, een leuke gast is dat. Dan heb ik een hele mooie klaarstaan. Je weet dat ik gek ben op Pink Floyd en juist laat op de avond heb je tijd voor wat langere tracks. Nou, dit is er zo eentje, maar dit komt van David Gilmour. Het is On an Island, het is een wat latere versie. En ja, ik zou zeggen, doe je ogen dicht, leun lekker achterover. En geniet ervan de komende 4,5 minuut. Dan spreek ik je zo wel weer.

0: Ik zeg net tegen Rob, hè, valt het je ook op aan de app? Zodra we Pink Floyd draaien, vooral 's avonds laat, dan gaan mensen appen.
1: Ja.
0: Het is echt zo leuk om te zien.
1: Ik zit ook al die reacties te lezen, ontzettend leuk. Ja.
0: Het zegt, wauw, we delen dezelfde muziekliefde. Morgen weer een Pink Floyd om deze tijd. Nou, wie zal het zeggen? Ik zou maar zomaar kunnen. En Hans die zegt, ik heb de drummer van Pink Floyd eens mogen ontmoeten. Persoonlijk mogen ontmoeten tijdens een reis. Een gedenkwaardig nummer. En Willem zegt, wat leuk om nou eens wat anders te horen dan Another Brick in the Wall. Nou, inderdaad, dat ben ik ook met je eens. En ik ben getrouwd met iemand die alles, maar dan ook werkelijk alles van Pink Floyd en daarna van David Gilmour heeft gekocht, aangeschaft. Het staat allemaal bij ons thuis in de boekenkast. Nou ja, kan je wel nagaan. Het is allemaal bij ons thuis te vinden. Ja, ik geniet er ook verschrikkelijk van. En juist 's avonds laat vind ik het heerlijke muziek. En dan mag het ook wat langer duren. Dat maakt allemaal niet uit.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? Nee, voor de prijs van 1.
0: Nu ga ik wel door met de King of Rock'n'Roll. Want ook bijna 50 jaar na zijn overlijden blijft Elvis een van de invloedrijkste artiesten ooit. Zijn platen worden nog altijd beluisterd, zijn films bekeken en zijn huis, Graceland, trekt elk jaar nog honderdduizenden bezoekers. De koning leeft misschien wel niet meer, maar zijn muziek zal altijd blijven regeren. Zometeen hoor je welk Elvis-nummer jij graag wil horen. Maar eerst een nummer dat generaties geliefde heeft begeleid. Bij huwelijken, bij andere bijzondere momenten en herinneringen. Uit de film Blue Hawaii uit 1961 is die hier. Elvis Presley en I Can't Help Falling in Love with You.

0: Jan zegt op de app, och, een van de mooiste nummers van Elvis Presley. Nou, we hebben hem met liefde gedraaid. Mary in the Morning, dat was de tweede keus van de King of Rock'n'Roll. Morgenavond weer een nieuwe 2 voor de prijs van 1. En dankjewel Rob dat je er was. Was gezellig.
1: Was zeker gezellig. Ja. Nou, we zien elkaar nog vaker deze week.
0: Ja,
1: dus,
0: tot overmorgen.
1: Overmorgen,
0: ja,
1: yes.
0: Overmorgen en donderdag ben je er weer en vrijdag ben je er nog. Dus genoeg om van te genieten. Nou, ik heb genoten van alle berichtjes. Dank mensen voor het sturen van al die leuke appjes. En ja, morgen ook weer een Waar is Bob? Hij gaat weer voor ons op pad morgenavond. Wat hebben we nog meer? De Shower Power. Ik denk dat Millie morgenavond meedoet met Shower Power. Want dan wil ze natuurlijk ook dat strandlaken winnen. Voor als ze de volgende keer naar het strand gaat. En ik hoop dat jij er morgenavond ook weer bij bent en gezellig meeluistert. Want waar doen we het anders voor als jij niet zit te luisteren? Kun je nu nog niet genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En als je zo je ogen dicht gaat doen of je gaat nog aan het werk, dan wensen Rob en ik jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè? Waar jij ook bent op de wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben je hem wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling kregen inwoners van omliggende dorpen een waarschuwingsbericht via NL Alert. En ook is het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer stilgelegd. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt dat daarvoor onvoldoende informatie is. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De stabiliteit van de dijken op Terschelling staat onder druk. De aanhoudende droogte kan scheuren verergeren. Daarom worden zeedijken de komende tijd extra gecontroleerd en mogen er voorlopig geen schapen grazen. Daarnaast vraagt het waterschap toeristen, inwoners en boeren zuinig om te gaan met water. Zo worden mensen verzocht korter en minder vaak te douchen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023... Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. 2 mensen zijn omgekomen na de diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. De 2 hadden al gezondheidsproblemen, zegt de gezondheidsdienst in de staat Michigan. De diarree werd veroorzaakt door een parasiet. In heel de Verenigde Staten zijn honderden mensen opgenomen na een besmetting met die darmparasiet. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm, zo'n 20 graden. Morgen dan geregeld zon, ook wat bewolking. En vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Middernacht, het begin van dinsdag 4 augustus. Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9:00 weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt dat daarvoor te weinig informatie is. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer, de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf komende ochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeg heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen bleef krijgen. Het lichaam van de vrouw werd in februari gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, en totdat het donker werd kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer, vooral over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.